0: luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwestad.

Annette Schut met het NOS-journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank.

0: zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens 100 miljoen dollar betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt

0: De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

Wie nooit verliefd was in zijn leven, nooit een lichaam heeft gestreeld, of haast verzoop in een hartstochtelijke zoen, die heeft het mooiste dat een mens tot zijn beschikking heeft verspild. Al heeft hij nog zoveel belangrijks kunnen doen. Want als je doodgaat, of je knap of rijk of een beroemdheid bent,

Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de aanmeerplek van de Pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langsliep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen.

0: Temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week, bij de algemene beschouwingen, bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed.

0: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
1: Welkom bij Gewoon Groen van zondag 19 september 2026. Ik krijg van mijn energieleverancier een maandoverzicht van het gebruik en opbrengst van mijn huis qua energie. Op ruim 2 pagina's staan daar regels met getallen over CO2, kilowattuur en euro's. Komt heel transparant over. Maar heb je wel eens 1 kilo CO2 op de weegschaal gezien? Of een kilowattuur in de tas kunnen opbergen? Snel naar het laatste bedrag dan maar om te zien wat de onvermijdelijke kosten zijn voor deze maand en dan betalen. Klaar. Herkenbaar. In een opiniestuk in een van de landelijke dagbladen ging het over een groot gat in de communicatie vanuit bedrijven en de beleefwereld van consumenten. Zoals onder andere de CO2-beleving. Conclusie? Die CO2-beleving is voornamelijk aanwezig bij de zender, niet bij de ontvanger. Ontvangers betalen zuchtend wel het allerlaatste bedrag en ze geloven de rest wel. Alleen energiehobbyisten investeren tijd en apparatuur om zelf het verbruik te bewaken onder het motto meten is weten. Die trekken graag een fles goede wijn open als de CO2 een stuk lager uitpakt deze maand. Niet iedereen is energiehobbyist, om het maar heel voorzichtig te zeggen. En juist deze andere mensen zijn het meest geholpen met eenvoudige hulpmiddelen. Een klein inzicht in verbruik ten opzichte van de buren is een eenvoudige en heldere boodschap. Ik weet uit ervaring dat als jouw verbruik hoger is dan bijvoorbeeld het gemiddelde van jouw buurt, dat deze boodschap overkomt. Want dat zijn uiteindelijk ook de euro's die je kunt besparen. Het is mijn inziens de taak van de overheid en de leveranciers om daar niet alleen helder, maar ook vooral begrijpelijk over te communiceren. Alleen een lijstje met getallen is daarbij niet de oplossing. Ik stel dan ook voor om bij de maandelijkse afrekening ook een klein overzicht van de verschillen in verbruik van je buren te geven. Een eenvoudige punten- of stersysteem. 1 ster als je veel kunt besparen en 5 als de buren veel kunnen besparen. Dat werkt. Ik ben namelijk ook zo'n energiehobbyist die graag op feestjes wil vertellen hoeveel CO2-sterren ik heb deze maand. Want het is de 3e zondag van de maand. Het is tijd voor Gewoon Groen. Een programma vol tips, informatie, inspiratie voor een duurzamere wereld. En Gewoon Groen is een programma van Gouden Stad Radio. Iedere 3e zondag van de maand tussen 12 en 1. En deze Gewoon Groen is gemaakt door Wim van Beek en Christopher Vogel. Met een kleine virtuele redactie. En de technische ondersteuning natuurlijk is van Arjan Doelman. En we zoeken altijd in zo'n programma een bruggetje naar de eerste plaat. En het bruggetje komt nog, maar de plaat staat nu stuk.

0: Ik heb...
1: Ja. Hij heeft ons bier!
2: Hey! Hier terug! Dat is ons bier!
1: Het ons bier, geen bier!
2: Ja, zelf mijn eigen bier! Kom hier! Hier.
3: Oh, sorry.
2: Nou, niet meer.
1: We blijven de volgende keer.
2: Het is ons bier.
1: Zwerven.
2: Zwerven.
1: Wie is het zwerven?

0: Nou, we komen allemaal weer terug van de koelkast met een pilsje in onze hand. Want ja, dit inspireert toch wel. Alleen Arjan die is toch wel weer op zijn kievive om de schuiven goed te bedienen. Want inmiddels hebben we aan de telefoon Thijs. Die vanwege zijn persoonlijke omstandigheden niet in de studio kan zijn. Welkom Thijs.
1: Goedemiddag.
0: Ja.
1: Je moet even niet aan bier denken, moet ik zeggen.
0: Nee, ik begrijp dat je eventjes bezig bent om bij te komen.
1: Te herstellen, ja.
0: Ja, dus... en ik wacht wel op je column. En bij me zit ook Bram Talman. Die zal misschien nog wel reageren. Dus ik zou zeggen, doe je best.
1: Ja, ik ben benieuwd. Ik ga hem voordragen en ben daarna beschikbaar voor de kritische vragen van Bram.
2: Ja, goedemorgen Thijs.
1: Goedemorgen Bram. Een bedrijventerrein of bakplaat. Over hitte, slimme oplossingen en de kracht van samen nadenken. Afgelopen zomer was het op sommige dagen behoorlijk afzien. Niet alleen op vakantie in het zuiden van Frankrijk, waar je met een beetje geluk van een afstandje de blusvliegtuigen water uit de zee zult scheppen om het bosgebied aan de overkant van de baai te blussen. Want ook dichter bij huis, op onze Goudse bedrijventerreinen, ging het er verhit aan toe. Grote parkeerplaatsen, weinig schaduw en bedrijfspanden die de hele dag in de zon staan. Wie daar rondliep, weet dat een bedrijventerrein op een hete dag soms meer weg heeft van een bakplaat dan van een prettige werkomgeving. Vorige week zat ik met een groep ondernemers van zo'n broeierige bakplaat bij elkaar. We keken naar warmtebeelden die tijdens de afgelopen hete zomer met een drone waren gemaakt. Een keertje vliegen overdag en een keertje 's nachts. Geen ingewikkelde klimaatmodellen of abstracte toekomstscenario's, maar beelden van de eigen omgeving. Waar wordt het eigenlijk het warmst? En wat zou je daaraan kunnen doen? Wat me vooral opviel in het gesprek was hoe snel het inzicht en de mogelijke oplossingen zich al pratende ontwikkelden. We begonnen bij hitte, maar al snel ging het over veel meer dan alleen die paar graden verschil. Want juist een paar graden maken een enorm verschil. Zo bleek uit de beelden hoe sterk de temperatuur kan verschillen door bijvoorbeeld de kleur van een dak en het gebruikte materiaal ervan. Ook schaduw van bomen of overkappingen van parkeerplekken kan een groot verschil maken op straten en parkeerplaatsen. Dat klinkt misschien als een detail, maar het kan behoorlijk wat betekenen. Een gebouw dat minder opwarmt heeft vaak minder koeling nodig. En wat je niet hoeft te koelen, hoef je ook niet van energie te voorzien. En dat scheelt dan weer op de energierekening. Daarmee werd een vraag over hitte dus ook een vraag over energie en geld. En toen we eenmaal die kant op dachten, kwamen er vanzelf meer ideeën op tafel. Want wat helpt nog meer tegen hitte? Denk aan groen. Bomen bieden schaduw en beplanting kan bijdragen aan een prettige omgeving. Ook water kan een rol spelen, bijvoorbeeld door regenwater op te vangen en slim te gebruiken. En tijdens de bijeenkomst kwam ook het idee op tafel om te onderzoeken of bedrijven regenwater gezamenlijk kunnen buffelen. Bijvoorbeeld voor het hergebruik in droge perioden en misschien ook wel voor andere toepassingen. Of om een rol te spelen bij de beschikbaarheid van bluswater. Mocht er dan toch een stukje groen in brand vliegen, dan hoeven we in elk geval geen water uit de zee te scheppen. Het zou me niet verbazen als we in Frankrijk stiekem een beetje jaloers op zijn wat we hier in Gouda allemaal aan het uitdenken zijn. Ook al zijn het dan nog geen uitgewerkte plannen, het zijn wel ideeën die ontstaan wanneer je samen naar een bedrijventerrein kijkt en er verder gedacht wordt dan de grenzen van de eigen bedrijfskavel. En dat is wat ik zo interessant vind aan de aanpak van integrale verduurzaming van bedrijventerreinen. Dat je samen meer ziet energie, klimaatadaptatie en circulariteit niet als afzonderlijke onderwerpen worden behandeld. Want buiten op de bakplaat houden die onderwerpen zich helaas ook niet netjes aan die indeling. Een boom kan schaduw geven en bijdragen aan een prettiger werkomgeving. Een maatregel tegen hitte kan ook energie besparen. En een gezamenlijke voorziening van regenwater kan meerdere bedrijven helpen in tijden van droogte of om overstromingen tegen te gaan. De belangrijkste opbrengst van de bijeenkomst was voor mij niet dat we na één middag alle problemen hadden opgelost, want dat lukt natuurlijk ook niet als je niet alle technische mogelijkheden en financiële haalbaarheid al in beeld hebt. Maar pure winst was wel dat ondernemers nu met nieuwe inzichten naar hun eigen terrein kijken en zichzelf en elkaar op constructieve wijze vragen beginnen te stellen. Misschien begint verduurzaming soms gewoon met een hete parkeerplaats, met de vraag waarom het ene dak zoveel warmer wordt dan het andere. Of met de constatering dat het zonde is om al het regenwater zomaar af te voeren. Bedrijventerrein hoeft geen bakplaat te blijven. Maar om het koeler, slimmer en toekomstbestendiger te maken, moeten we wel samen aan de slag.
0: Ja, ik zie al bijna een beeld van een vliegtuig wat in Gouda regenwater komt ophalen om de brand in Den Haag te blussen. Maar of overdrijf ik nu een beetje?
1: Nou, af en toe moet je dingen overdrijven om het iets duidelijker te maken waar de problematiek nu echt zit.
0: Ja. En ik vind het ook opvallend dat je zegt van, joh, we zijn nu veel meer bezig met hittestress dan verwarming. En dat zie ik ook aan allerlei artikelen over het gebied van de verduurzaming. Koelere stenen, koelere dakpannen. En de ene keer is koelte belangrijker geworden dan verwarming.
1: Ja.
0: Ja?
1: Heb ja, je dat toch...
0: ja, maar klopt dat beeld? Of heb jij dat beeld ook?
1: Ja, nou ja, we zien juist ook door die opnames die we gemaakt hebben over de hittestress, hoe extreem de temperaturen op kunnen lopen. Ja, en dat moeten we dus in een warme periode ook allemaal maar weer zien te koelen.
0: Ja.
3: Dan ben ik wel benieuwd, Thijs. De oplossing hebben we niet. Wordt er ook gesproken over binnen DPG en uiteraard dus met de ondernemers. Over ondernemen de hoogte in. Want nu zie je bij veel bedrijventerreinen, of vrijwel alle bedrijventerreinen, dat daar bedrijven zijn met 1, hooguit 2 lagen. Waardoor je natuurlijk ook heel veel meer oppervlak hebt als je bijvoorbeeld over hittestress hebt. Op het moment dat je de onderneming de hoogte inbouwt, kan ik me voorstellen dat dat een hele hoop voordelen heeft. Maar waarschijnlijk ook nadelen die jij kan benoemen.
1: Ja, nou ja, kijk, wat dat betreft is bedrijvigheid en bewoning, zeg maar, vergelijkbaar. Hè? Of is dat in zekere zin identiek. Als je de hoogte ingaat, zal je nog steeds op de bovenste laag. Ik zit zelf ook in een bedrijfspand waar het op de benedenverdieping een stuk koeler is in de zomer dan op de bovenste verdieping. Juist ook weer hoe het geconstrueerd is, hè? Hoe de dakbedekking is gekozen. Hè? Dat donkere dak versus een lichter dak. Dus ja, je zal voor een deel zal je een oplossing daarin kunnen bewerkstelligen op de lagere lagen. Maar bovenin ja, heb je nog steeds hetzelfde probleem. Plus dat je in sommige gevallen het bedrijfsproces daar zich ook niet voor leent. Aan de andere kant kan je ook heel goed voorstellen dat juist op een, neem even een concreet voorbeeld, als je op de onderste laag een autodealer hebt en daarboven nog 2-3 lagen kantoren kan zetten, ja, dan ga je wel slimmer met je ruimte om.
3: Waarom doen we dat nog niet?
1: Dat is een hele goede vraag. In die zin dat we ook daar denk ik de collectiviteit moeten zoeken. Dat vraag en aanbod veel beter op elkaar aangesloten kan worden.
0: Ja. Die collectiviteit en de sociale samenhang zien we heel vaak terug in duurzaamheidsprojecten. Dus hier ook weer. Dus dat...
1: Ja, en ik denk ook hè, wat je nu ook in Gouda, maar ook daarbuiten wel meer ziet ontstaan. Is dat we, en dan maak ik ook even die vergelijking op, hè, haal ik ook aan van dat bedrijfspanden en woningen de hoogte in een vergelijkbaar vraagstuk is. We hebben in de basis altijd gezegd, we scheiden dat van elkaar. Hè. We maken bedrijventerreinen en we maken woongebieden. En op het moment dat dat gaat vermengen, dan gaan we het spannend vinden. Nou, dat kan inderdaad ook heel spannend zijn op het moment dat je met zware industrie zit en hè, daar wil je liever niet een appartementencomplex bovenop zetten. Maar op het moment dat je juist met kantorenbedrijvigheid te maken hebt, ja, dan zou je daar prima een combinatiefunctie van kunnen maken. Alleen dan moet je dat wel van elkaar weten en moet je dus ook gezamenlijk dat gesprek aangaan. En dat is denk ik ook wat we nu vanuit DPG ook veel meer proberen. En nu is het dan in die integrale verduurzaming vooral nog op bedrijven gericht. Hè. We zijn ook een ondernemersplatform. Maar ik vind het een hele interessante gedachte die Bram opwerpt. Om ook eens te kijken hoe je daar ook bewoning in mee zou kunnen nemen.
0: Ja, ik zie het al helemaal voor me dat je een zwembad hebt met de bovenkantoren. Dat koelt ook redelijk af, denk ik. Maar draaf ik nu weer door?
1: Nou ja, een klein beetje in die zin dat voor een beetje zwembad heb je ook behoorlijk wat warmte nodig. Of er komt veel warmte vrij. Ja. Dus daar zal je ook wel slim naar moeten kijken. Maar dat is natuurlijk wat ik net ook in mijn column aangeef. Dat je het niet in één middag hebt opgelost als je niet alle technische en financiële details beschikbaar hebt. Maar het begint juist wel met zo'n idee om daar in gezamenlijkheid toch ook eens naar te kijken. En de mitsen en maken en de voors en tegens ook met elkaar te bekijken.
0: De kennis voor die mitsen en maren, die is aanwezig? Of doet DPG dat? Of is die landelijk aanwezig?
1: Nou, we hebben natuurlijk wat dat betreft diverse partijen landelijk, maar ook zeker in het Goudse. En binnen ons netwerk van het duurzaamheidsplatform. Ja. Die we juist ook aan tafel brengen. Om hier ook in mee te denken en mee te werken. Kijk, waar we nu op dit moment in specifiek het project rond de integrale verduurzaming staan, is dat we nog heel erg aan het onderzoeken zijn. Hè. Welke vragen spelen er, welke aspecten moeten we meer van zien te weten. Om vervolgens die kennispartijen ook aan tafel te zetten. Om hier ook in gezamenlijkheid naar oplossingen toe te werken.
0: Ja. Dankjewel. Bram, had jij nog een opmerking?
3: Ja, er gaat van alles door mijn hoofd, Thijs. Ja, sowieso complimenten voor om gezamenlijk zo'n verkenning aan te gaan. Als er uiteindelijk mogelijke oplossingen op tafel komen, zal dat ergens gefinancierd moeten worden. Deels door de ondernemers, maar ik vermoed ook deels vanuit subsidieregelingen enzovoorts. En ik krijg een beetje het gevoel alsof er bij jullie bijeenkomsten ook out of the box wordt gedacht. Is er genoeg ruimte om dan ook aanspraak op zulke regelingen te kunnen maken? Want juist die creativiteit is nodig, maar word je niet beperkt door de regels waar jullie direct proberen te zoeken?
1: Ja. Nou, ik snap denk ik wel waar je op doelt. Hè? En ook hoe ik het nu schets, hè? Heel erg out of the box, juist heel erg configureren. Hè? Eerst breed uit te waaien van wat betekent dit nu allemaal qua integraliteit en welke elementen zitten daarin. Maar vervolgens op deelontwikkelingen, zeg maar, configureren we juist wel weer heel specifiek. Zodat we ook juist aanspraak kunnen maken op financieringsmogelijkheden. Waarbij terecht wat je aangeeft, ondernemers zelf daar ook een investering in zullen moeten plegen. Maar waarin ook een breed instrumentarium aan subsidies en fiscale mogelijkheden ook aangesproken kan worden. Even heel specifiek, daar waar het nu aan de energiekant heel veel over netcongestie gaat in het ontwikkelen van energy hubs. Daar is nu van Rijkswegen ook een regeling voor beschikbaar. Die gaat over een aantal weken gaat die open om de eerste haalbaarheidsonderzoeken ook te financieren. Want daar stagneert het heel vaak. Op het moment dat wij binnen de integrale verduurzaming dat onder die regeling zouden willen aanvragen, lukt dat natuurlijk niet. Alleen een belangrijk onderdeel in die collectiviteit en in samenwerking het energievraagstuk het hoofd bieden en dus te zien wat het effect daarvan is op de andere onderwerpen, dus klimaatadaptatie en circulariteit.
3: Dus eigenlijk werken jullie van heel breed, heel integraal naar steeds meer concrete brokjes, als ik het zo mag noemen. Zo bedoel ik het zeker niet, maar naar concrete brokjes die ook daadwerkelijk aangepakt kunnen worden, waarmee hopelijk tot realisatie kan worden overgegaan.
1: Absoluut. Het moet allemaal behapbaar blijven. Of je het nou op een individueel huishouden of op een individueel ondernemingsniveau bekijkt. Het wordt op een gegeven moment goed hier boven het hoofd. En zie je de oplossing niet meer. Als je dit samen kan doen, maar wel weer terugbrengt naar een specifiek deelonderwerp, dan wordt het weer overzichtelijk. En dan wordt het behapbaar. Dus die brokjes die jij noemt, dat is precies waar we naartoe werken.
0: Wij gaan er even tussenuit. We bellen je straks nog weer even als je Bram mag aanvallen. Dus dan komt het
1: verhaal. Ik kan niet wachten.
0: Goed. We gaan even muziekje.

0: Ja, op verzoek van onze muziekman Christopher. Altijd een Spaanstalige. Dat houden we erin. Even iets heel anders. We hadden eerder mee moeten beginnen. Wij doen veel met woorden, maar dit gaat een beetje veranderen. We mogen ook duurzame artikelen uitdelen aan luisteraars. Die komen van de gemeente. Dat is een waterbesparende douchekop. Een timer om op tijd de apparaat uit te zetten. Tochtstrips. Folie. En een vochtigheidsmeter. Voor, om de huis... De waterniveau, de vocht te kunnen meten.
1: Dat je schimmel op de muren krijgt.
0: En dat is tegen schimmel te doen. Die hebben we hier liggen. De eerste die reageert telefonisch of langskomt... of via redactie@gouwestad.nl even reageert, die mag hem hebben. Bram, aan jou hadden we gevraagd van... joh, de miljoenennota, daar verandert een hele hoop. Wat verandert, wat is belangrijk voor ons? En bedenk, als je gekke dingen zegt, Thijs reageert ook gelijk.
1: Dat is prima. Met als disclaimer vooraf, die geef ik niet weg, Thijs. De miljoenennota is opgesteld door een minderheidscoalitie. Oftewel, dus er wordt een hele hoop voorgesteld. Maar wat er überhaupt definitief gaat worden, dat gaat heel spannend worden.
0: Spannend in de vorm van beter of slechter?
1: Dat is aan de partij die het betreft. Maar als we het hebben over beter of slechter. In de breedte en met mijn bril op probeert deze minderheidscoalitie een hele hoop ingezet beleid van de voorgaande coalitie, die waar niet heel goed mee eindigde, bij te sturen. En dan zeg ik bewust bijsturen, omdat bij een aantal zaken je denk ik kan afvragen, jeetje, is dit nu wel een verbetering?
0: Is dat navendant ook van de Europese politiek die de Green Deal een beetje aan het afgalveren is?
1: Nou, dat zullen we pas later gaan merken. Wat in Europa nu wordt besproken en eventueel wordt beslist, dat duurt echt jaren voordat dat in Nederland landt. Maar waar wij wel mee te maken hebben, zijn bijvoorbeeld Europese uitstootdoelen.
0: Ja. Die doel ik onder andere.
1: Ja. We hebben 2050... in zicht, daar hebben we toch een duidelijke afspraak over. En het Planbureau voor de Leefomgeving, die hebben bekeken dat de doelen voor 2030 in Nederland, reductie van de uitstoot onder andere, dat de kans dat wij dat nu halen op basis van wat er de afgelopen jaren is gebeurd en wat in de begroting nu staat, dat het kleiner is dan 5%.
0: Ja, oftewel niet haalbaar.
1: Oftewel niet haalbaar. Ja. En dan worden in dit geval geen keuzes gemaakt. Maar wordt aangekondigd dat als er extra maatregelen nodig zijn. Nou, de vraag stellen is een beantwoorden. Ja. Dat in het voorjaar van 2027 wordt besproken. Ja. Dus er wordt geen keuze gemaakt. En dat is moeilijk.
0: Maar als de politiek de keuze niet maakt. We hebben een tweede stroom van een bedrijfsleven die wel keuzes maakt. En ik zie dat het bedrijfsleven altijd achterliep op de politieke werkelijkheid. En nu lijkt het een beetje omgekeerd. Want de bedrijven die hebben wel zeker te maken met CO2-heffing. Als ze al dan niet nationaal of internationaal gaan handelen.
1: Ook daar, de CO2-heffing gaat, als de plannen doorgaan, minder snel stijgen.
0: Ja.
1: Net als de belasting op het verbranden van afval. Nou, dat heeft impliciet in zich dat laatste. Dat als jij je afval minder effectief scheidt, dat je daar de kosten minder van zal merken. Maar bedrijfsleven zeker, Thijs haalde het zo net ook terecht aan. Het bedrijfsleven wordt in eigenlijk heel Nederland geconfronteerd met netcongestie.
0: Ja.
1: En als jij je bedrijf wil voortzetten en het doel van bedrijven is minimaal de productie op gang houden, maar liefst groei uiteraard, dan gaat het goed met je bedrijf.
0: Ja.
1: Dan zal die energie ergens vandaan moeten komen. En daarom is het heel belangrijk en ook nuttig dat partijen elkaar opzoeken hoe ze zo goed mogelijk met die beschikbare capaciteit om kunnen gaan. En dat gebeurt ook. En Thijs, dan ben ik wel benieuwd, gebeurt dat ook al los van de planvorming in Gouda, dat je weet?
2: Ja, dat gebeurt wel. Alleen je ziet wel dat het... wat Pim dan zegt van bedrijfsleven voorlopen op de politiek. Het is ook een kwestie van je moet kijken wat pijn doet. En dat gebeurt nu min of meer als vanzelf, hè, zeker met die netcongestie. Ja, dan schieten mensen wel in beweging, want ja, dan wordt het een probleem voor het bestaan van de eigen onderneming en van de lokale economie. Maar daar zal nog altijd wel een zetje mee moeten, gegeven moeten worden. Om ja, mensen op weg te helpen en om elkaar daarin ook op te zoeken. Waar ik tegelijkertijd ook heel benieuwd naar ben. Hè. Bram, jij geeft terecht aan dat dit een dat de huidige miljoenennota een plan is van een minderheidscoalitie. Voorzie jij daar wat is jouw bespiegeling daarop? Wat dat betekent voor het daadwerkelijk slagvaardig aan de slag gaan met verduurzamingsplan?
1: Ik denk dat door de vraag te stellen, ja, ik herhaal het, je de vraag, of ja, je eigenlijk het antwoord al hebt gegeven. Vrees voor uitstel in plaats van daden. En ik denk laat ik het breder stellen. Als politici dien je keuzes te maken. En die keuzes moet je ook kunnen uitleggen. En of mensen dan tevreden zijn met het antwoord, dat is aan de ontvanger. Maar het lijkt alsof er op dit moment steeds minder keuzes worden gemaakt. Want de ontvanger van de uitleg van die keuze, die neemt geen genoegen met nee. Die gaat naar het Malieveld en die steekt van alles in de fik. En dat is wel, ja, dat is waar ik me echt zorgen over maak, Thijs. Want hoe kan je als politici, gekozen volksvertegenwoordigers, daadwerkelijk zeggen, wij gaan deze richting in. En die richting, die blijven we aanhouden.
2: Ja. Nou ja, kijk, wat in die zin inderdaad wel zorgwekkend is, een lonkend perspectief, over het handelingsperspectief voor ondernemers, maar ook voor burgers, steeds beperkter wordt. Hè, of in ieder geval het plaatje wat daarin geschetst wordt. Het wordt best wel afgehouden. Tegelijkertijd zie je dat er ook best wel stappen gezet worden op de reeds ingeslagen richting als je kijkt naar de plannen op het gebied van hernieuwbare energie en iets wat dan benoemd wordt als het vormen van energiegemeenschappen, waarin je dus ook en niet alleen maar de coöperatieve gedachte aanhoudt, waarin mensen bij elkaar zitten, maar in gemeenschap, dus zowel bewoners als ondernemers in samenspraak ook tot duurzame oplossingen laat komen. Ja, je kan, als je het negatief bekijkt, is dat een druppel op de gloeiende plaat. Maar ja, ik hou er toch van om het om positief te blijven. En dit wel als een kans te zien en ook wel een ontwikkeling waar het huidige kabinet wel op inzet.
1: Ja, dus eigenlijk de bal bij inwoners en ondernemers, maatschappelijke organisaties neerleggen. Komen jullie maar met de beste oplossing, dan zullen wij dat proberen te faciliteren.
2: Ja.
1: Eens, en dat geldt, dat gaat denk ik zeker op voor een grote groep trekkers, voorlopers. Dan is het spannende natuurlijk wel, ja, hoe ga je andere partijen meekrijgen? En ik denk dat een deelsturende overheid daar toch wel van belang kan zijn. En om dan weer op terug te brengen naar netcongestie. De netcongestie in Gouda is afgekondigd naar aanleiding van het busstation. Of het oplaadstation op het industrieterrein van de busmaatschappij. Die volgens de concessie volledig elektrisch moet rijden. Ja. Er is inmiddels een onderzoek verricht naar hoe dat verloop van die concessie is gegaan. En één advies daaruit aan de provincie is, neem als provincie zelf de regie over dit soort OV-oplaadpunten. Want dat is eigenlijk te belangrijk om aan de markt over te laten. Dus er wordt in een rapport geconcludeerd, wij hebben een sturende overheid nodig.
2: Ja. Nou ja, ik ben het persoonlijk zeker met je eens dat daar op onderdelen veel meer sturing nodig is. En dat je dat bij een overheidspartij neerlegt. Tegelijkertijd zou je dus ook wel het handelingsperspectief van daaruit moeten blijven bieden aan de markt. om helderheid te schetsen van waar men aan toe is. Wat kan wel, wat kan niet. En dan kan je het daarmee eens zijn of niet mee eens zijn, maar je hebt in ieder geval duidelijkheid wat wel en niet kan. En dat is denk ik wel een tendens die al langer speelt, niet alleen bij het huidige kabinet, maar ook bij eerdere kabinetten, dat heel veel zaken vanuit de landelijke overheid worden weggelegd, eigenlijk maar een beetje bij wegbewogen wordt om dat neer te leggen bij of de markt of bij lokale overheden. En als je bijvoorbeeld ook kijkt naar de warmtetransitie, dat is heel erg lokaal neergelegd. Dus we gaan elke gemeente ongeveer, en ik snap heel goed dat elke gemeente anders is opgebouwd, maar in de basis heb je gewoon de warmtetransitie in te vullen. Dus daar kan veel meer van elkaar geleerd worden, in plaats van dat je het bij elke individuele gemeente neerlegt. Wat positief daarin op dit moment is wel dat er voor het vormen van warmtebedrijven, dus warmteleveranciers in de lokale setting, dat daar meer mogelijkheden komen om dat ook te versnellen.
1: Ik voel daar een beetje een spanningsveld. Jij gaat niet over landbouw, visserij enzovoorts. Laatste vraag. Nee. Ik zie hier iemand heel hard gebaren. Ja. Hoe kijk jij dan aan, of heb je daar een mening over, over het doel om de kritische depositiewaarde voor stikstof, om daar een streep doorheen te halen en om met harde uitstootdoelen per sector te komen en de verantwoordelijkheid om tot die reductie te komen bij de sectoren zelf neer te leggen? Gaat zoiets dan, nu we 10 minuten in gesprek zijn met elkaar, gaat zoiets in de praktijk dan werken, denk je?
2: Nou, dat wordt denk ik heel problematisch in die zin dat je dan, kijk, in de basis denk ik dat het goed is als de grootste vervuiler ook het meeste aan de oplossing bijdraagt. Maar over de definitie van wat dan de grootste vervuiler is, ja, daar zijn we niet even in een 10 minuten gesprekje en denk ook niet in een uur gesprek zijn we er over uit.
0: Ik voel hier een compleet nieuw onderwerp aankomen.
2: Misschien dat we over een maandje nog wel eens eventjes een keer hierop verder kunnen.
0: Ik sta daar helemaal voor open. We gaan even naar Corine luisteren.
3: Legergroen, zeegroen, mosgroen, appeltjesgroen, limegroen, gewoon groen. Gouwestad Radio. Iedere derde zondag van de maand. Tussen 12 en 1.

0: Al heel ander onderwerp. De dierenweide in Govewelle bestaat vandaag 30 jaar. Ik ging op bezoek en vroeg aan Yvonne de La Ferrente wat de dierenweide is.
1: Een kleinschalige kinderboerderij die zondag dus 30 jaar bestaat en het wordt alleen gerund door vrijwilligers.
2: Ja, en wat zien we allemaal? Ik bedoel, we kunnen hier even rondlopen, want dat is het leuke van op locatie.
1: Onze grootste dieren, dat zijn twee ezels.
2: Ja.
1: Kaya, het vrouwtje. En Rico, het mannetje.
2: En die grazen gezellig in de wei.
1: En die graven gezellig, die eten gras. En die krijgen maar een heel klein beetje biks. En een stukje peen, want anders krijgen we van de dierenarts op ons kop dat ze te dik worden.
2: Ah.
1: Het zijn natuurlijk zuinige dieren, hè?
2: Ja. Verder zie ik heel veel geiten.
1: En dan de geiten lopen nu lekker in de binnenwei. Dat zijn er 6. Er is nog 1 kleintje bij.
2: En die eten ook allemaal gras. Die krijgen ook
1: weinig. Ja, en die krijgen groenten. We krijgen 2 keer in de week mogen we groenten halen. En dat krijgen ze ook, groenten en fruit.
2: Ja. En we horen op de achtergrond de kippen. Dat zal wel zijn de haan die we horen, denk ik. Maar de kippen scharrelen hier ook rond.
1: Ja, dat zijn nog kleintjes. Af en toe komen we een verrassing tegen. Dan is die moeder ergens gaan zitten waar we het niet zien. Of tussen het hoge gras of tussen de borstjes. En dan spreidt ze opeens de vleugels. En dan komen er ineens allemaal kuikentjes onder vandaan.
2: Het gaat heel spontaan.
1: Prachtig.
2: Ja. Maar dat kan ook omdat het relatief groot is hier. Voor het dierenverblijf. Wat zien we nog meer? Konijnen?
1: En er zijn konijnen.
2: Die hebben een eigen villa, zei ik hier.
1: Ja, en hier hebben we dan een buiten- en een binnenhok en een buitenren. Ja. En dat verplaatsen we steeds. Dat ze dus ook gras hebben, maar ze krijgen ook groenvoer. En dan hebben we nog cavia's. En die zitten ook mooi in een hok met een buitenren. Alleen als het nu erg vochtig weer wordt, dan halen we ze weer naar binnen voor de winter. Want cavia's kunnen daar niet goed tegen, konijnen wel. Die kunnen de hele winter buiten blijven, want dat hok staat ook hoog. Dus daar hebben ze geen last van. Het is geïsoleerd.
2: Het valt mij op dat er erg veel ruimte is.
1: Dat is erg... Ja, en toch zijn we maar kleinschalig. Maar we hebben daar zometeen die hoek en dan ook nog erachter. Dus qua weilanden is het veel.
2: Ja.
1: Maar ja, we willen niet meer dieren, hè? Dan wordt het gewoon te veel.
2: Het moet geen massa worden.
1: Het moet kleinschalig blijven. Dat vinden de mensen ook zo prettig.
2: Ja?
1: En vooral als ze kleine kinderen hebben, is deze binnenwei helemaal met hekken.
2: Ja.
1: Dus je kan je kinderen gewoon laten lopen. Je hoeft niet bang te zijn dat ze ergens tussen zitten of in het water vallen of zo.
2: En ik zie ook een speelplaats voor de kinderen en allemaal attributjes.
1: En een glijbaan. Ja. En als kinderen niet naar huis willen, dan zeggen we altijd, ja, dan moet je in het huisje blijven slapen.
2: Ja.
1: En dan gaan ze meestal wel met de ouders gelijk mee.
2: Want dat is een foyer?
1: Ja, we hebben een binnen- en een buitenfoyer.
2: En een kantoortje voor de nodige zaken.
1: Ja, we hebben verschillende soorten vogels. Toevallig weer pas een paar nieuwe erbij gekregen.
2: Ja.
1: Of tenminste gekocht. Diamantduifjes, die hebben rode ogen en die hebben allemaal spikkeltjes, vandaar dat woord. 2 grotere valkparkieten en kleine parkieten natuurlijk. En ook kanaries, en dat is prachtig, want die zingen veel mooier.
2: Ja. Nu bestaan jullie 30 jaar. Na het einde van deze uitzending gaat het bij jullie los. Wie verwachten jullie en wat gaan jullie doen?
1: We hebben het ook bij jullie dus en alle social media zoveel mogelijk gezet. In het winkelcentrum, bij scholen, bij de verpleeghuis hier. Daar hebben we allemaal posters op gehangen met de datum en wat we doen. En dan we hebben wat oud-Hollandse spelletjes. We hebben altijd poffertjes, we hebben ijs. Kinderen mogen een lunch maken voor de dieren. En die mogen cakejes versieren.
2: Kortom, ze zijn de hele middag wel bezig hier.
1: Dat kan wel, ja.
2: Ja.
1: En als het goed weer is, is het ook altijd heel erg druk.
2: Ja.
1: En dat is natuurlijk wel erg leuk. Ja, we hebben het boerderijijs, dus dat is ook speciaal.
2: Ja. En het zijn allemaal mensen hier uit Govenwelle die hier vandaan komen?
1: Nou, nee. Die komen ook echt uit de stad. En we krijgen ook wel eens mensen uit Waddinxveen. Of mensen die zeggen, ik woon in Goudenrak en ik wist het niet. En dan komen ze hierheen. Haastrecht natuurlijk.
2: Haastrecht is bijna dichterbij.
1: Ja, dat is zo dichtbij.
2: Dichterbij dan Govenwelle, bij wijze van spreken.
1: Ja, en mensen komen natuurlijk ook over de dijk.
2: Ja.
1: En dan ben je er ook zo. Ja. Trap je naar beneden en je bent er. Dus dat is ook wel handig. Nou ja, dan hebben we natuurlijk allemaal kippen. Die zitten ook mooi in ja. een groot hok met buitenuitloop voor en achter.
2: Het zijn ook exotische kippen, hè? Allerlei.
1: Ja, wij willen kippen. Graag allerlei verschillende soorten en ja. kleuren. Dat is natuurlijk het leukste.
2: Ja.
1: Dus nou ja, en daar lopen dan dus de schapen.
2: Oh, die horen er ook nog bij?
1: Die horen ook nog bij ons.
2: Zo, ja.
1: Dat zijn er 6.
2: Dus dat is nog groter dan dat ik in eerste instantie dacht.
1: Ja, en die kunnen ook eventueel naar binnen in de schuur daarachter. Ja. Maar ja, schapen die worden niet nat, hè. Want ja, die huid, die wol, die is vettig. Dus dat, ja. als het regent, ze gaan wel ergens onder liggen, hoor. Wat dat betreft, maar ze worden niet nat.
2: 30 jaar? Nog 30 jaar erbij?
1: Voor mij niet.
2: Nee?
1: Nee, ik zit al op leeftijd, dus ik moet toch een beetje...
2: Ja, maar dit soort dingen houdt iemand jong, hè?
1: Dat weet ik.
2: Dus,
1: ja, dat weet ik. Maar ja, als je over de 80 bent, dan moet je toch ietsje rustiger doen.
2: Zijn er genoeg opvolgers dan?
1: Nou, we hebben ook door middel van jullie programma, hebben we toch weer wat mensen erbij gekregen. Heel fijn, ja. want ik vind ook dat er een jongere aanwas moet zijn.
2: Ja.
1: Vooral voor al die digitale spullen tegenwoordig. Ik bedoel, ja, die hebben er veel meer verstand van. En die hebben ook weer vaak een hele andere kijk op iets. En dat is ook prettig.
2: Ja, dat moet ook. Hè?
1: Ja. Dat is nuttig. Ja, tuurlijk. Dus nee, dat is fijn.
0: Dus u bent allemaal welkom vanmiddag op het Dedplat 1. De poffertjes zijn inmiddels klaar. Het is mooi weer. En ja, wat moet je anders doen dan gezellig naar een dierenweide gaan? We gaan een muziekje horen.

0: Ja, dat waren geluiden uit het winkelcentrum Bloemendaal. Want daar is recentelijk een nieuwe winkel verschenen. Nou ja, winkel. De Retourshop. Hier kun je blikken en petflessen eenvoudig inleveren. En voordat je thuis bent, heb je geld weer op de rekening staan. Aan de telefoon Corien Brinkus. Welkom.
1: Goedemiddag. Dankjewel.
0: Goedemiddag, ja. Bekende geluiden voor jou, hè? Blikjes.
1: Jazeker, ja. Zeker. Ja, en nou ja, blikjes en plastic flessen uiteraard.
0: Ja.
1: En de oren zijn zo getraind dat we ook meteen horen als er glas tussen zit, wat er niet in hoort.
0: Ja, ja. Nou, want jullie hebben helemaal zijn helemaal gespecialiseerd in het retourbrengen van nou ja, blikjes en flessen enzovoorts.
1: Klopt.
0: Mag je dan eigenlijk jezelf een winkel noemen? Want in een winkel haal je spullen en breng je geld. En hier breng je spullen en krijg je geld.
1: Ja, ja. Ik weet niet of dat per definitie de uitleg van een winkel is. Ja.
0: Nou, je hoeft het niet te beantwoorden hoor. Maar nee, het viel mij een keer op. Zo van,
1: Ja, nee hoor. Die vraag hebben we in de shop wel meer gehad. Ja, en dat is inderdaad, ja, hoe noem je het dan?
0: Ja.
1: Statiegeld Nederland heeft het Statiegeld Retourshop genoemd, landelijk. Want er zijn er meerdere inmiddels in Nederland. Ja, en je krijgt eigenlijk gewoon je geld terug wat je al betaald hebt. Ja. Je levert wat in. Het is de omgekeerde versie van iets kopen.
0: Ja.
1: Wat je normaal in de winkel doet, inderdaad. Maar het moet een naam hebben. Laten we het daarop houden.
0: Ja, nee, dat is helemaal uitstekend. Want ik keek mijn ogen uit toen ik dat zag. Een heel ander type winkel, denk ik, midden in een winkelcentrum.
1: Ja.
0: Maar goed, er zit een landelijke organisatie achter. Je gaf het al even aan. Die dus al die inleverpunten in Nederland gaat organiseren. Doen ze dat voor de lol of zit daar nog een verdienmodel achter?
1: Nee, dat doen ze zeker niet voor de lol. Dat is bepaald wettelijk en zelfs vanuit de Europese wetgeving. Er moet 90% plastic flessen en blikjes terug gaan komen voor de recycling. En er komt nog steeds niet genoeg terug. Er wordt nog te weinig ingeleverd.
0: De supermarkten maken het niet waar, bedoel je?
1: Nou, onder andere de supermarkten, maar de reden dat er ook dus de Statiegeld Retourshops zijn gekomen na buiten de grote bulkmachines die op de buitenlocatie staan, is om het juist voor de mensen makkelijker te maken om het in te leveren. En dan hoef je niet speciaal die supermarkt in of die locatie waar je je spulletjes in gaat leveren. En dan moet je weer langs de kassa om je geld terug te krijgen. Bij onder andere dus de winkels krijg je ook gelijk je geld terug. Het zij via tikkie, het zij via retourpinnen. Of cash, dat is in de winkels ook de mogelijkheid. Ja.
0: Want ik heb zelf gedaan, ik had een hele zak vol met blikjes. Die kon ik gewoon leeg starten. QR-code lezen en toen ik thuis kwam stond geld op de rekening. Ik moet zeggen, ik ben onder de indruk van de soepelheid waarop dat verliep.
1: Ja, nee, dat is ook allemaal enorm goed geregeld.
0: Ja.
1: Dat moet ook wel.
0: Ja.
1: En je levert het in. Hopelijk inderdaad om te zorgen dat er geen zwerfafval of minder zwerfafval is. Maar in deze tijden is het natuurlijk ook fijn om dat geld weer op je rekening te hebben.
0: Heb je ook veel vaste klanten die de straten afstruinen naar blikjes en dat komen inleveren?
1: Dat valt tot nu toe wel mee, moet ik zeggen. Die zullen erbij zitten, maar of die specifiek daar inleveren of naar supermarkten gaan.
0: Dat weet je.
1: Maar goed,
0: niet.
1: We zitten er natuurlijk pas sinds vorige maand.
0: Ja.
1: We zijn nu net, eigenlijk een maandje zeg maar onderweg precies. Dus ja, het moet ook nog wel kenbaar worden.
0: Ja.
1: Dus ik ben daardoor ook blij dat jullie de aandacht aan besteden.
0: Ja. Want komen er nog meer van dit soort retourshops in Gouda? Want er zat er eentje op de Antwerpse weg, begrijp ik.
1: Ja, op de Antwerpse weg zit een bulkmachine.
0: Ja.
1: Bulkmachine houdt in waar je dus ook grote aantallen in kan leveren.
0: Gewoon krattenvol, ja.
1: Zakken. Ja, kratten doen we niet, hè?
0: Ja, ja, goed, ja.
1: Maar zakken, inderdaad. Op de Antwerpse weg zit er ook één. En dan nu de winkel.
0: Ja.
1: Het zou kunnen dat er nog een buitenlocatie gaat komen in de toekomst. Daar is momenteel nog geen sprake van. Want Statiegeld Nederland wil dat ook wel zoveel mogelijk in Nederland verspreiden.
0: Ja. Ik vind het een leuk initiatief. Het past ook binnen de recycling en tegen het zwerfafval. Dus ik ben wel een beetje enthousiast over dit verhaal.
1: Nou, dat is fijn om te horen. Dat moeten nog meer mensen gaan worden.
0: Ja.
1: We zien nog wel eens inderdaad andere reacties of horen andere reacties. Omdat mensen het niet helemaal begrijpen. En die vinden het allemaal een gedoe dat zeker ook sinds de blikjes erbij zijn. Dat het allemaal ingewikkelder is geworden. Dat is ook zo. Maar de andere kant is inderdaad de verduurzaming. En de recycling ervan.
0: Ja.
1: In plaats van dat het op een grote afvalhoop terechtkomt.
0: Ik wens jullie heel veel blikjes toe. Dankjewel voor dit gesprek.
1: En dankjewel voor de aandacht voor de Statiegeld Retourshop.
0: Goed zo, dank je.
1: Fijne dag nog.
0: Hetzelfde, hoi.
1: Dag.

0: paar keer gehoord, Bram Talman. Ja, het een bekende Gouwenaar, oud-raadslid voor D66... en medeoprichter van Gouderpot en van dit programma. Dus we zijn daar een hele lange tijd gekomen samen. Ik heb hem gevraagd van, joh, die miljoenennota, leg eens uit, wat houdt dat voor de normale mens in? Nou, we hebben hem al aardig aan het woord gehoord bij DPG. Hij heeft de degens aardig gekruist. Wat zijn de belangrijkste dingen die jou opvalt, waar mensen mee te maken krijgen?
1: Als we het echt over de gewone mensen thuis hebben.
0: Ja, ik mag het woord burgers bij jou niet gebruiken.
1: Nee, burgers die gaan op een broodje.
0: Ja.
1: Wat mensen thuis echt zullen gaan merken. De korting op de accijns voor benzine en diesel.
0: Ja.
1: Die wordt verlengd, ook volgend jaar nog. In 2028 gaat die omlaag en in 2029 wordt die afgeschaft.
0: Met andere woorden, dan wordt de benzine weer duurder.
1: Volgens deze plannen, ja. Maar alles afhankelijk van natuurlijk wat er geopolitiek gebeurt in het Midden-Oosten.
0: Ja.
1: En nog een belasting die omlaag gaat. De vliegbelasting voor lange vluchten gaat omlaag.
0: Okay.
1: Want de minderheidscoalitie is bang dat mensen anders de auto nemen naar Duitsland om daar alsnog hun lange vlucht te gaan nemen.
0: Ah, de vlucht om te vluchten.
1: De vlucht om te vluchten. Ja. Dus dat gaat geld schelen.
0: Ja.
1: En op het gebied van duurzaamheid heeft dat natuurlijk ook waarschijnlijk zijn impact.
0: Ja.
1: Maar we hebben het al over de kans kleiner dan 5% gehad om onze reductiedoelen in 2030 te halen. Daar draagt dit waarschijnlijk niet aan bij.
0: Dat wordt 3% dan, denk ik. Ja. Ja. Nog andere opvallende dingen waarvan je denkt van, hey, dat is niet handig? Of is het een beetje lauwloenen verhaal? Het is een minderheidskabinet, dus ze maken niet echt keuzes, begrijp ik.
1: Dus dat wordt spannend. Ja, en toch opvallend, dit kabinet, maar ook voorgaande kabinetten. Er worden wel miljarden geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe infrastructuur. En dan moet je dus denken aan snelwegen, bruggen enzovoorts, waarbij er relatief weinig geld is voor onderhoud. Want een lintje doorknippen, deze brug hebben we opgeknapt. Ja.
0: Dat gebeurt niet.
1: Dat doe je liever niet.
0: Nee.
1: En de investeringen in spoorinfra. Ja. Terwijl toch steeds een nadruk wordt gelegd op pak nou de trein. Die blijven wederom achter.
0: Ja. Nou, daar worden we niet vrolijk van. Dus dankjewel voor deze analyse. En ook de discussie met Thijs was een leuke bijdrage. We houden nog contact natuurlijk. Wij gaan nog één ding aangeven. Daar mag je ook op reageren. Want het is vandaag, dit weekend, egeltelweekend. En dan heb jij een hele kolonne egels in je tuin zitten.
1: De stand staat bij mij op 2.
0: 2, begrijp. Die ga je tellen vandaag?
1: Neem een mooi plekje achter in je tuin. Leg daar wat grof snoeimateriaal neer. En zo nu en dan, als je katten hebt, wat droge kattenbrokjes buiten zetten. Genieten.
0: Ja. Dankjewel. Dit was Gewoon Groen. Deze uitzending wordt herhaald op zaterdagochtend om 7 uur en vanavond nog om 10 uur. Terugluisteren, selecteer Gouwestad duurzaam op uw eigen podcastaanbieder vanaf morgenochtend. U kunt ons verder nog volgen via Blue Sky, het Gewoon Groen. En benaderen graag via redactie@gouwestad.nl. Dat geldt ook voor die duurzaamheidspakket die hier liggen van de gemeente. Waterbesparende douchekop, isolatiemateriaal en noem het maar op. Ga nog even ingestellen dus. Of poffertjes eten op de dierenweide. Het is een mooie zondag daarvoor. Dank voor het luisteren. Tot de volgende uitzending op 18 oktober 2026. En geniet nu even van de hits van Jacques Zekers. Die komt net van de dansvloer. Ik zie hem, hij komt eraan. Dankjewel voor het luisteren.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwestad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Willem Pronk.
1: Hartelijk welkom bij dit uurtje klassiek, ook namens technicus John Goedkoop. In deze aflevering werken van een zevental componisten. Voor in de rij staat de Italiaanse componist en violist Pietro Antonio Locatelli. Geboren in Bergamo in 1695. In 1729 vestigde hij zich als Italiaans muziekmeester in Amsterdam, waar hij vioolles gaf, Italiaanse snaren verkocht en een muziekuitgeverij had. Hij woonde tot aan zijn dood op Prinsengracht 506, had een behoorlijk inkomen en leefde gezellig in Zonde met een dame die het huishouden deed en hielp met de snarenhandel. Zijn concerti grossi zijn heel populair en worden nog dikwijls uitgevoerd. Hier is zijn opus 4, nummer 2.

Het Freiburger Barokorkest onder leiding van Thomas Hengelbrock speelde Concerto Grosso opus 4, nummer 2 van Pietro Locatelli. Een werk geschreven in 1735. De volgende in de rij is de Engelse componist John Bennett. Hij leefde van circa 1575 tot 1614. Rond 1600 componeerde hij een consortsong, Venus Birds Whose Mournful Tunes. Een vertaling. Vogels van Venus, jullie droevige wijsjes zijn een slaaplied voor mijn onrust. Bouw in mijn borst jullie nest, om zo te delen in mijn leed.

Je hoorde Andrea Scholl in Venus Birds, Whose Mournful Tunes. Een Engelse consortsong. Dat is een laat 16e en vroeg 17e eeuws lied. Voor solostem met begeleidende instrumenten. Andrea Scholl werd begeleid door Julian Beer op de luit. En ensemble Concerto di Viole. Nummer 3 in de rij is Frans von Suppé. Een van de grondleggers van de Weense operette. Hij componeerde ongeveer 30 tot 40 operettes en andere muzikale toneelwerken. Van hem de ouverture tot Vlotte Boersje, een van zijn vroege operettes. Het verhaal van deze operette speelt zich af in het studentenmilieu van Heidelberg.

de Slovaakse Staatsfilharmonie Košice, speelden onder leiding van Alfred Walter de ouverture Flotte Bursche van Frans van Zuppé. Nummer 4 in de rij is Johannes Brahms. Hij heeft zijn 3 intermezzi opus 117 meegenomen. Deze behoren tot zijn meest geliefde en intieme pianowerken. Brahms componeerde deze korte solostukken in 1892, in de herfst van zijn leven. En omschreef ze zelf melancholisch als Wiegenliederen van mijn verdriet, Wiegenlieder meiner Schmerzen.

Je hoorde de eerste van de drie intermezzi, opus 117 van Johannes Brahms, uitgevoerd door Dmitri Alexeyev. Deze opname uit 1976 werd in vakbladen geprezen om zijn diepe lyriek, heldere toon en intense melancholie. Nog meer lyriek en melancholie is te horen in het tweede deel, het andante van Edward Elgar's Vioolconcert in B mineur uit 1910. In het tekstboekje lees ik: dit middendeel vormt de absolute emotionele kern van de Engelse lyriek. Het is een verstild, dromerig klanklandschap. De solo-viool zingt een serene, hartstochtelijke melodie over een glinsterende orkestbegeleiding. Die doet denken aan het glooiende, mistige Engelse platteland. Luisteren we naar Yehudi Menuhin en de New Philharmonia Orchestra onder leiding van Sir Adrian Boult.

Dat was het middendeel van het vioolconcert van Edward Elgar. Uitgevoerd door Yehudi Menuhin en de New Philharmonia Orchestra onder leiding van Sir Adrian Bolt. Op zijn 12e heeft Yehudi dit concert al eens ingestudeerd onder toezicht van Elgar. En kort daarna ook onder zijn leiding op de plaat vastgelegd. Dat was in 1932. En ook Adrian was al vroeg bekend met het werk. Als tiener heeft hij de partituur samen met Elgar bestudeerd en maakte hij ook de première mee in 1910. De prachtige opname die je zo net hoorde is gemaakt in 1965. Na verschijnen waren de loftuitingen niet van de lucht. Zo lees ik: de New Philharmonia Orchestra creëert onder Bolt een groot en meeslepend klankbed dat de solist prachtig draagt zonder te overheersen. Het geldt sindsdien als een referentieopname van dit werk. En dan gaan we nu naar nummer 6 in de rij en dat is Claudio Monteverdi, de componist met zijn grootse meerkorige muziek, perfect geschreven voor de overweldigende akoestiek van een kathedraal. Hij heeft meegenomen zijn koorwerk Laetatus Sum, waarvan de tekst is gebaseerd op Psalm 122. Ik was verblijd toen men mij zeide: wij zullen naar het huis des Heren gaan. Het wordt uitgevoerd door het ensemble vocaal et instrumentaal de Lausanne onder leiding van Michel Corbos.

En dan gaan we nu naar de zevende en laatste componist in de rij. En dat is Franz Schubert. Een van de meest productieve genieën uit de muziekgeschiedenis. In een carrière van nog geen 15 jaar componeerde hij een enorme hoeveelheid muziek. Ruim 1500 werken. Hij schreef meer dan 600 liederen. Hij schreef pianomuziek, koorwerken, kamermuziek en 9 symfonieën. Uit een van zijn symfonieën laten we een deel horen. En dat wordt een deel uit zijn tweede symfonie. Die hij componeerde tussen december 1814 en maart 1815. Schubert was toen 17-18. Een jeugdwerk dus. Een werk vol energie. Het is vrolijk, zonnig en speels. Uit deze tweede symfonie het laatste deel uitgevoerd door het Concertgebouworkest onder leiding van Nicolaus Arnoncourt. En dit is dus de laatste muziek van dit uurtje klassiek. Samenstelling en presentatie Willem Pronk. En de techniek was weer in handen van John Goedkoop. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelderse stad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Nation.
1: Een zeer goede morgen, luisteraars van harte. Welkom bij Machiavelli, het politieke programma van RTV Gouwestad. Mijn naam is Marcel Vos en de techniek is in de capabele handen van Arjan Doelman. En onze gast van vandaag is wethouder Evert Bobeldijk van D66. Evert, welkom.
2: Goedemorgen.
1: En nog van harte gefeliciteerd met je beëdiging tot wethouder van de gemeente Gouden. Dat is nog niet zo heel lang geleden, 24 juni jongstleden, dus ruim 3 maanden geleden. Hoe heb je de eerste 3 maanden ervaren?
2: Ja, we zijn de eerste 100 dagen door, hè, ja. Heet het dan. Ik probeer het niet aan iedereen te vertellen, want dan krijg ik concurrentie. Maar het is echt de allerleukste baan ter wereld.

0: deze ploeg. Dus we zijn deze periode begonnen met heel goede persoonlijke contacten. En op basis van, van dat persoonlijke vertrouwen is er een heel goed akkoord gesloten met de raad en met samenleving. Dus die basis die is zeker goed aanwezig.
1: En je hebt ook nog eens een keer een prachtige portefeuille. Financiën en grondzaken, personeel en bedrijfsvoering, onderwijs, waaronder het integraal huisvestingsprogramma. En cultuur. Alle onderwerpen gaan overigens vanochtend aan de orde komen. Ik zag dat je als wethouder al een aantal keren in actie bent gekomen, vooral bij cultuurdingen. Hè, ik zag ook dat je de vervanger bent van de burgemeester voor zijn eigen portefeuille. En ook nog eens een keer eerste loco-burgemeester.
0: Ja, dat allemaal. Ja.
1: Hebben we überhaupt nog vakantie gehad dit seizoen?
0: Ik ben inderdaad in de zomer nog 3 weken weg geweest. En in die 3 weken heb ik aangegeven dat ik maar voor 1 onderwerp gestoord wilde worden. En dat is beperkt gebeurd. Dus ik heb zeker ook vakantie gehad. Maar daarbuiten is het... jullie hebben me zien optreden, maar daarbuiten doe ik ook nog wel wat.
1: Ja, die indruk hadden we al. Want we hebben de raadsvergadering van woensdag ook bijgewoond. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Ben je nog al in actie moeten komen als loco-burgemeester toevallig? Want de burgemeester kan ook op vakantie geweest zijn.
0: Jazeker, maar dat is achter de schermen. Een lokale burgemeester en een burgemeester doen heel veel zaken waar het gaat om openbare orde. En soms moet de politie ergens even toestemming voor krijgen.
1: En dat deel van de functie heb je ook al aan geproefd, zullen we maar zeggen.
0: Jazeker.
1: De afgelopen periode. Nou ja, het is nog maar het begin, die 3 maanden. Dus het echte werk moet toch beginnen. Maar afgelopen woensdag was je eerste echte raadsvergadering natuurlijk met de nieuwe raad en met het nieuwe college. Er stonden een aantal onderwerpen op waar jij als in ieder geval vanuit financiën mee te maken hebt. En sommige projecten horen echt bij jouw portefeuille. Zoals bijvoorbeeld borging grip op goudse projecten. Misschien kan je eens uitleggen voor de luisteraar. Want ik heb de presentatie gezien in de raadscommissie en daarna de vergadering bijgewoond. Maar heel veel mensen zullen dat gemist hebben. Wat is de aanleiding? Wat is het doel en wat is de inhoud en wat is de aanpak?
0: Ja, voordat ik daarop kom, het was de tweede.
1: Het was de tweede.
0: We hadden vlak voor de zomer al een besluitvormende raad en daar mocht ik als kerstverse wethouder de jaarrekening van het vorige jaar verdedigen. Dus die was ook heel mooi, maar deze was politiek bijzonder, omdat die dit plan is eigenlijk een gevolg van het debakel wat we hebben gehad rondom het Ecopark. Dat heeft toen heel veel stof doen opwaaien. Er is een onderzoek geweest vanuit de rekenkamer van wat gaat er nou mis in de organisatie. Onderzoek is door de raad ingesteld. De raad heeft toen ook de aanbevelingen overgenomen. En die aanbevelingen zien onder andere toe op betere grip op projecten. Nou, daar is een heel projectplan voor geschreven. En dat lag nu in de raad. En daar heeft de raad unaniem mee ingestemd.
1: Ja, en wat is het doel?
0: Nou, het doel is eigenlijk precies datgene wat het zegt. Grip krijgen op projecten. En dan klinkt het altijd van, nou, je hebt een paar dingen lopen in de stad. Maar we hebben op dit moment zo'n 200 projecten lopen in de stad.
1: Ja, want afhankelijk ging het om risicovolle projecten. En dit is eigenlijk doorgetrokken naar alle projecten.
0: Ja, dus eigenlijk proberen we een systeem in te richten waarbij alle projecten op dezelfde manier gemonitord worden. Dat je dus altijd zicht hebt op financiële uitschieters of andere problemen. Betekent dus meer controle, meer grip.
1: Ja, want een belangrijk doel heb je nog niet genoemd. Dat is natuurlijk de raad goed informeren.
0: Zeker, ja.
1: En want er moet natuurlijk een rapportagesysteem uit voortvloeien, zodat ze dus periodiek kunnen zien hoe het met al die projecten gaat en waar het goed gaat, waar het minder goed gaat, waar misschien geld tekort is, waar geld overblijft. Dat is ongeveer het doel?
0: Dat is een van de grote doelen.
1: Grote doelen.
0: Dus, dat deden we al met de meest risicovolle projecten. En dat wordt breder getrokken. En er ligt dus nu een plan waarvan ik denk dat we echt meer grip krijgen. En dat is ook voor de raadsinformatie belangrijk.
1: Ja, je zegt het is unaniem aangenomen. Dat klopt. Maar er is nog wel een motie aangenomen. Abonnement zelfs aangenomen. Een amendement. Ik bespeurde toch enig chagrijn bij bijvoorbeeld Gouda Positief. Van ja, maar wij zouden toch een kleiner ambtenarenapparaat willen hebben. En het eerste, de beste voorstel dat er ligt, dat vraagt om 3 FTE, 563.000 euro in 2026. En structureel bijna 4 ton. ton voor dit per jaar. Dus die had een wat zuur betoog, vond ik. Maar er is nu eigenlijk gesproken van, er komt nog een keer een uitvoeringsagenda. Voor 1 januari zelfs. En dan moet eigenlijk het college aangeven wat eigenlijk ambitieniveaus op diverse inhoudelijke onderwerpen per beleidsonderdeel. En dan moet ook gekeken worden, wat willen we nou wel doen, wat willen we niet doen.

0: Waar ligt het ambitieniveau? En dan zou eigenlijk volgens dit amendement ook gekeken worden of je dat wat je nu extra uitgeeft, dat je dat misschien weer kan besparen. Heb ik het zo goed samengevat?
1: Nou, dat is een behoorlijk goede samenvatting. En het gaat er inderdaad, er gebeuren twee dingen tegelijk.
0: Ja.
1: Dus één, de raad heeft gevraagd om meer grip op de projecten. Nou, ja. Daar lag echt een heel goed plan voor. Dat is dus ook aangenomen. Maar de raad heeft ook via de samenwerkingsafspraken gevraagd om even te stoppen met groeien van het gemeentelijk apparaat. Dus dat druist dan een klein beetje tegen elkaar in. Wat mij betreft overigens niet, want het zijn twee losse onderwerpen, maar die hebben we door dat amendement een beetje wel aan elkaar gekoppeld. Dus ik denk dat het beide dingen zijn die we gewoon moeten gaan doen. En dat tweede onderdeel van het in ieder geval niet laten groeien van het gemeentelijk apparaat, waar we dus nu een voorsprongetje hebben genomen door wel even te groeien.
0: Ja.
1: Dat komt rondom de uitvoeringsagenda die de komende maanden met de raad besproken gaat worden. Ook daar is de raad wel in de lead. En dat leidt dan tot een agenda waarin hopelijk in ieder geval ook wat krimp van de organisatie zit. Omdat we de afgelopen jaren fors zijn gegroeid en even moeten kijken van wat willen we wel en wat willen we niet uit blijven voeren.
0: Ja, en het onmiddellijke verlengde daarvan, Groene Hart Rekenkamer en het onderwerp huisvesting arbeidsmigranten. Daar in dat rapport worden 10 aanbevelingen gedaan aan de gemeente. En er is in de vergadering besloten dat het college naar aanleiding van die aanbevelingen scenario's moet uitwerken en moet aangeven van welke keuzes welke financiële gevolgen hebben. Maar boven de markt bleef een beetje hangen, wie gaat het eigenlijk doen? Want het zit in niemands pakket op dit moment bij de ambtenaren. Tijdelijke programmamanager is geloof ik ergens gevallen, dat woord. Hoe wordt dat opgelost?
1: Nou, het chagrijn was, dat was eigenlijk niet zoveel chagrijn, maar wel de vraag van hoe ga je dit oppakken? Ga je daar gelijk iemand voor aannemen?
0: Ja.
1: Dat was wat voorbarig, omdat nog niet helemaal duidelijk was wat hij dan zou moeten gaan doen. Dus er is gezegd, van, kom nou eerst met scenario's naar de raad. En dan om uitgewerkt om te kijken van bij welk scenario, wat heb je dan nodig aan?
0: Ja, maar goed, iemand moet die scenario's uitwerken. Ja. En op dit moment is er niet iemand belast met dit onderwerp, geloof ik.
1: Nou ja, er is een wethouder, staat ervoor aan de.
0: Oh, ga je het zelf doen?
1: Nee,
0: toch?
1: Nee. Nee, dit is alweer niet mijn onderwerp. Ja. Maar daar gaat ongetwijfeld een oplossing voor gevonden worden.
0: Ja.
1: De opdracht die er nu ligt is beperkt. Veel beperkter dan neem iemand aan voor de uitwerking.
0: Ja. Dan het laatste onderdeel, om toch maar weer eens te noemen, het P-woord, parkeerbelasting, ja. Vergunning. Het goede nieuws voor Korte Akker is dat de eerste 3 uur parkeren goedkoop kan voor 1 jaar. En dan moet er toch alsnog een evaluatie plaatsvinden en een concreet voorstel komen voor structureel beleid. Een punt van discussie was natuurlijk waarom Kort Haarlem niet?
1: Ja. Nou ja, eigenlijk is het heel simpel. De afgelopen verkiezingen zijn voor een heel groot deel gegaan over parkeren in Korte Akker.
0: Ja, helaas wel in een aantal opzichten.
1: Ja, en wat er na de verkiezingen is gezegd, van daar moet in ieder geval iets gaan gebeuren. We weten dat die evaluatie eraan komt. Hè, die staat al heel lang gepland.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk een heel belangrijk eikpunt. Rondom die evaluatie gaan we met bewoners en ondernemers en instellingen in gesprek. En dan moeten we met nieuw beleid komen. Excuus. En tot die tijd hebben we gezegd van ja, er moet wel iets gebeuren. Er is zoveel chagrijn in die wijk. Dus laten we 1 korte klap geven. En dan zeggen van nou, in de periode tot en met de evaluatie hebben we in ieder geval voor die wijk een oplossing. En dat is deze.
0: Ja, maar die oplossing heeft ook een nevenkant. Men voorspelt eigenlijk dat er meer mensen die weer naar het centrum willen, weer gratis gaan parkeren in Korte Akker, zodat de parkeerdruk weer toeneemt. En misschien mensen die een vergunning hebben om keurig een auto neer te zetten, in de problemen komen. Maar dat zien we wel bij de evaluatie.
1: Dat zien we zeker bij de evaluatie. En iedere maatregel die je neemt heeft een effect.
0: Ja.
1: En zeker waar het gaat over parkeren. Dus die gaan we zien. Ik denk dat het beperkt zou kunnen zijn, omdat de tijd ook beperkt is. Maar hoe goedkoper en hoe langer je het maakt, hoe meer effect je krijgt.
0: Ja, precies. En natuurlijk derving parkeergelden. 700.000 euro minder inkomsten. En er is ook nog gesproken over andere kosten. De uitvoeringskosten. Want ja, die automaten moeten aangepast worden. Parkeervlakken moeten anders. Borden moeten worden vervangen. Toch?
1: Nou ja, het is vooral de inregeling in de parkeerautomaten nu even. Dat is te overzien.
0: Maar ook borden moeten aangepast worden. Want je moet natuurlijk ergens kunnen zien dat je weer 3 uur gratis mag parkeren.
1: Ja, nee, dus ook kleine maatregelen, wat dit natuurlijk eigenlijk is, hebben soms wel aardige gevolgen. Ja. Dat moet allemaal gebeuren. En,
0: dat is buiten die 7 ton die het aan
1: dat is. En de grap is dat we in het verleden die parkeerinkomsten eigenlijk slecht konden ramen. Dus die zijn voorzichtig ingeschat. Dus daar zit wel wat ruimte in.
0: Ja. En het geld is er, maar we gaan het straks uitgebreid over de begroting hebben. En ik neem aan dat deze tegenvaller verwerkt is in de begroting van 2027. Maar daar gaan we het straks uitgebreid over
1: hebben. En het geld is er nooit, maar dat moeten we altijd zoeken.
0: Precies. Cultuur. Nou, volgens mij gaat het met cultuur ontzettend goed in Gouda. Als je ziet wat voor een enorme hoeveelheid activiteit er is geweest. 3 dagen lang de verwondering met de opening van het cultureel seizoen. Het is natuurlijk altijd een regulier aanbod van de 4 grote culturele organisaties. En heel veel andere culturele organisaties die dingen organiseren. We hebben 10 jaar Goud Asfalt gehad, 1 dag later. Straks hebben we nog de Zotte Zaterdag. En daartussenin zat nog de Open Monumentendag.
1: Ja.
0: Wat ook een geweldig succes was. Ik heb onlangs bericht gekregen dat alle records zijn weer gebroken. En een van de grootste attracties bleek het oude stadhuis te zijn. Ook wel grappig natuurlijk dat een aantal partijen natuurlijk veel kritiek hebben gehad op de manier waarop dat gegaan is met het oude stadhuis. Hè, dat gekozen is niet alleen voor renovatie, maar ook voor vergroening. En dat nu eigenlijk met grote trots dit stadhuis als een geweldig project gepresenteerd wordt. En enorm veel bezoekers heeft getrokken.
1: Ja, enorm. En één kanttekening. Er was 1 bezoeker minder dan in de tellingen, want ik ben 2 keer geweest.
0: Ah.
1: Maar ik heb het 's ochtends mogen openen en toen stond er al een enorme rij. En ik heb thuis gezegd van we moeten nog even gaan, want dit kan je maar 1 keer zien, het stadhuis in deze staat. Wat heel bijzonder is dat het project heel goed loopt. Dat is in Nederland ook natuurlijk wel iets moois. Binnen de planning, binnen de financiële planning. Dus dat is heel goed. En er wordt echt iets unieks neergezet. Dus er wordt een middeleeuws gebouw echt verduurzaamd. We kunnen dat straks als een modern gebouw gaan gebruiken voor de stad. En het duurt nog 1 jaar, maar dan gaan we iedereen verbazen. Vanaf oktober gaan de eerste stijgers weer weg. Dus dan is er al meer te zien.
0: Oké. En wanneer moet het volledig klaar zijn? Dat het weer opnieuw gebruikt kan worden?
1: Ja, de planning voor de verbouwing zegt dat we volgend jaar voor de zomer klaar zijn.
0: Ja, maar dan is nog niet, denk ik,
1: openingsklaar. Dat is nog niet in gebruik. Ja. Ja, dus, en daar zijn we nu druk mee bezig. Dus er is een stichting die in het leven is geroepen om de exploitatie te gaan doen. Maar eigenlijk moet de raad daar nog wel over in gesprek. Dus,
0: want er is een raad van toezicht. Er is een kwartiermaker aangesteld. Ja. Er is ook in de verkiezingscampagne heel vaak gezegd van kan dat niet door gewoon de C4 gedaan worden?
1: Ja.
0: Even kort samengevat.
1: Ja, dus er liggen een aantal opties op tafel waarbij er een keuze is gemaakt door de vorige raad. Die wordt nu uitgevoerd. Daar zal deze raad zich nog een keer over moeten buigen.
0: Ja, er zal opnieuw een voorstel komen hoe je dat stadhuis gaat exploiteren en wie hij doet en wat het kost.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Museum Gouda, ook even een algemene vraag. Ook daar is vorig jaar een groot bedrag naartoe gegaan voor en renovatie en verduurzaming. Ja. En het oplossen van een aantal ernstige problemen zoals opslag van collectie die niet tentoon wordt gesteld. Hoe is het daar eigenlijk mee in algemene zin? Want daarna is het wat mij betreft een beetje stil geworden. En wat ik ook nog steeds niet weet, wanneer gaat die verbouwing nou precies plaatsvinden? Heeft dat consequenties voor de opening bijvoorbeeld van het museum? Daar is er nog weinig communicatie over.
1: Nee,
0: geweest.
1: Dat klopt. En dat heeft er alles mee te maken dat dit echt een heel ingewikkeld plan is. Dus we weten ongeveer wat er moet gaan gebeuren. En dat is, dat is ook echt heel hard nodig. Op dit moment is er bijvoorbeeld de luchtbehandelingskwaliteit is echt slecht. Dus het lenen van kunstwerken van andere musea wordt daarmee ingewikkeld. Dus we moeten daar stappen maken. Daar is een plan voor gemaakt hoeveel dat zou zou gaan kosten ongeveer om dat om in ieder geval dat aan te pakken. Daar is geld voor beschikbaar gesteld door de raad. Dus we kunnen daarmee aan het werk. En nu worden de plannen uitgewerkt. En dat heeft ook inderdaad consequenties voor welke ruimtes er sowieso gesloten moeten worden.
0: Ik zou bijna zeggen, dat is ook een project voor grip op grootste projecten. Want er zit een beetje een luchtje van open eindfinanciering aan. Omdat je terecht zei, je weet niet wat je allemaal tegenkomt in zo'n oud gebouw. En nu zijn dat inschattingen. En het kan zomaar zijn dat de kosten toch veel hoger gaan uitvallen. Of is dat een pessimistische gedachte?
1: Dat is een heel pessimistische gedachte. En ja, dat kan natuurlijk altijd. Zoals dat bij het stadhuis ook kon. Maar we houden wel met veel rekening.
0: Dus, ja, maar hier zijn toch iets meer onzekere factoren, heb ik denk. Er zijn 5 verschillende gebouwen al, heb ik al eens begrepen.
1: Nee, het is een heel spannend project. Mijn gevoel zegt dat we er al behoorlijk grip op hebben. En dat dat wel goed gaat komen. Er zit een hele goede directie op. En daar wordt hard aan gewerkt.
0: Maar niet uitgesloten dat op een bepaalde termijn toch het museum een aantal maanden of misschien wel jaren dicht moet voor die renovatie?
1: Nee, dat sluit ik niet uit. Is sterker nog, er worden een paar heel ingrijpende maatregelen genomen. En die kan je niet doen terwijl het publiek er rondloopt.
0: Precies, dat lijkt me ook niet veilig trouwens. Nee. Nog even een laatste vraag hierover. Een van de discussiepunten was de depotfunctie, hè, waar we het net over hadden. Zijn daar al stappen in gemaakt? In het zoeken naar een alternatief om die collectie die daar weg moet en die daar nu bijna staat te schimmelen, op een veilig plek onder te brengen?
1: Nou ja, daar wordt hard over nagedacht. Er lag wel een aantal plannen voor. En er was ook een zeer uitgebreid plan waarin allemaal werd voorzien. Dus het uitplaatsen van een depot enzovoort. Dat is een plan waar de Raad niet voor heeft gekozen.
0: Nee.
1: En dat had met een heel aantal miljoenen extra te maken.
0: Dus, het moet wel opgelost worden, dit onderdeel.
1: Ja, het moet wel opgelost worden. En op termijn is dat zeker nodig. Ik ben een aantal keer in de depots geweest. En mocht iemand daar ooit de kans toe krijgen, ga daar kijken. Maar dan zie je ook gelijk dat het nodig is.
0: Ja. Maar nu iets heel positiefs over het Museum Gouden. Er start vandaag en een prachtige nieuwe tentoonstelling. Wonderwalls. Wat wil je daarover kwijt?
1: Nou, ga daarheen. Want het is echt heel bijzonder. Ik heb hem mogen openen en dus ook al mogen zien afgelopen donderdag. Een heel bijzondere tentoonstelling. De basis is eigenlijk ligt in het stadhuis. Wij hebben in het stadhuis een paar geweldige wandkleden. Iedereen kent ze waarschijnlijk wel vanuit de trouwzaal. Die zijn gerestaureerd en je ziet daar nu ineens weer afbeeldingen op die je in het verleden niet meer zag. Want lang en...
0: Het is gerestaureerd.
1: Ja, en het ziet er geweldig uit. Ja. Maar met die restauratie is er ook wat onderzoek gedaan naar de rol van Gouda en hoe dit soort wandkleden tot stand zijn gekomen. We zijn eigenlijk achtergekomen dat Gouda een absolute centrale rol heeft gespeeld in de late middeleeuwen. Daar waar het wandkleden betreft. Wandkleden waren super belangrijk. Een teken van heel veel luxe. Er werden door allerlei vorstenhuizen grif gekocht en gehuurd ook overigens van elkaar. Gouda speelde daar een centrale rol in het vervaardigen van die kleden. En dat heeft weer een verband met Vlaanderen. Omdat het vooral Vlaamse vluchtelingen waren die hier te werk werden gesteld en hun ambacht meenamen.
0: Ja, het grappige is dat ik ook gezien heb dat er een stadswandeling georganiseerd is. Waarbij dan de panden waar vroeger al die wevers in hebben gezeten. Want er waren er op enig moment in de 17e eeuw 450 tapijtwevers werkzaam in Gouda. Dat je dus kan zien waar die ooit gezeten hebben.
1: Die werden met open armen ontvangen in Gouda.
0: Ze waren natuurlijk hervormd, neem ik aan.
1: Ja, die stroming was er nog niet, maar ze waren inderdaad... Het waren protestantse wevers. Die moesten kiezen tussen ofwel het land verlaten, dus Vlaanderen verlaten, ofwel zich bekeren tot het Rooms-Katholicisme.
0: Ja, precies. En zo zie je dat ieder nadeel een voordeel heeft.
1: Jazeker. Wij hebben ons wederzijds verrijkt, heb ik van...
0: Die tentoonstelling is er van 26 september tot en met 29 maart 2027. En ik ga er zeker heen met mevrouw. En ik las dat er ook nog een hedendaagse aanvulling is. Woven Letters van Mina Abu Zahra. En dat gaat over meubels en tapijten anno 2026. Ja.
1: En het mooie is dat er dus in Marokko het weversvak nog bestaat. Omdat het zeer arbeidsintensief is. En daar worden dus nog wel kleden geweven. En de combinatie met onze Marokkaanse gemeenschap in Gouda en de productie van kleden in Marokko is in het tweede deel van de expositie komt dat heel mooi naar boven. Waarbij ook allerlei goudsorganisaties hebben meegewerkt aan de expositie.
0: Dus gaan kijken allemaal. Maar we gaan nu Money draaien van Pink Floyd. En we gaan het namelijk straks over geld hebben.

0: Ja, we doen Pink Floyd in de veet. Een beetje heilige schenders natuurlijk. Maar goed, we hebben maar beperkte tijd om over een heleboel andere onderwerpen te praten. En het eerste onderwerp dat nu aan de orde komt is financiën. We hebben natuurlijk zijdelings al over gehad. Maar ja, hoe staat Gouda er eigenlijk voor?
1: Nou ja, Gouda staat er de afgelopen jaren eigenlijk best goed voor. Maar we hebben wel zorgen. En die zorgen zitten vooral in de toekomst. We hebben in de afgelopen 20, 30 jaar relatief weinig gedaan aan groot onderhoud. Nou, dat zie je ook landelijk bij allerlei bruggen en wegen.
0: Hou maar op.
1: Ja, en dat probleem dat is in Gouda niet anders. Dus voor de komende periode hebben we echt heel veel te doen. En daar zitten flinke investeringen in. En ook als je investeert, dan moet je daarna weer kapitaallasten dragen. Dus we hebben het een en ander te doen in onze begroting.
0: Ja, maar de afgelopen jaren is natuurlijk geld overgebleven. We hebben bijna ook 8 jaar op rij is er geld overgebleven door de vorige wethouder. Dat heeft hij goed gedaan. Hè? Dus ik neem aan dat de reserves ook op niveau zijn. Maar ik ga het straks nog even hebben over, laten we misschien nu maar meteen doen. Want volgende week gaat de eerste begroting naar de raad toe. Ja. De eerste conceptbegroting. En dat is dus met de begroting van 2027 en een doorberekening van de jaren daarna. Ja. Nou staat in de afspraken van het samenlevingsakkoord staan een aantal kengetallen genoemd. En dat zijn financiële kengetallen. Dat is heel technisch. Ik heb het al even samengevat. Maar het weerstandsratio moet minimaal 1,4% zijn. En dat heeft te maken met dat je ruim voldoende buffers moet hebben om tegenvallers op te kunnen vallen. En dan 40% meer dan strikt noodzakelijk. Wie bepaalt wat strikt noodzakelijk is? Dan wordt er gesproken over solvabiliteit. En die moet minimaal 20% zijn. En dat is eigenlijk de verhouding, zeg maar, eigen vermogen, vreemd vermogen. Ja. Heel snel door de bocht. Ja. Dan hebben we de schuldquote.
1: Hè, dus dat 110%.
0: Ja, precies. Dat die in balans moet zijn met de begroting van de gemeente Gouda. Ja. Volgens mij zijn er ook VNG-normen voor.
1: Ja, die zit op 130%.
0: Ja. En dan is nog eens een keer de investeringsquote. En dat sluit heel goed aan bij jouw laatste opmerking eigenlijk. Van, want de investeringsquote gaat eigenlijk over dat je een kengetal hebt waarmee je kan beoordelen of de gemeente voldoende geld steekt in het onderhouden en verbeteren van de openbare voorzieningen.
1: Ja,
0: zoals bruggen, straten, tunnels. Maar ook bijvoorbeeld, even twee voorbeelden noemen die recent speelden. De Schouwburg en het museum. In beide gevallen kan je zeggen, was er ook wel sprake van achterstallig onderhoud.
1: Dat klopt helemaal. En dat achterstallig onderhoud is echt groot. We hebben, wat ik net zei, de afgelopen 20, 25, 30 jaar relatief weinig onderhouden. We zijn echt in onderhoudsniveau gedaald. En zo'n investeringsquote geeft aan dat je een minimale hoeveelheid moet investeren om op peil te blijven. Nou, de afgelopen jaren hebben we met enige regelmaat hebben we onder zo'n cijfer van 2,5% investeringen gezeten. En dan zie je dus dat je...
0: Terwijl er wel geld overbleef ieder jaar.
1: Ja, maar geld overblijven heeft heel vaak te maken met begrotingstechniek. Je mag niet met tekorten boeken. En uiteindelijk krijg je dan ook in december meestal nog wat geld van het Rijk wat je niet meer kan uitgeven. En dan heb je dus geld over. Dus dat is niet zo heel ingewikkeld. Maar dat investeren is heel belangrijk. Omdat als je niet investeert, dan kom je op een gegeven moment komen die kosten toch.
0: Vaak nog hoger.
1: Vaak hoger. En je ziet dus dat onze investeringsquote op dit moment 6, 7, 8% per jaar is. En dat is een hoeveelheid werk en geld wat je amper weggezet krijgt. Dus je wil eigenlijk dat veel stabieler maken. Dus daarom hebben we gezegd, als we nou altijd minimaal 2, 2,5% hebben, dan krijgen we in de toekomst ook niet meer die boeggolven.
0: Ja, en mag ik aan jou vragen of aan al deze voorwaarden voldaan gaat worden bij die nieuwe begroting?
1: Ja,
0: dus we hebben er 5 dingen genoemd. Er is nog een 6e, maar daar kom ik zo meteen even apart op terug. Maar dus die weerstandsratio, solvabiliteit, schuldquote en investeringsquote. Dat aan al die normen voldaan wordt.
1: Nou ja, de normen komen voor een deel uit mijn pen. Dus het zou heel raar zijn als ik als wethouder financiën er niet aan ging voldoen. Dus, maar ik kan iedereen verzekeren dat de begroting bijna klaar is. En dat we aan al die normen gaan voldoen.
0: Ja. Nou, staat er nog een punt in dat samenwerkingsakkoord over financiën. We versterken de financiële positie door het instellen van een structurele spaaroptie van 2,5 miljoen per jaar met een ingroeibedrag van 1,25 miljoen in 2027. Zit dat element er ook in?
1: Ja, ik heb het niet voor niets uit het samenlevingsakkoord. Dus dat,
0: en dat is eigenlijk bedoeld om de reserves te vergroten, zodat je ook tegenvallers op kan vallen of je onverwachte investeringen kan doen. Is dat het doel ervan? Dat snap ik niet helemaal.
1: Het doel is eigenlijk om die solvabiliteit op orde te houden. Op het moment dat je dit niet zou doen in de komende jaren, dan loopt je solvabiliteit terug en dan kom je daar in je een beetje in de knel. We hebben doorgerekend dat als je er 2,5 miljoen per jaar over deze periode instopt in je algemene reserve, dat je die solvabiliteit op orde houdt. Dat houdt de stad gezonder. En ook dat ga je terugzien in de begroting. En volgens mij hebben we daar een hele goede oplossing voor gevonden.
0: Maar wat zie je vooral als de grootste financiële uitdaging in de komende jaren? En waar je ook de raad natuurlijk heel erg bij moet betrekken. Want dan heb je het over die keuzes van wat doen we wel, wat doen we niet. En in welke mate doen we iets. Wat is ons ambitieniveau? Ja. Ik denk bijvoorbeeld aan bodemgesteldheid.
1: Ja.
0: Natuurlijk heel veel onderdelen. Maar waar denk je zelf vooral aan?
1: Nou, ik denk vooral aan inderdaad die bodem. En de keuze wat doen we wel, wat doen we niet. Hadden we die maar. We hebben in het verleden gekozen om Gouda wat verder te laten zakken voordat we ingrijpen. Nou, we zitten nu op de grens dat we niet meer kunnen kiezen om verder te laten zakken. Dus die keuze is er niet. De keuze is eigenlijk vooral hoe gaan we het oplossen en wanneer.
0: En wat kost het?
1: Ja, dat volgt daar dan vanzelf uit.
0: Dat is een belangrijk onderwerp voor die keuzes.
1: Ja, bijvoorbeeld een rekening vanuit het vorige college. Dat wisten we op het groot onderhoud voor de komende periode. Voor deze periode nog van 32 miljoen. Die we moeten investeren in de stad om enig groot onderhoud te laten plaatsvinden. Ja, dat moet. Ja. Er ligt het plan om heel veel geld te steken in nieuwe scholen, nieuwe onderwijshuisvesting. Ja, dat moet. Hebben we geen keuze in. Onze rioleringen zijn er her en der niet zo goed aan toe. Dat moet. Dus we noemen het keuzes, maar het is vooral ook kijken van hoe we het gaan doen en wanneer we het gaan doen.
0: Ja. Dus financiële uitdagingen genoeg de komende jaren. Maar ook toch wel de verwachting en de hoop dat daar verstandig mee om kon worden gegaan. En dat Gouda goed blijft functioneren de komende 4 jaar.
1: Ja, zeker. Daar gaan we voor zorgen. En volgens mij staan we daarvoor aan de lat. En zijn we allemaal zeer gemotiveerd om dat in ieder geval voor elkaar te krijgen.
0: Ja, nog even een vraag over het landelijke beleid. Normaal gesproken is het zo dat de gemeente op een aantal momenten in het jaar te horen krijgt wat ze mogen verwachten van het Rijk. A, qua uitkering uit het gemeente. En B, wat aan beleid verandert. Wat ook weer consequenties kan hebben van wat een gemeente moet doen.
1: Ja.
0: Dan heb je de mei-circulaire. Die is gekoppeld aan de voorjaarsnota van het Rijk. Dan heb je de september. Dat is een hele leuke september-circulaire. Die zou dan definitief een budget moeten geven. Die gebaseerd is op de nieuwe begroting. De derde dinsdag van september. En dan krijg je de december-circulatie. Waarbij de najaarsnota duidelijk moet zijn van wat is de meest actuele stand van zaken. Nou, hebben wij een parlement. En dat is onder voorbehoud van de daadwerkelijke goedkeuring door het parlement, Eerste en Tweede Kamer. Nou, lijkt daar nog niet heel veel schot in te zitten op dit moment. Is dat een extra ingewikkeld probleem als je wethouder van Financiën bent?
1: Nou, het is geen extra ingewikkeld probleem, want het is een gegeven.
0: Maar je weet nog niet wat je krijgt.
1: Nee, maar je gaat altijd uit van de huidige stand van zaken. En de huidige stand van zaken is wat we in juni, juli wisten. Plus daarbovenop datgene wat er in de september circulaire inderdaad komt. Nou, die is wel binnen, maar nog niet doorgerekend. Dus in de loop van oktober zijn daar ook de getallen bij.
0: Maar het kan zomaar zijn dat die getallen veranderen als er andere deals gesloten worden in de Tweede Kamer.
1: Nee, dat klopt. Maar die getallen veranderen niet meer. Maar het kan zomaar zijn dat er een bijstelling komt bij de december-circulaire.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Dan moet je weer aan de slag. Dus dat blijft een puzzel die we hebben. Daar kunnen we ons heel veel zorgen over maken. Maar wij hebben helaas de Haagse politiek niet in de hand.
0: Nee. Nog een laatste onderwerp. Bij de raadsvergadering van afgelopen woensdag deed Ronald Verkuijlen ook nog een mededeling over dat Rijkswaterstaat zijn bezwaar heeft ingetrokken tegen de bouw van dorp Korterlanden in de Zuidplassenpolder. 8000 woningen komen erbij. Er wordt 220 miljoen in totaal geïnvesteerd door Rijk, provincie en twee gemeenten. Gouda is een van die gemeenten.
1: Ja.
0: 11,5 miljoen. Gouda heeft er baat bij omdat woningen komen waar ook Goudenaars in principe kunnen wonen. Een betere ontsluiting van Westergouwen. Ja. En fietsbrug werd ook genoemd.
1: Ja, zeker.
0: Het verhaal.
1: Ja.
0: Dus dat is op zich heel positief.
1: Ja, je hoort mij heel enthousiast ineens. Ja. Ja. Ja.
0: Die 11,5 miljoen. Gewoon ook een vraag van... dit is een langlopend project. Ja. En het heeft lang geduurd voordat Rijkswaterstaat akkoord is gegaan. Zijn bezwaar heeft ingetrokken. Is dat geld al gereserveerd?
1: Dat geld is nog niet gereserveerd. Nee, okay. Maar die vragen gaan er wel aankomen. De eerste, dus we hebben begrotingen en bestuursrapportages. En in de eerstkomende bestuursrapportage zal je daar alweer iets van terug gaan zien.
0: Want wanneer gaat dit spelen? Wanneer moet het geld beschikbaar zijn?
1: Ik hoop zo snel mogelijk. Dus,
0: Is het nodig om dit project te kunnen starten?
1: Nou ja, de eerste deelprojecten gaan vrij snel van start. Ja. En ik hoop dat ze dan het stuk provinciale weg tussen Westergouwen en de A20 als eerste oppakken. Want daar zitten voor ons de meeste knelpunten.
0: Ja, ja. Ik weet niet of ze daar rekening mee houden, maar... Nou ja, we kunnen altijd
1: hopen. Praten mee en we betalen mee, dat scheelt. Maar ook hier, je ziet dus dat dit eigenlijk een plan was van ruim 300 miljoen... of een dotatie vanuit het Rijk van ruim 300 miljoen voor het hele project. Nou, daar staan we natuurlijk met z'n allen te juichen. Maar geld van het Rijk betekent heel vaak dat we zelf ook een stukje mee moeten betalen.
0: Ja, dat is in dit geval ook zo. We gaan naar muziek luisteren. Jasmine, Oer So Good. Waarom deze keus?
1: Nou,
0: ik ken de zangeres niet.
1: Nou, dat weet ik niet. Heel veel Goudenaars wellicht wel.
0: Ja, ik ken hem niet.
1: Nee, maar dit is een stukje Goudse cultuur met een heel internationale klank. De grap is dat ik haar ook leerde kennen omdat ze mijn kapster is. Maar je hoort het straks...
0: Heb je wel voorkennis, hè?
1: Ja, maar je hoort het straks en het is lekkere pop. En een beetje Goudse cultuur kunnen we wel gebruiken.
0: Kom ze.

0: Ja, de grootste zangeres Jasmine. Ja, nog even één stukje over financiën. In het samenlevingsakkoord staat ook dat er structurele afspraken worden gemaakt voor de komende 4 jaar met de C4. De ja. grote 4 culturele organisaties. We hebben het al even over een paar gehad, maar nog niet over allemaal. Er is ook wel gesuggereerd in dat samenlevingsakkoord dat er toch nog wat meer gekeken zou moeten worden naar cultureel ondernemerschap. En dat, ja. daar zit toch suggestie in dat het ook wel misschien wel wat minder geld kan zijn. Hoe kijk je daar tegenaan en hoe staat het in de begroting?
1: Ja, het is stap 1 is
0: conceptbegroting.
1: Dat, ja, de conceptbegroting. En de stap 1 is dat we gezegd hebben van we geven de C4 een langjarig perspectief. En dat, daar zijn we hard aan het werk. Het komt via een cultuurnota, dus dat komt allemaal naar de raad toe. Die basis staat. Maar daarnaast, om al die kosten te kunnen dragen waar ik het net over had, moeten we naar alle posten op de begroting kijken. Dus, en dan moeten we ook kijken van wat kunnen mensen wel zelf, wat kunnen ze niet. Nou, dus dat betekent dat cultureel ondernemerschap.
0: Maar heeft dat voor 2027 ook concrete financiële gevolgen? Normaal gesproken zou je verwachten dat de subsidie wordt geïndexeerd met de kostenstijging. En daar laten we het even bij. Is dat ongeveer het verhaal?
1: Dat is, het antwoord is nee. Nee. Heeft nu nog geen gevolgen. Ja. Want de gevolgen daaruit komen natuurlijk op het moment dat je daar besluit over hebt genomen. Ja. Dus die zijn er nu nog niet. We denken wel aan in de breedte aan scherp zijn op de kosten. Dus het is ook geen halleluja verhaal.
0: Nee. Maar voorlopig is er geen vuiltje aan de lucht in 2027.
1: Nou ja.
0: Als, in dat opzicht.
1: In dat opzicht geen vuiltje aan de lucht, maar iedereen weet dat er dat de toekomst wel ook wel wat...
0: dat er nog veel nadere discussie gaat plaatsvinden naar aanleiding van de uitvoeringsagenda onder andere.
1: Jazeker, ja.
0: Onder onderwerp, integraal huisvestingsprogramma. En dan hebben we het vooral over onderwijs, basisonderwijs, voortgezond, maar ook een heleboel andere dingen. Dat beleid is al een hele tijd geleden in gang gezet door jouw illustere collega Thierry van Vught.
1: En daarvoor Daphne Bergman.
0: En daar, ja. Precies, dus dat is al een echte D66 onderwerp, zou je kunnen zeggen. Hoe is de stand van zaken daarmee? We hebben hier Thierry natuurlijk wel eens gast gehad en die had toen een heel uitgebreid verhaal van al die bewegingen.
1: De puzzels.
0: Al die puzzels, tijdelijke huisvesting, vaste huisvesting, verhuizen, samenvoegen, enzovoort, enzovoort. Maar nog even de kern van integraal, want het zit in het woord integraal. Hè?
1: Ja, de kern is eigenlijk dat we een heel groot aantal schoolbesturen hebben in Gouda. Volgens mij zijn we daar Nederlands record koorhouder in het aantal schoolbesturen. En die hebben allemaal hun huisvestingswensen. En die proberen we in één plan samen met die schoolbesturen zoveel mogelijk te faseren en in te passen. En dat is een enorme schuifpuzzel. Dat klopt, omdat er veel schoolgebouwen in Gouda gewoon aan vervanging toe zijn.
0: Ja, maar de plus zit hem in het integraal. Je probeert ook scholen samen te voegen, zodat dingen kunnen delen, maar dat er ook andere voorzieningen komen. En een goed voorbeeld is waarschijnlijk de voorzieningencluster Westergouwen.
1: Ja.
0: En daar wilde je het ook even over.
1: Ja, dat is een geweldige school, maar veel meer dan dat. Het is inderdaad een voorzieningencluster met sportfaciliteiten. Twee scholen, heel mooi, van twee verschillende besturen die in één gebouw zitten.
0: Ja, dat is net gestart eigenlijk, het nieuwe schoolseizoen. Ja. Dat is CBS De Verwondering.
1: Ja, dat klopt. En daar komt een school bij in. Maar er zit ook buitenschoolse opvang in. Er zit ook kinderopvang in. Dus het is echt een gebouw voor de wijk.
0: Sportpunt Gouda heeft er ook een steunpunt in. Ja. Maar ook de buurtbewoners kunnen daar ook gebruik van maken als de school dicht is bijvoorbeeld.
1: Ja, dat klopt. Dus het is echt een gebouw wat er is voor de buurt. Veel meer dan alleen maar voor een school.
0: Een multifunctionele voorziening, zoals we dat vroeger.
1: En dat is wat mij betreft is dit het schoolgebouw van de toekomst.
0: Ja, en daar probeer je in die uitwerking van die plannen zoveel mogelijk rekening mee te houden.
1: Ja, zeker.
0: Dat natuurlijk gezien de omstandigheden kan.
1: Voor zover de puzzel passend te maken is, gaan we dat doen.
0: Een groot probleem is, er zijn al problemen met de huidige huisvesting van onderwijsvoorzieningen. En er zijn er ook nog eens een keer mensen die allerlei nieuwe initiatieven ondernemen. Daar zit je helemaal niet op te wachten.
1: Nee, daar zit je als wethouder onderwijs niet op te wachten.
0: Want het is al zo'n puzzel.
1: Het is al een puzzel. En het is een puzzel die we in het verleden hebben gemaakt met die 17 schoolbesturen. Dus die hebben daar ook allemaal een handtekening en hun intenties in gestopt. En dan is het ingewikkeld als er weer schoolbesturen bij komen. Dat gebeurt, want de grondwet is hier vrij duidelijk in. En de overige wetgeving is daar nogal soepel in wat mij betreft. Volgens mij geef ik daar al een beetje in mee waar het probleem zit.
0: Er is in ieder geval een islamitische voortgezet onderwijsschool, de Novum Seculum Lyceum, die een gebouw wil hebben, toch?
1: Ja, er zijn meerdere initiatieven die een gebouw willen hebben en die draaien allemaal vanuit de gemeente, dus zijn we daar hard naar op zoek.
0: Hoeveel nieuwe initiatieven zijn er dan in totaal?
1: Op dit moment liggen er 4 op de plank.
0: Die allemaal welke 4 zijn dat? Weet je dat uit je hoofd?
1: Ja, daar ben ik wat voorzichtig mee. Okay.
0: Dit is in ieder geval één die heel erg in de publiciteit is gekomen.
1: Ja, en die is in de publiciteit gekomen en dat heeft ermee te maken dat wij gezegd hebben dat gaat ons op 1 augustus 2026 niet lukken. Nee. Maar je draait mee in de tombola voor 1 augustus 2027. Daar zitten ze wat ons betreft ook nog steeds in. Maar door wat fouten bij de dienstuitvoering onderwijs in Den Haag hebben ze toch op de een of andere manier bedacht, ondanks het feit dat de gemeente daar niet in hoefde te voorzien, dat ze alvast zouden beginnen. Dat is een probleem.
0: Dat is nu in de moskee gebeurd. Ja. Op de Antwerpse weg.
1: Dat klopt helemaal. Ja.
0: Daar is de school in feite al gestart.
1: De school is alvast gestart.
0: Waar ook de nodige opspraken over ontstaan is het Fatbike computer lokmiddel. Ja. Dat zelfs de Kamer heeft gehaald.
1: Ja, dat klopt. Dat daar ophef over ontstaat, dat snap ik. In hoeverre dat ook echt waar is. En of er ook fatbikes worden uitgedeeld. Ja, ik heb daar nog steeds geen duidelijkheid.
0: Je bent er al op bezoek geweest?
1: Nee, ik heb een aantal uitnodigingen uitstaan aan de initiatiefnemer. Maar die heeft nog niet zoveel haast om bij de wethouder van Gouda op bezoek te komen.
0: Oké. Ik heb nog wel even een vraag over die 4 nieuwe initiatieven. Misschien dat je ze niet allemaal kan noemen. Maar ik kan me voorstellen de situatie enorm. Je had het over een tombola. Dan heb je het idee van, je gooit de balletjes erin en er rolt willekeurig een balletje uit. En die heeft gewonnen. Dat maakt natuurlijk, je hebt natuurlijk een heleboel lopende projecten die heel veel geld kosten. Dus hoe ga je in z'n hemelsnaam de middelen zo snel vrij vinden om misschien wel aan 4 verschillende nieuwe initiatieven geld ter beschikking te kunnen stellen?
1: En dan is middelen, die zijn altijd nog wel te vinden, maar het is vooral een ruimtegebrek.
0: Ruimte, ja.
1: Het is heel simpel als je 1000 leerlingen in 1 schoolgebouw kwijt kan. Dan kost dat aanzienlijk meer ruimte dan wanneer ze over 5 of 6 gebouwen verdeeld moeten worden.
0: Maar heb je al een idee welke richting dat uit moet? Of zeg je van ja, daar moeten we nog zoveel over overleggen, besluiten, bedenken?
1: Er ligt een plan en daar zitten, dat zijn allemaal schuifstukjes in een grote schuifpuzzel. En daar ontbreken een paar stukjes in. En die paar stukjes die zijn we nu heel hard aan het zoeken. En onze ambtenaren die hangen de hele dag aan de telefoon met allerlei makelaars om alsnog ruimte te vinden. Want daar staan we gewoon voor aan de lat. Voor ieder initiatief dat is toegestaan door.
0: Want we hebben natuurlijk al in het verleden heel vaak gehad over de behoefte aan een nieuwe omgevingsvisie. Hè, omdat de grond heel beperkt is in Gouda. En je moet kiezen tussen waar willen we bouwen, waar moeten maatschappelijke voorzieningen komen, zoals welzijnsinstellingen en scholen. Ja. Waar moet industrie komen, waar moet groen komen. En die discussies hangen allemaal met elkaar samen natuurlijk.
1: Helemaal. Ja. En op die 16 vierkante kilometer die Gouda maar groot is, is ruimte eigenlijk onze grootste uitdaging. Dus clusteren zal moeten. En daar hebben al die schoolbesturen bij nodig. Maar met 17 schoolbesturen een afspraak maken en dan volgend jaar misschien wel met 20 schoolbesturen aan tafel zitten. Ja, dan moeten die afspraken ook weer herzien worden. En die zijn niet zonder zweet en bloed, zweet en tranen tot stand.
0: Wat is er eigenlijk qua termijn een verplichting om aan zo'n aanvraag te voldoen? Of kan je zeggen van nou ja, we kunnen ze ook 3 jaar laten liggen?
1: Nee,
0: we hebben gewoon die ruimte niet. We hebben gewoon het geld niet.
1: Nee, dat zou heel mooi zijn. Maar dat is nou eenmaal niet zo. Dus op het moment dat een aanvraag is goedgekeurd, hebben we een bepaalde termijn. En wat ons betreft, voor de initiatieven die er nu liggen, is dat allemaal 1 augustus 2027.
0: Oké. Okay. We gaan naar muziek luisteren. Maarten van Roosendaal Mooi. En waarom dit nummer?
1: Nou, omdat het is ooit gekozen als het allermooiste nummer dat ooit in de Nederlandse taal is geschreven. Daar ben ik het wel mee eens. Ik word hier heel gelukkig van als ik hier naar luister.
0: Daar komt-ie.

0: Ja, die is nog steeds te gast. Evert Bovendijk, wethouder in de gemeente Gouda. Evert, nog één ander onderwerp. Wat heel klein onderwerpje dat in de raad aan de orde is geweest. Maar waar toch wel een aantal Goudenaars bij betrokken zijn. Is het onderwerp snippergrond.
1: Ja. Ja, snippergroen heet het dan. Ja, maar wat je wil. Ja. Ja. Maar ik zit nog even na te genieten van Maarten van Roosendaal. Maar laten we het over snippergroen hebben. Ja.
0: Snippergrond. Want eigenlijk gaat het om grond waar groen op staat.
1: Klopt, ja.
0: Dus het is grond. Je hebt op 1 oktober nog een gesprek met een bewonerscollectief. Het werd ter plekke genoemd. En je ging ervan uit dat de regels nu redelijk soepel toe werden gepast.
1: Ja.
0: Maar het viel me op dat de raad niet vroeg van waar blijkt dat uit. Maar...
1: Nou ja, dat heb ik wel kort aangegeven. Dus, het is eigenlijk heel simpel. Het is onduidelijk wie bepaalde stukken grond in bezit heeft. En of daar rechten op kunnen gelden. In de toekomst zullen we met enige regelmaat kabels moeten trekken bijvoorbeeld. En dan is het vrij handig om te weten van wie de grond is waar je doorheen moet.
0: Ja.
1: Dus dat moet een keer in kaart gebracht worden. Heeft de raad in de vorige periode toe besloten van zet een project uit waarbij je in kaart brengt en dat je duidelijkheid creëert. Nou, dan kom je een aantal stukken grond tegen waarvan je denkt, nou, die zijn dus in gebruik bij een bewoner. En die krijgen dan de keus om als het essentiële grond is voor de gemeente, ja, dan blijft het van de gemeente. Maar op het moment dat we zeggen van ja, het is in gebruik, dat is prima zo. Laten we dat dan legaliseren.
0: Ja. En dan moeten ze een bepaald bedrag per vierkante meter betalen.
1: Ja, dus,
0: omdat gebruikte gebruikersovereenkomst.
1: Ja, dat klopt. Ja, twee dingen. Dus je kan zeggen van ik draag het over. Dus dan betalen ze een bedrag per vierkante meter. En dan daarna is het eigendom.
0: Ja, verkopen.
1: En dan is het direct een forse verhoging van de waarde van je huis. Dus dat is een optie die ik iedereen zou aanbevelen. Mogelijkheid twee is teruggeven aan gemeente.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk heel zwart-wit. Hè? Dus of je koopt het of je geeft het terug. En mogelijkheid drie, dat zijn alle tussenmogelijkheden. En we hebben gezegd van ga daar nou zo soepel mogelijk mee om. We zijn begonnen met heel zwart-wit van nou, dit zijn de twee keuzes. En die soepelheid erin is als het een klein stukje is en je hebt echt geen zin om het te kopen. We hebben meegemaakt de ouderen die zeggen van ja, voor die paar jaar dat ik hier nog woon, ga ik dat allemaal niet doen. Dan kun je een gebruiksovereenkomst tekenen. Ja.
0: Dit is een bewonerscollectief. Is het verondersteld dat er meerdere belanghebbenden zijn die aanspraak maken of gebruik willen maken van een stukje grond dat nu van de gemeente is?
1: Ja, dat klopt. En de discussie zit hem vooral in dat sommige plekken al heel lang soms in gebruik zijn. Dat het niet helemaal duidelijk is hoe lang. En de verjaringstermijn voor dit soort dingen is wel vrij scherp. Dus op een gegeven moment moet je even gaan uitzoeken met elkaar. En dat doen we in gesprek met die bewoners. Wanneer je welke regeling gaat toepassen.
0: Oké, dat vindt plaats op 1 oktober.
1: Ja.
0: En ik wens jou vast heel veel succes met de behandeling van de begroting. Want dat is natuurlijk wel een ongelooflijk belangrijk onderwerp waar ook heel veel over gesproken gaat worden in de raad.
1: Zeker.
0: Voorspel ik nu al. Heel veel succes daarmee. En ook de komende jaren in ieder geval. Of
1: wethouder,
0: hierin gehouden. En fijn dat je hier was. En Arjan Noerman, bedankt voor de techniek. Graag tot volgende week. Dan zijn we er weer met Machiavelli.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer: vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Goedemorgen Gouda. Wat fijn dat je weer luistert naar Weekend Gouda. Ook deze zaterdagochtend zijn we weer met het radioprogramma waarin we samen op ontdekking gaan in onze mooie stad. En vandaag zitten Gerrit Schinkel en ik, Mirjam Voets, achter de microfoon. En op deze laatste zaterdag van september nemen we je mee langs bijzondere verhalen van gewone mensen. Dus of je nu rustig wakker wordt met een kop koffie of de krant doorbladert aan de keukentafel, neem ons met je mee. Wij zoeken de verhalen op en brengen ze bij je thuis. Dit is Weekend Gouda.

0: Op locatie. Ja, nu nog gewoon in de studio.
1: Was een groot succes, hè?
0: Ja, zeker.
1: We beginnen straks met Peggy Meiboom van de Non-Foodbank Gouda. En dat is een organisatie die laat zien dat iets wat voor de een overbodig is, voor een ander van grote waarde kan zijn. En daarna schuift Ruud Broekhuizen aan. Hij gaat verder met Zo Gouds en neemt daarmee het stokje over van de plotseling onlangs overleden Pieter van Vliet. We praten over zijn keuze, over liefde voor lokaal nieuws en over de toekomst van het platform. En als laatste gaan we in gesprek met Ad Usman en Majid. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar dat zullen we zo meteen wel vragen aan hem. En dan gaat het over de Burendag, de Open AZC-dag en hoe een passie voor natuur, ondernemerschap en bijen mensen met elkaar kan verbinden. Ja, dus als je het mij vraagt, genoeg moois om te ontdekken deze ochtend. Heb je eigenlijk iets met bijen, Mirjam?
0: Oh, ja, nou, ik vind het wel hele mooie en belangrijke dieren. Maar laatst zat er wel eentje bij me binnen. Die heb ik wel, dat vind ik dan iets minder. Maar dan, die heb ik wel netjes weer naar buiten kunnen geleiden. Dus ik ben aardig voor de dieren geweest.
1: Ja.
0: Ja. Nou, we gaan het zien, toch?
1: Ja, vind ik ook.
0: Ja. Maar is muziek?
1: Ja.
0: Wat gaan we mee doen?
1: Ja, we openen de ochtend met een nummer dat eigenlijk perfect past bij deze uitzending. Verschillende verhalen, verschillende achtergronden, maar samen vormen ze één geheel. Hier is Multicolor van Son Mieux.
0: Leuk.

0: Multicolor.
1: Ja, multicolor.
2: Ja, sommelier. En soms hoef je geen grote dingen te doen om maar een groot verschil te maken. Een fiets die niet meer wordt gebruikt,

0: En een kast die op zolder staat of kleding die al een tijd ongebruikt in de kast ligt. Voor de een overbodig en voor de ander prima wat nodig is om weer een stap vooruit te kunnen maken. In Gouda zet de non-foodbank zich daar dagelijks voor in. En hoe werkt dat in de praktijk? We maken gebruik van de non-foodbank. Hoe groot is de behoefte eigenlijk in deze stad? Daarover gaan we in gesprek met Peggy Bijboom en Anja Dorenstein.
1: Ja, welkom Peggy en Anja. Peggy, om met jou te beginnen. Misschien even goed om helemaal bij het begin te beginnen. Want wat doet een non-foodbank precies?
2: Een non-foodbank die werkt voor mensen die bijna tot geen financiële middelen hebben.
1: Ja.
2: En dan kunnen ze bij ons terecht en mogen ze gratis een huis inrichten. Of alleen maar kleinere dingen of minder dingen. Dus iemand komt voor een bank of voor een fiets of voor kleding.
1: Ja.
2: Dan kunnen ze bij ons terecht.
1: Ja. En want veel mensen kennen de voedselbank inderdaad wel. Hè? Dus het verschil is vooral dat de voedselbank je eten en alles wat niet eten is, dat is wat jullie eigenlijk doen.
2: Ja, dat is wat wij doen. En wij zijn een afsplitsing van de voedselbank. Hè? We zijn ontstaan vanuit de voedselbank.
1: Oké, dat wist ik niet. Ja. Wat goed. En dat, volgens mij zijn er ook verschillende non-foodbanken. Volgens mij een kledingbank, meubelbank, fietsenbank.
2: Ja.
1: Is dat zo?
2: Ja, we noemen het in het geheel meubelbank,
1: ja.
2: Maar er zit een fietsafdeling bij en een kledingafdeling, een babyafdeling. Ja, voor alles kan je terecht. Het enige wat wij niet hebben is witgoed en audioapparatuur. Want dat moet je allemaal testen en daar hebben we gewoon de mensenkracht niet voor.
1: Nee, inderdaad. Nee. Okay.
0: Anja, hoe komt iemand bij de non-foodbank terecht?
3: Ja, bij de non-foodbank kom je terecht als je dus een bepaalde status hebt. En dat wordt beoordeeld. Hè. Misschien kan Peggy daar iets meer van vertellen. Ja. Maar, ja.
2: Mensen mogen niet zomaar bij ons binnenlopen.
1: Nee.
2: Dat kan alleen maar op aanvraag van een organisatie. Een maatschappelijk ondersteunende organisatie. Daar moeten ze zich aanmelden. En dan komen ze naar ons. Die organisatie kan een aanvraag doen dus bij ons. En dan maken we een afspraak.
1: En wat voor organisaties zijn dat? Kan je wat namen noemen waar mensen dan als
2: heel, luisteren? Heel veel vluchtelingenwerk.
1: Okay.
2: Dat is natuurlijk een heel hot item op dit moment. Leger des Heils, vrouwenopvang, Quintus, Chemiva.
1: Oké.
0: Dus de gemeente Gouda ook misschien?
2: Gemeente Gouda ook.
1: Hmm. Oké, dus als bijvoorbeeld een vluchteling een status krijgt en een huis, dan is het natuurlijk helemaal leeg. En dan kunnen ze bij jullie terecht
2: om een huis in te richten.
1: Ja, oké. En wat hebben jullie allemaal voor spullen dan inderdaad? Echt alles wat je nodig hebt in huis?
2: Alles wat je nodig hebt. Van keukenspullen tot gordijnen, tot meubels, banken, bedden. Wat je maar in huis nodig hebt. Tot de kaasschaaf en het aardappelschilmesje toe.
1: Oh ja, echt. Ja. Wat goed. En nou, jullie zijn allebei betrokken bij de non-foodbank. Wat is jullie rol daarin? Peggy, wat is jouw rol?
2: Ik ben coördinator administratie.
1: Okay.
2: Dus ik regel alle afspraken en heb de contacten met alle organisaties met wie we werken.
1: Oké. En doe je dat in dienst van als het allemaal vrijwilligers?
2: Allemaal vrijwillig.
1: Allemaal vrijwilligerswerk.
2: Ja.
1: Jeetje, ja, dan ben je best wel veel tijd mee kwijt dan waarschijnlijk.
2: Ja, meestal zo'n 16 uur in de week wel.
1: Zo, ja. Ja. En jij, Anja?
3: Ja, ik ben sinds 4 jaar ben ik avondvoorzitter.
1: Avondvoorzitter?
3: Ja, en dat is een beetje een rol die ik gekregen heb. Doordat op een gegeven moment bestuur en medewerkers met elkaar willen overleggen en zaken willen doen eigenlijk. En op een gegeven moment ben ik daar betrokken bij geraakt omdat het bestuur met de medewerkers graag in gesprek wilde en een onafhankelijke voorzitter wilde hebben.
1: Ja.
3: En dus ik ben daar ingestapt. En op een gegeven moment begeleid ik dan gewoon de vergadering, maar ook het proces zeg maar van met elkaar in gesprek gaan, zodat iedereen zich op de inhoud kan focussen. En zodat er ook gewoon goede besluiten genomen kunnen worden, waardoor je dus eigenlijk een betere vergadering hebt, zeg maar.
1: Ah, oké. En dus ben ik een soort procesbegeleider dan?
3: Eigenlijk ja, wel. En ik werk soms ook wel mee. Ik heb in het begin bij Peggy ben ik gastvrouw geweest. Dus ik heb ook cliënten begeleid.
1: Ja.
3: Om spullen uit te zoeken. En op zaterdagmorgen zijn we 1 keer in de maand open. Zodat mensen hun spullen kunnen brengen.
1: Ah, oké.
3: En soms ben ik daar dan ook ingeroosterd.
1: Oké, want jullie hebben dus een bestuur. En dan die hebben dan overleg met allerlei organisaties. Als Leger des Heils. En daar afspraken.
3: Klopt. Ja.
1: Ja.
0: Aan welke goederen hebben jullie nou het meest behoefte? Of is de meeste vraag naar?
2: Nou, op dit moment, wat we eigenlijk nooit binnenkrijgen, of weinig binnenkrijgen, wanneer doe je een stofzuiger weg? Dat doe je weg als die kapot is.
0: Ja.
2: Dus dat krijg je
0: daar
2: niet binnen.
0: Daar heb je er niks aan natuurlijk.
2: Nee, dus dat krijgen we bijna nooit binnen. Kledingkasten is ook weer zo'n item van... Dat komt bijna nooit voor dat het binnengebracht wordt. Want ja, je haalt je kledingkast niet zomaar weer weg.
1: Nee.
2: En afdeling kleding bijvoorbeeld doen we heel veel nieuw kopen ook. Tenminste niet veel. Maar een aantal zaken kopen we dan ook nieuw. Zoals ondergoed en sokken. Dat wil je niet dat dat tweedehands weggegeven wordt. Dus dat kopen we dan weer nieuw.
1: Ja.
2: Maar hoofdkussens...
1: Okay.
2: Ja, we hebben op dit moment ook graag bedden nodig.
0: Hmm.
2: Nou, kledingkast is voor de meubelafdeling echt het hot item.
1: Oké, nou goed mensen, luisteraars. Heb je nog een oude kast, ik zou zeggen, brengen? En dat kan dus op zaterdagochtend vaak één keer in de maand.
2: Ja, dan wil ik even inbreken, want tegenwoordig doen we het twee keer in de maand.
1: Oh, twee keer in de maand.
2: De eerste en de derde zaterdag van de maand.
1: Ja, oké. En waar moeten mensen dan heen?
2: Naar de Johan de Haanstraat nummer 9.
1: Oké. Okay.
0: Nog wel, hè?
2: Nog wel, ja. Want we zitten met een probleem van de huisvesting. We hebben een contract voor 10 jaar en dat loopt volgend jaar af. En wij zijn naastig op zoek naar andere ruimte. Dus we schakelen alle netwerken in die we hebben.
1: Ja.
2: Om ruimte te vinden. We hebben nu een ruimte van zo'n 700 vierkante meter.
0: Ja, dat is een aardige ruimte natuurlijk. Die liggen niet voor het oprapen.
2: Nee, maar je moet ook opslag hebben.
0: Ja.
2: Want als je cliënten krijgt, de ene keer komt er maar op een dag één persoon voor een bank. Maar het kan ook dat er 5 personen voor een bank komen. Dus ja, die moet je wel hebben.
1: Ja, inderdaad. Jeetje, en hoe worden jullie eigenlijk gefinancierd dan? Hoe ga je zorgen dat...
2: We krijgen een deelsubsidie van de gemeente.
1: Ja?
2: Maar verder zijn we heel erg afhankelijk van giften en donaties van bedrijven en organisaties.
1: Okay.
2: De kerken steunen ons.
1: Okay,
2: Rabobank krijgen we ieder jaar wel iets van.
1: Ja.
2: Maar daarnaast doen wij zelf een aantal dingen in de verkoop. Dat vragen we dan ook altijd als wij goederen aangeleverd krijgen. En wij denken van dit is niet voor onze cliënten. Vragen we ook gelijk van, mogen we het ook verkopen?
1: Okay.
2: En dan, daar haal je wat geld mee op.
1: En daar moet je dan de huur van betalen?
2: Daar moeten we alles van doen.
1: Ja dus op zoek naar een grote locatie, 700 vierkante meter opslag.
2: Ja. Ja.
1: Op een beetje goed bereikbare plekken,
2: voor auto's bereikbaar zijn. Sowieso moeten we hebben een vrachtwagen en een kleine vrachtwagen en een bus.
1: Ja.
2: Dus die moeten sowieso daar het terrein op kunnen om te kunnen laden en lossen natuurlijk.
1: Een beetje industrieterrein of zo is het wel fijn of zo.
3: Ja, maar ook wel dat de cliënten ook weer makkelijk bij ons kunnen komen.
2: Ja.
3: Want eigenlijk zitten we nu in de stad, hè. We zitten gewoon echt wel op een hele mooie bereikbare plek. En je ziet mensen toch lopend soms op de fiets.
1: Ja.
3: Maar ook echt wel even, ze moeten die beweging wel kunnen maken ook.
2: Ja,
3: hè?
2: Ja.
1: Dat is best een uitdaging voor de komende periode.
2: Ja,
1: lijkt mij.
0: Jeetje. Ja. Je gaat op 1 januari, wordt dat opgezegd, volgend jaar?
2: In juli.
0: In juli.
1: Oké, dus je hebt iets langer de tijd.
0: Ja, maar
1: Het gaat hard, hè?
2: Het gaat hard.
1: Ja.
0: Maar stel voor dat er niks gaan vinden, dan zou het helaas het einde zijn van jullie.
2: Ja, het kan natuurlijk zijn dat we wel een ruimte kunnen vinden die kleiner is. Ja, dan moeten we gaan bekijken van hoe gaan we dat oplossen. En moeten we dan gaan inkrimpen in bepaalde afdelingen die we hebben.
1: Ja. Jeetje.
0: Hoeveel vrijwilligers hebben jullie eigenlijk? En wat zijn het voor mensen? Idealisten zoals jullie?
2: Idealisten.
0: Ik bedoel, je bent er ook een keer bij gegaan uit bepaalde ideale overweging, denk ik.
2: Nou, de meeste mensen die er rondlopen hebben er 45. En dat lijkt heel veel, maar dat is eigenlijk helemaal niet veel. Want iedere dag zijn er wel mensen bezig. Spullen uitzoeken, spullen repareren. Er is een hele fietsafdeling. Fietsmakers zijn er die er een aparte dag komen.
0: Ja, ik wil wel mensen hebben die er een beetje verstand van hebben natuurlijk.
2: Ja. Dus meubels die weer in elkaar gezet moeten worden. Kleding wat uitgezocht moet worden. Dus je hebt ze echt nodig.
1: Ja, dat snap ik.
3: En het zijn hele gepassioneerde mensen. Want
0: ik ben er
3: natuurlijk af en toe ben ik erbij. Weet je, dus ik zoom weer uit en dan ga ik er weer in. En dan zie ik hoe bevlogen de mensen zijn met de spullen ophalen. Je ziet gewoon, er is een logistiek team wat heel actief is. Maar ook de gastvrouwen. Je ziet iedereen daar met een sorteerafdeling van de dames. Een winkel van de kleding. En dan zie je iedereen heel vol vuur toch wel echt aan het werk. En dat zie ik al jaren gebeuren. Hè? Dus dat is niet even zomaar een tijdje. Maar dat gebeurt al jaren.
2: Ja.
1: Want wat is de reden geweest dat jullie zelf... Wat maakt dat jullie persoonlijk zo betrokken zijn? Het geeft je waarschijnlijk ook iets als je doorgaat.
2: Ja, voor mij is dat heel erg ook het samen iets doen voor de gemeenschap.
1: Ja.
2: Maar vooral ook dat je cliënten kan helpen, mensen kan helpen die het moeilijk hebben.
1: Ja.
2: Want we krijgen echt heel schrijnende situaties binnen.
1: Ja.
2: En dat gaat je dan aan het hart.
1: Ja,
2: en als iemand dan spullen uitkomt zoeken en eigenlijk niet durven ze vragen van mag ik ook nog die beker hebben.
1: Ja.
2: En na afloop dan tegen je zeggen van ik ben zo blij met jullie. Ja, dat doe je het gewoon voor.
1: Dat klopt. Ja, dat snap ik. Ja.
0: Jullie zitten in Gouda, maar heb ik een regiofunctie of niet?
2: Ja. We werken in Gouda, Waddinxveen, Zuidplas, even denken om Moordrecht.
0: Reewijk misschien?
2: Reewijk, Bodegraven.
0: Nou, we hebben een aardig gebied.
1: Ja. Leuk. En heb je ook meer vrijwilligers nodig? Of als iemand
2: we hebben luistert, altijd denkt, vrijwilligers helpen? Nodig.
1: Oké. Okay. Ja.
2: Maar op dit moment zijn we eigenlijk een beetje op zoek naar flexibele vrijwilligers die we kunnen bellen op het moment dat het nodig is.
1: Ja.
2: Ik begeleid ook de gastvrouwen, zeg maar. Dan heb je cliënten, daar heb je gastvrouwen voor nodig. Die lopen rond met de cliënten van, mogen ze spullen uitzoeken.
1: Ja.
2: Maar als ik morgens een telefoontje krijg van een gastvrouw van ik kan niet, ik ben ziek.
1: Ja.
2: Dan moet ik toch iemand zien te vinden die plek opvult.
1: Ja. Ja, dat lijkt me ook een hele klus altijd.
2: Ja.
1: Dus echt mensen die een beetje flexibel inzetbaar zijn.
2: Ja.
1: En dat werk willen doen.
2: En de magazijnmedewerkers, chauffeurs, bijrijders,
1: okay.
2: De sjouwers. Ja. Daar hebben we er altijd tekort van.
1: Ja.
0: En die kunnen zich melden via, jullie hebben een website neem ik aan?
2: Ja. Ze kunnen sowieso melden bij personeelszaken @nonfoodbankgouda.nl. Dan komt het rechtstreeks bij mij terecht.
1: Ja.
2: En dan ga ik ermee verder.
1: Ja, leuk. Hey, en ik zag ook dat jullie af en toe dingen organiseren. Dus volgens mij hebben jullie binnenkort een kledingbeurs.
2: Ja.
3: Zeker.
1: Ja. Wil je daar wel iets over vertellen?
3: Mag ik er iets over zeggen?
1: Ja,
3: nee. Het is de kledingparty. Dat wordt georganiseerd. En dat is één keer per half jaar. Dat is twee keer per jaar, hè?
2: Ja.
3: En dat is dan op een vrijdag en een zaterdag. En dan wordt alle kleding, zeg maar, verzameld die nog niet uitgeleverd is aan cliënten. En dat is echt mooie kleding. En dat wordt dan allemaal netjes gesorteerd. En dan kunnen mensen dus komen om het te kopen voor een klein prijsje.
1: Oké. Okay. En al dat geld gaat natuurlijk weer, wordt ingezet weer voor jullie goede doel.
2: Ja. En dan mag iedereen komen.
1: Ja, dan mag iedereen komen. En dat is dus op jullie locatie ook?
2: Ja.
1: Oké, en dat 9 en 10 oktober.
2: Ja, klopt.
1: Leuk.
0: Nou, Peggy en Anja, bedankt voor jullie komst naar de studio en voor een inkijkje dat jullie hebben gegeven in het werk van de heel belangrijke werk van de Non-Foodbank. Ja, mocht je meer willen weten, luisteraars, spullen willen aanbieden of misschien als vrijwilliger aan de slag gaan, kijk dan eens op de website van de Non-Foodbank Gouda. En mensen die er ruimte over hebben, het hoeft niet per se 700 kilo, 700 kilo, maar erg veel te zijn natuurlijk, maar bied het aan en ik zou zeggen, laten we hopen dat jullie er lang mogen bestaan.
2: Ja, dat hopen wij ook.
0: Een beetje raar, maar het is een beetje vreemd. Eigenlijk zou het niet moeten bestaan. Hè?
2: Nee,
3: klopt.
2: Nee.
0: Maar jullie bestaan, moet je gewoon blijven bestaan.
1: Ja, het is absoluut. Goed werk wat jullie doen.
0: Zo is dat. Ja.
3: Dankjewel.
2: Ja. Dankjewel.
1: Okay.
0: Nou, dan Raccoon gaan we in gesprek met Ruud Broekhuis. Is ook al gearriveerd over Zooghouts en wat het inmiddels met hem te maken heeft. Maar eerst muziek van Raccoon. Ocean. Of Oceaan.
1: Oceaan.

Was er iets waar ik om wenste? Voordat de put droog kwam te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: Ja, raccoon was dit. Sommige initiatieven groeien uit tot een vast onderdeel van de stad. Zo Goud is daar een mooi voorbeeld van. En de afgelopen jaren vonden veel Goudenaren er dagelijks nieuwsverhalen en gebeurtenissen uit hun eigen omgeving. En na het onverwachte overlijden van oprichter Pieter van Vliet werd het wel stil rond het platform. Maar vorige week kwam er hoopvol nieuws. Zo Goud krijgt een vervolg en Ruud Broekhuizen neemt het sokje over en gaat zich inzetten om ook in de toekomst het lokale nieuws bij de Goudenaren te brengen. En hij is inmiddels aangeschoven om met ons hierover in gesprek te gaan. Ja, goed,
1: welkom. Ruud, welkom.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, vorige week werd dus bekend dat jij Zo Goud gaat voortzetten. Hoe kwam die vraag zo op jouw pad?
2: Nou, ik heb mezelf ook een beetje aangemeld. Ik zat in een situatie waarin ik 28 jaar bij de publieke omroep heb gewerkt. Maar eigenlijk bij de reorganisaties die er zijn. Hè, want iedereen hoort natuurlijk wel programma's die verdwijnen. Maar er verdwijnen ook heel veel mensen. Heb ik eigenlijk zelf mijn vinger opgestoken. Van, ik maak graag plaats voor een ander die misschien nog iets meer...
1: Die misschien wat jonger is.
2: Dus ik zat in een situatie van, ik ben nog tot 1 januari in dienst. Wat ga ik doen? Toen hoorde ik van het overlijden van Pieter. En toen dacht ik al wel van, ach, wat zonde als dat platform zou verdwijnen. Ja, ja, en ja. Ik wilde niet meteen bij de familie aankloppen. En natuurlijk in die periode. Toen heb ik eigenlijk via een tussenpersoon die de familie goed kende, mijn naam is laten vallen. Van nou, als we eens willen praten en ik ben best geïnteresseerd. En laten we eens kijken hoe het verder kan. Als jullie dat zelf ook willen. En toen was de familie eigenlijk heel blij dat er zich iemand meldde die dat graag zou willen overnemen. En tegelijkertijd was er ook een mooie klik dat ze ook wel dachten, die Ruud, die vertrouwen we daar wel in. En zo zijn we met elkaar in gesprek gegaan.
0: Ja. Ja. En wat was dat dan? Dat jij dacht, ik wil mijn vinger opsteken? Wat je kriebels van kreeg?
2: Nou, dat is dat ik ben journalist, dus ik hou van nieuws. Ja. Ik vind lokaal nieuws echt belangrijk. Ja. En ik vind dat dat in Gouda ook beter kan. Ik vind dat de journalistieke kracht hier in Gouda, we zijn toch wel een beetje, ja, de vierde macht, de controlerende macht. Nou, die functies, die vind ik nog niet altijd even goed vervuld in deze stad. Dat kan best beter. Dus ik voelde wel een motivatie. En ik hou gewoon van publiceren van nieuws. Ik hou van mooie verhalen vertellen. Dat is toch een beetje wat mij drijft. Dus daar zag ik wel heel veel mogelijkheden om dat te doen. Dus dat leek me wel het mooiste.
0: Ja, ja. Nou, dan gaan we het denk ik zo even hebben.
1: Ja, hoe komt het nou dat je zegt hier lokale nieuws blijft een beetje achter eigenlijk? Waarom?
2: Nou, het is niet zozeer het nieuws, want er zijn eigenlijk best heel veel platforms. Hè. We hebben natuurlijk het contact en je hebt in de buurt en er is van alles. Er wordt veel nieuws wel gebracht. Maar de kracht om ook, wat toch ook een taak van de journalistiek is, namelijk de macht controleren. Ja. Die taken zijn nog niet zo heel goed vervuld, denk ik.
1: Nee, vroeger zaten bij een gemeenteraadsvergadering zaten er een stuk of drie ongeveer media mensen.
2: Ja.
1: Tegenwoordig mooi van geluk spreken als er iemand zit.
2: Ja.
1: En dan moet er ook wel, ja.
2: Ik was de enige, denk ik, die er van de weg zat. Ja. Ja. Ja.
0: Is dat ook waar je, zal ik zeggen, de ambitie ligt om juist op dat thema ook echt de komende jaren te gaan inzetten?
2: Nou, kijk, ik ga zo gauw. Kijk, Pieter deed het alleen. Ik ga het ook alleen doen. Ja. Dus ik kan dat niet in mijn eentje. Nou is het wel zo dat de gemeente zelf eigenlijk heeft aangegeven in een motie in juli, toen eigenlijk al die gesprekken over het samenlevingsakkoord bezig waren. Ja. Ja. Hebben ze op initiatief van D66 hebben ze een motie opgesteld. Die is ook aangenomen raadsbreed. Dat ze in dat hele verhaal van samenleven en participatie en meer naar de bewoners gaan luisteren, ook een motie hebben aangenomen waarin ze staan dat de lokale journalistiek moet worden versterkt.
0: Ja, heel goed.
2: Dus ik wil ook heel graag het gesprek aangaan met de raad en met het college, want die moeten dat handen en voeten gaan geven. Hoe we dat kunnen doen. En dat zal ik dan niet alleen zijn. Daar kan het contact en daar kunnen alle andere initiatieven. Daar kan de Gouden Stad natuurlijk ook bij.
1: Ja, ja.
2: Om eens te kijken van hoe zouden we nou met z'n allen dat kunnen doen. Dus dat is een beetje mijn oproep aan de raad en aan het college. Van gaan we met ons in gesprek en dan kunnen we daar misschien met z'n allen samen wel een mooie vorm voor vinden. Dat die kracht sterker wordt. Want daar heeft de gemeenteraad, en daar ben ik van overtuigd, of de politiek ook baat bij. Want ze zijn natuurlijk soms bang voor kritische vragen. En Maar ik heb altijd geleerd in de journalistiek, een kritische vraag geeft de ander de gelegenheid om iets uit te leggen. En dat is volgens mij ook een taak van de politiek, uitleggen wat je aan het doen bent.
0: Ja. Zeker.
1: Nou, we hebben gelukkig geen Trump die zegt, jij mag niet meedoen. Wist mag ik aannemen.
2: Ik heb ze hier nog niet gehoord, nee, maar ik weet het niet.
1: Even terug naar Pieter van Vliet. Er was een gedreven man. Wat was er zo bijzonder aan hem eigenlijk en aan dat platform Zo Goud?
2: Ja, als je met de mensen spreekt die hem goed hebben gekend of die wel eens met hem te maken hadden vanwege Zo Goud, hij was overal bij.
1: Ik kwam hem daar.
2: Hij was
1: tegen
2: overal
1: bijna
2: bij.
1: Ja, ik kwam hem overal tegen in het weekend helemaal.
2: Zeker. En ik ben het nog voorzichtig aan het opstarten. Ik heb er nu nog niet alle dagen de tijd voor. Maar daar ligt wel, dat zijn wel grote schoenen om te vullen. Om overal bij te zijn. En hij had in die jaren dat hij hier werkte natuurlijk overal zijn netwerkjes. Ja. Als er weer ergens een auto-ongeluk was, was er altijd wel iemand die hem even snel een foto stuurde, zodat hij dat weer snel kon publiceren.
1: Hij kwam ook uit de journalistiek, hè? AD.
2: Zeker. Ja, ik kreeg toevallig deze week een appje van een collega waar ik mee gewerkt heb bij de publieke omroep. We maakten samen toen het programma Spoorloos. En hij had een verleden bij de Rijn en Gouwen, zoals dat
1: vroeger
2: heette.
1: Ja, de Rijn en Gouwen, ja.
2: En daar had hij ook weer gewerkt. Dus hij kende ook Pieter weer. Dus hij zei van, ah, wat leuk dat je hem hebt gekend en dat je nu zijn werk gaat voortzetten. Dus hadden overal ook weer daar in de media zijn contacten. Ja,
1: ja. Ja, ze hebben publiek om KRO-NCRV zat je?
2: Ja, KRO-NCRV, ja. Daar heb ik de afgelopen 25 jaar gezeten voor wat freelance werk. Ja. Ja.
1: Nou ja, ik bedoel, die kennis neem je natuurlijk gewoon mee hier naartoe.
2: Ja, de kennis en hopelijk ook de vaardigheden. Zeker.
1: Met name de vaardigheden, denk ik.
2: Nou ja, goed. Kijk, je hebt natuurlijk een netwerk, maar mijn netwerk wordt hier natuurlijk nu wat kleiner. Nu ik veel natuurlijk over Gouda, maar ik heb natuurlijk 28 jaar bij de publieke omroep ontzettend veel programma's gedaan en podcast, radio, televisie. Eigenlijk alles gedaan wat wel een beetje op mijn lijstje stond. En daar ga ik wel gebruik van maken deze periode.
1: Ik ben ook een oud-staatsdichter.
2: En nog oud-stadsdichter, ja.
0: Ik heb toevallig
2: één klein artikeltje geschreven deze week waar ik nog een leuke limerick in kwijt kon. Niet van mezelf overigens, maar van dat ging over het parkeren. En er was bij de gemeenteraad een inwoner van Korte Akkeren die een leuke limerick had geschreven over de parkeerproblemen. Dus die heb ik dan toch even meegenomen in mijn artikeltje. Ja, daar waar het kan, ga ik het doen.
0: Hey, en wat maakt lokaal nu zo leuk en anders dan landelijk?
2: Nou, het gaat misschien nog wel meer dan het nationale nieuws. Eigenlijk meteen over mensen.
0: Ja.
2: Het gaat natuurlijk altijd meteen over mensen. Hè? Als het over parkeren gaat, gaat het altijd over de problemen die jij als burger, als het probleem oplevert, die jij meteen voor de deur ziet gebeuren. Dus dat vind ik er mooi aan. Ja. En ik heb de afgelopen jaren heel veel eigenlijk human interest programma's gemaakt. Dus ik vind vooral de menselijke verhalen heel mooi. Nou ja, in gemeente nieuws heb je eigenlijk altijd meteen te maken met menselijke verhalen. Dus dat vind ik er het mooiste aan. Eigenlijk, ja.
0: Leuk.
1: Pieter had een eigen stijl. Nou, jij denk ik ook. En gaat die helemaal veranderen? Of ga je in de geest van Pieter verder op de zomer?
2: Nou, ik ga zeker in de geest van Pieter verder. In die zin dat hij ook echt wel dacht dat nieuws wat vanuit je eigen straat of wijk of stad komt, dat mensen met elkaar kan verbinden. Ik ben er echt van overtuigd als je weet wat er in je stad leeft en je leest je verhalen over wat er in jouw buurt gebeurt, dan voel je je meer verbonden met je stad. Nou, en die verbinding, dat woordje is natuurlijk bijna een containerbegrip aan het worden, maar dat is wel iets wat we deze tijd best kunnen gebruiken natuurlijk.
0: Zeker, ja.
2: Dus in die zin ga ik daar echt mee verder, omdat ik dezelfde overtuiging heb. Ga ik het helemaal hetzelfde doen? Nou, ik ga vast dingen anders doen, maar ik heb ook wel gezien dat Pieter in die 4 jaar echt iets moois heeft opgebouwd. Dus ik moet ook wel het goede behouden. Dus dat ga ik ook zeker doen. Dus we gaan het helemaal niet compleet anders doen.
1: Maar heb je wel bepaalde ideeën al?
2: Nou, ik wil, wat we hadden het net over die menselijke verhalen. Ik ga proberen, hoewel dat weer juist iets meer tijd kost. En dat heb je misschien niet altijd, maar wel om te kijken of dat je bij het nieuws wat je krijgt. Je krijgt ook een heleboel persberichten toegestuurd. Kan ik daar net even een draai maken dat ik daar een mooi menselijker verhaal bij kan vertellen. Hè? De gemeente publiceerde onlangs, we gaan beter zorgen voor de kinderen die thuis zitten, die niet naar school gaan, de thuiszitters.
0: Wie zijn dat dan?
2: Ja. Nou, dan vind ik het interessant om te kijken van, kan ik er eentje vinden en daar een mooi verhaal van maken die dan meteen staat voor die hele groep. En naast dat je dat nieuws publiceert, is mijn ambitie om te kijken van, kan ik daar ook nog een menselijk verhaal aan toevoegen.
0: Ja. Want het is echt een platform, hè? Dus het is echt online. Ja, en dat het ook altijd blijft.
2: Dat gaat het zeker blijven. Ja, die website, daar moeten de mensen naartoe. Dus ik publiceer natuurlijk ook wel op andere social media. Maar daarin probeer ik ze te wijzen op het nieuws dat op mijn website staat. Ik mag nu zeggen mijn website. Ja. Daar moeten ze naartoe. Want daar moet ik ook uiteindelijk natuurlijk gewoon mijn advertenties en mijn banners en mijn dingen kwijt. Want ik moet er ook een beetje van leven natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Want je gaat helemaal in je eentje doen.
2: Ja, want het verdienmodel is nog niet zodanig dat ik daar voor 5 mensen in dienst kan nemen. Nee. Dus zeker ga ik het alleen doen. Maar ik hou ook natuurlijk mijn oren en ogen open van, kom ik interessante mensen tegen die mij misschien met dingen kunnen helpen. Dat is alleen maar mooi.
0: Ja.
1: Dus we komen jou, als het goed is, elke dag tegen ergens in de stad.
2: Ja, vanaf januari zeker. Elke dag, ja. Ik hoop dat mensen mij uiteindelijk gaan erkennen van, daar heb je die Ruud weer. Die er weer bij is. Ja, dat is wel mijn ambitie. Maar tegelijkertijd, ik merk ook nu al nog meer dan daarvoor. Er gebeurt zoveel in de stad. Om overal bij te zijn wordt wel heel moeilijk. Dus ik hoop ook dat mensen mij weten te vinden en mij gaan benaderen met nieuws en tips. Voor het geval ik er niet bij kan zijn.
0: Nee. Ga je nou ook stoppen met andere dingen die je allemaal doet? Want je zat ook in de sportraad of zit in de sportraad?
2: Ja, nou die sportraad, daar ga ik nog wel heel even mee door. Want we zitten ook in een nieuwe fase dat we weer wat nieuwe mensen gaan inwerken.
0: Ja.
2: Maar ik zit bijvoorbeeld nog bij de verkiezing van de stadsdichters. Nou, dat gaat stoppen in oktober. En ik zit nog bij de John de Heij Theaterstichting. Daar ga ik ook mee stoppen.
0: Ja.
1: Maar stadsdichterverkiezing, doe je er wel mee?
2: Nou, ik doe mee in die zin dat ik het organiseer.
1: Ja, okay.
2: Ik ga niet zelf meedoen, maar ik ben het al geweest. Nee. Dus dat doen we nog. Die is op 30 oktober in de Garenspinnerij. Ja. Maar dan stopt mijn functie daar ook. Dus ik ga wat dingen afstoten. Ja. Want ik kan niet alles blijven doen. Tegelijkertijd heb ik ook weer allemaal andere nieuwe leuke plannen. En word ik voor dingen gevraagd waarvan ik denk, leuk. Dus er komen ook altijd weer dingen bij. Maar ik heb ook maar 24 uur in een dag.
1: Als we nou een jaar vooruit kijken, wanneer kan je dus zeggen over een jaar van, goh, het is geslaagd of het is niet geslaagd? Of is dat echt koffiedik kijken?
2: Nee, dat doe ik niet. Want ik probeer natuurlijk ook verder te kijken dan alleen maar morgen. Wanneer is het geslaagd? Nou, ik denk als het geslaagd is, als veel mensen het weten te vinden. Als er op dezelfde manier nog steeds over wordt gesproken als nu. Namelijk, het is een platform waar je veel nieuws tegenkomt wat speelt in mijn stad en wijk. En ik denk wanneer het geslaagd is ook wel als ik wat groepen weet te bereiken die nu in Gouda misschien het nieuws nog niet zo heel erg volgen of dat moet ik nog een beetje onderzoeken. Maar gemeenschappen die nu nog eigenlijk misschien te weinig het nieuws volgen. En
1: een uitdaging.
2: Daar ligt wel een uitdaging. Als ik die ook nog zou weten te bereiken, zou dat heel mooi zijn.
0: Ja.
2: Daar ligt nog wel een ambitie.
0: Ja, ook om die verbinding dus weer ook strakker te
2: krijgen. Ja.
0: Hartstikke leuk. Nou, Ruud, bedankt. Ik ben heel benieuwd wat je allemaal gaat doen de aankomende periode. Wat in ieder geval vandaag al duidelijk is geworden, is dat Zo Goud veel meer is dan een nieuwssite. En een plek waar verhalen uit onze stad ook gaan samenkomen en hopelijk ook voor verbinding gaan zorgen. En eigenlijk hebben wij een beetje hetzelfde doel, zit ik ook wel te denken. Hè, als weekendverhalen.
2: Nee,
0: zeker de mooie verhalen vanuit de mensen in de stad te laten zien. En horen in ons geval. Bedankt. We gaan zo eerst naar straks naar Goud Nieuws. Maar eerst naar muziek. En we gaan luisteren naar Danny Vera.

0: Gouds nieuws. Gerrit, wat heb jij nog iets opvallends gezien deze week?
1: De Stichting Oude Begraafplaats Gouda heeft met het project Schaduwlevens de publieksprijs van de Erfgoedparel 2026 gewonnen.
0: Ja, klas het.
1: De Goudse Stichting kreeg 649 van de in totaal 2613 uitgebrachte stemmen. En de prijs werd afgelopen woensdag tijdens de Erfgoeddag in Den Haag uitgereikt. Dus dat is een felicitatie waard, dacht ik.
0: Ja, leuk. Ja, en
1: jij dan mag...
0: Ja, ik las inderdaad dat er gisteren een nieuwe tentoonstelling is geopend in het Museum Gouda. Wonder Walls, met hele mooie tapijten, geweven tapijten. Onder andere uit het oude stadhuis die daar nu hangt. Dus lijkt me echt heel bijzonder. En ik las in de NRC dat we hebben een tijd geleden hier een Goudse dichter gehad. Esma Amma.
1: Ja, ja.
0: Douw.
1: Ja.
0: Ik weet niet of ik het nu goed zeg. Maar ze stond in de NRC met twee pagina's vol. Dat ze kreeg 5 sterren voor de dichtbundel. Dus ik ben natuurlijk super trots dat wij haar al in de uitzending hebben gehad.
1: Ja, inderdaad.
0: En als Goudse dichter doet ze het volgens mij super, super goed. Dus heel fijn.
1: Ja.
0: Dus leuk. Ja, we gaan naar het volgende onderwerp.
1: Ja, volgende onderwerp. De open dag, AZC-dag en de burendag. Soms worden mensen wonen vlak bij elkaar zonder dat ze echt kennen. En juist daarom bestaat dus de burendag. Bij het asielzoekerscentrum aan de Groningenweg in Gouda zetten ze vandaag letterlijk de deuren open tijdens de landelijke open AZC-dag. Bezoekers kunnen kennis maken met bewoners, medewerkers en ontdekken hoe het leven op een AZC er eigenlijk uitziet. Bij ons in de studio zijn aangeschoven Ad Usman. Usman of Usman?
2: Usman.
1: Usman, ja. Locatiemanager van het COA in Gouda en Majid. En hij woont in het AZC, is ondernemer en heeft een bijzondere passie. Het houden van de oorspronkelijke zwarte bij.
0: Ja, heren, welkom. Ad, om met jou te beginnen. Jullie zetten vandaag de deuren wijd open. Wat kunnen bezoekers vandaag verwachten tijdens de open AZC-dag?
2: Ja, het is de derde keer inmiddels dat we open AZC-dag hebben, burendag hebben. En waar we op insteken is ontmoeting. Ja. Ontmoet onze mensen. Een bekende hoogleraar heeft ooit benoemd, bekend maakt bemind.
0: Ja.
2: En dat proberen we te doen door een open dag te organiseren. En in die open dag hebben we, waardoor kan je het allerbeste mensen leren kennen, is door eten. Dus er komt heel veel eten. Heel veel van onze bewoners hebben de afgelopen dagen gekookt. En hebben allemaal lekkere hapjes klaarstaan. Dus iedereen kan het komen proeven. Verder hebben we spelletjes voor kinderen, zodat kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Ook heel erg belangrijk.
0: Ja.
2: We hebben een rondleiding, zodat je ook kan zien hoe onze bewoners wonen. En wat voor recreatiemogelijkheden we hebben. En er zijn een aantal partners die ook aanwezig zijn. Bijvoorbeeld TakeCare B&B. Dat is een stichting die bemiddelt tussen mensen die graag vluchtelingen of statushouders met name opvangen voor een aantal maanden. De andere gast, Majid, is daar ook geweest.
0: Ja.
2: Om heel snel te kunnen inburgeren, maar ook heel snel de taal te leren. En Majid heeft afgelopen jaar daar een paar maanden bij mensen gewoond. En die heeft echt binnen afzienbare tijd, je zal het zo meteen horen, echt heel erg goed Nederlands leren spreken.
0: Ik ben heel benieuwd. Nog even, waarom vind je het zo belangrijk om die deuren open te zetten?
2: Ja, het belangrijkste is dat er natuurlijk heel veel gezegd wordt, gesproken wordt over asielzoekers, over asielzoekerscentra. Maar dat niemand het heel goed kent.
0: Ja.
2: En dat onze beeldvorming bepaald wordt door wat er in Ter Apel gebeurt. En dat is ook niet heel erg mooi en heel erg fijn. Maar dat het op een normaal AZC, zoals Gouda, maar eigenlijk op alle AZC's die open zijn, dat er eigenlijk nooit problemen zijn. En dat het eigenlijk heel erg goed met de bewoners gaat, maar ook met de omwonenden gaat en ook met Gouda gaat.
0: Ja, want wat zijn de grootste misverstanden die mensen zeggen als ze langskomen? Zeggen, oh, ik had gedacht dat, of... Wat hoor je?
2: Ja, de grootste misverstanden zitten eigenlijk in dat mensen denken, oh, ze komen allemaal uit een andere cultuur. Het zijn allemaal mannen. Ze geven veel overlast, ze hebben veel trauma's. Nou, een deel klopt daarvan. Het zijn overwegend mannen. Ze komen uit andere culturen. Maar ze zijn hier op zoek naar veiligheid en naar overleving. En dat is de reden dat ze hier komen. Dus ze zijn helemaal niet op zoek naar overlast geven of problemen creëren. En dat blijkt ook uit de cijfers over heel Nederland. En zeker ook in Gouda. Zijn er niet meer incidenten buiten met onze bewoners dan een normale populatie van een woonwijk.
0: Ja.
2: En de afgelopen 5 jaar dat we nu in Gouda zitten, eerst in de boot, in Korte Akker en nu hier in de Molenwiek, hebben we 5 incidenten in de stad gehad, waarvan 3 economisch zijn geweest. Dat zijn waarschijnlijk diefstallen, maar dat weet ik niet zeker wat het is. Dat hoor ik niet.
0: Nee, dus eigenlijk zeg je van die misverstanden die als mensen dan bij jullie langskomen, dan krijgen mensen toch een ander beeld waarschijnlijk.
2: Ja, je ziet dat er gewoon mensen wonen. En als je ze leert kennen, bekend maakt bemind, geld gaat echt.
0: Leuk.
1: Toen we jou vroeger naar deze uitzending te komen, zeg ik wil Majid meenemen. Waarom hij?
2: Nou, omdat Majid bij mij kwam een jaar geleden ongeveer. En hij is imker van huis uit. Hij heeft in Syrië Wageningen gestudeerd. Dus landbouwuniversiteit gedaan. Zijn grootvader was imker. En ik weet, maar niet meer dan vanuit de kranten, dat bijen in Nederland echt heel erg onder druk staan. En door bestrijdingsmiddelen, door allerlei zaken zijn er te weinig bijen. Die hebben we heel hard nodig. En hij is imker en hij zei, ik wil met name de Hollandse bij, de oude Hollandse bij, zorgen dat die goed kan blijven leven. En dat vind ik een hartstikke mooi initiatief. Ik heb hem daarbij geholpen, of COA heeft hem daarbij geholpen, door een paar bijenkasten voor hem aan te schaffen, zodat hij kan beginnen met zijn bedrijf ook en de bijen in stand houden. En daar, ja, dat gaat gewoon hartstikke goed.
0: Ja, ja, leuk. Maar je ziet welkom.
1: Ja, ik zou zeggen, stel je even voor, maar dat is
0: al geneld gedaan. Maar ik ben wel benieuwd.
1: Wie is Majid? Hoe lang ben je al hier?
3: Ik ben Majid, ik kom uit Syrië. Ik ben nu een statushouder. Ik heb in Syrië gestudeerd HBO en Agricultural Engineering. Okay. Ik heb ook cursussen gedaan in Wageningen Universiteit. En ik ben mijn hele leven als imker gewerkt.
0: Okay.
3: Ik heb dat geleerd van mijn opa. Daarom begon ik nu met mijn eigen bedrijf, Holland Bijen. Ik wil graag bijen houden in Nederland.
0: Ja, hey, want je bent statushouder, maar je woont nog wel in het AZC.
3: Ja, tijdelijk ben ik nu, ik logeer bij, via de organisatie TKRBNB, bij een oudere dame.
0: Ja.
3: En dan, ik denk ik goed integreerd.
0: Ja.
3: Dus ik heb geleerd die taal van haar.
0: Ja, goed hoor.
1: Moeilijke taal?
3: Oh, echt
0: moeilijk. Nou, je doet het supergoed.
3: Ja, maar het is belangrijk.
0: Ja, het is heel belangrijk. Het is toch de manier om verbinding met mensen te krijgen. Ja.
1: Over belangrijk gesproken. Hoe belangrijk is een bij eigenlijk voor de wereld en Nederland en Gouda?
3: Het is echt belangrijk. Omdat meer dan de derde van onze voedselbos is afhankelijk van de bijen. Dus zonder bijen, daar is geen fruit. Geen fruit meer. Totaal niet. Dat heb ik geleerd van mijn opa, om deze bijen te zorgen, omdat die bijen zorgen voor ons. We moeten iets teruggeven aan die bijen. Daarom bij bijen houden, je geeft meer plekken voor die bijen en op deze manier je zorgt voor die toekomst.
1: Ja. Je bent een bedrijf begonnen of je wil een bedrijf beginnen. Hoe ziet het bedrijf eruit?
3: Voor mij, ik was een leraar in de universiteit in Syrië. Ik heb 2 jaar les gegeven aan de universiteit. Voor mij, educatie is heel, heel belangrijk. Ik wil graag mensen te laten weten hoe kunnen wij samenwerken zoals bijen.
0: Ja,
3: dus voor mij, educatie, ik wil een bedrijf. Dat ga ik lesgeven aan scholen, aan kinderen. Ik heb het gedaan bij de Papaver, een organisatie in Delft. Maar ook in de AZC ook hier. In de weekendschool in Utrecht. Huh. En dat wil ik ook door meer scholen te geven voor bijen.
0: Dus eigenlijk dat je de bij een goed voorbeeld is hoe je moet samenwerken.
3: Precies.
0: Voor ons als mensen kunnen wij daarvan leren.
3: We kunnen samen in harmonie leven. Dus bijen, zij zijn meer dan 50.000 bijen in één kast. Zij wonen samen in harmonie. Ja. Waarom mensen kunnen niet in harmonie wonen?
0: Ja,
1: voor bijen zijn er geen grenzen, geen onderscheid tussen mensen. Ideaal eigenlijk, hè, bij.
0: Ja, maar even, want je hebt echt gekozen voor de zwarte bij.
3: Ja.
0: Wat maakt die zo bijzonder?
3: In Syrië hadden wij die originele Syrische bij, de oorspronkelijke bij.
0: Ja.
3: En dan toen ben ik in Nederland hier gekomen. Welke soort van bijen zijn er hier?
0: Ja.
3: Helaas heb ik geen bijen gezien. Dus ik heb gecheckt met Wageningen Universiteit en gelezen op zijn website. Ik zie dat 20% van bijen sterven elke jaar in Nederland.
0: Ja.
3: En ik dacht, waarom? Daar is veel reden waarom die bijen sterven in Nederland. Maar ik denk omdat die bijen nou in Nederland, zij zijn niet meer originele bijen.
0: Nee.
3: Zij zijn geïmporteerde bijen van Italië en Spanje. Die maken heel veel honing. Maar zij zijn niet goed aangepast met de natuur. Die originele bijen van Nederland, die oorspronkelijke donkere Europeanische bij, Apis mellifera, deze bijen hebben samen met die oorspronkelijke planten geëvalueerd.
0: Ja.
3: Dus zij zijn de beste bestuivers voor deze planten.
0: Ja.
3: En de toekomst, alles in één koude vier komt terug. Alles deze vrieze winters, die hebben jullie hier. Alle bijen zijn dood, maar de zwarte bijen zijn blijven nog voor bestuiving voor de fruitbomen.
0: Ja, omdat ze gewoon hier gewend zijn. Ja. Ja. En is het ook niet zo dat wij te veel gif op onze bloemetjes hebben?
3: Dat is een van de redenen. Ja. Daar is zeker de climate change, die pesticiden, die Aziatische hoornaar, is echt grote problemen nou.
0: Ja.
3: Heel veel problemen voor de wijn.
0: Ja.
3: Daarom moeten, en heel veel imkers nou stoppen met imkerij.
0: Ja,
3: daarom moeten wij stoeien, die nieuwe imkers, die willen ook beginnen.
1: Ja, ja.
0: Leuk, ja. Hey, en wat betekent Gouda voor jou?
3: Gouda is mijn nieuwe thuis.
0: Ja, ja. Vind je het leuk hier?
3: Ja, heel leuk eigenlijk. Ja. Heel lieve mensen eigenlijk. Ik heb een vrijwilligerwerk gedaan. Een stadsakker, voedselbos Gouda.
0: Okay,
3: verschillende plekken. En ik maak heel veel goede netwerk. Ik heb ook een imker hier geholpen. En Gouda
0: asfalt.
3: En Gouda asfalt ook. Ik heb bijen. Ik heb verbinding eigenlijk met die mensen hier.
0: Ja.
3: Daarom voel ik thuis hier.
0: Ja. Nou, heel goed. En heb je ook al familie hier, of niet?
3: Eigenlijk niet, nee. Mijn familie zijn in Syrië nog.
0: Ja. Nou, ik hoop dat je ze wel weer snel kunt zien.
3: Ja, ik hoop het, ja.
0: Ja. Leuk. En Ad, als mensen vandaag één reden nodig hebben om langs te komen, wat zou dat dan zijn?
2: Ontmoeting.
0: Behalve
2: Majid. Uiteraard erbij van Majid en Majid. Maar ontmoeting. Ontmoeting. Zien hoe mensen wonen. Zien hoe mensen bij ons leven. En gewoon... kijk, mensen willen heel graag dat de asielzoekers en de staatshouders gaan integreren.
0: Ja.
2: Maar je kan in je eentje kan je niet integreren. Nee. Daar heb je andere mensen voor nodig om mee te integreren. Nou, Majid heeft dat heel zelf ook opgezocht. En anderen zouden het ook heel fijn vinden als ze naar ons toe komen. En dat we zo elkaar kunnen gaan ontmoeten en elkaar leren kennen.
0: Ja, mooi zo.
1: Ja, nou, Ad en Majid, bedankt voor jullie komst hier naar de studio. Vanmiddag dus de Open AZC-dag aan de Groningenweg. En mocht je nieuwsgierig zijn, loop vooral binnen.
0: Vanaf 1 uur, hè?
2: Vanaf 1 uur, ja.
0: Je bent u vroeg gekomen, hè?
1: Ja.
2: Vanaf 1 tot 4. En dit is natuurlijk een speciale dag, maar eigenlijk zijn we altijd open. Als mensen willen komen kijken of vrijwilligerswerk willen gaan doen, iedereen is altijd
1: open. Ja, want die hebben jullie nog wel nodig, denk ik, vrijwilligers.
2: Ja, vrijwilligers kunnen we altijd gebruiken.
0: Maar wat voor vrijwilligers zoeken jullie nog even?
2: Nou, dat kan heel divers zijn. Van taal of gewoon ontmoeting met elkaar lopen. We hebben van die loopgroepjes, die gaan door de stad lopen. Taalvrijwilligers, je kan denken aan kinderen. We hebben natuurlijk best wel veel kinderen. Dat je daar spelletjes mee doet of dat je knutseldingen gaat doen. We hebben muziekvrijwilligers. Je kan echt alles bedenken wat je in je hoofd kan krijgen.
0: Ja, hartstikke leuk. Nou, dank jullie wel voor jullie komst.
1: Ja, dank jullie.
0: Ja. Hebben we nog tijd voor muziek of niet?
1: Laten we maar met muziek uitgaan. Lijkt me ook wel aan, of niet?
0: Ja, weet niet, Arjan.
1: Ja, nou ja.
0: Wat hebben we nog? Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran.
0: Castle on the Hill.
1: Castle on the Hill.
4: When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends.

0: Nou, dan gaat Ed Sheeran. Dit was het dus weer voor vandaag, Weekend Gouda. We hebben ontdekt hoe de non-foodbank Gouda iedere dag het verschil maakt voor mensen die tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En we kregen een kijkje in de toekomst van Zo Gouds met dank aan Ruud Broekhuizen. En we leerden dat achter iedere voordeur een verhaal zit, dankzij Ad Oesman en Majid, die ons meenamen naar de Open AZC-dag van vanmiddag.
1: Ja, leuk. En mocht je nou een deel van de uitzending gemist hebben, we zijn natuurlijk terug te vinden via Instagram en als podcast-app. In app podcast-apps kun je ons vinden. En ook op ons YouTube-kanaal, als het goed is, vakkundig geknipt en geplakt door Ramon. Onze nieuwe aanwinst.
0: Ja.
1: Leuk.
0: En volgende week zijn we er gewoon weer met nieuwe gasten, nieuwe verhalen en natuurlijk alles wat Gouda een beetje mooier maakt. Bedankt voor het luisteren en een heel fijn weekend.
1: Heel fijn weekend.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer: vanuit het westen ligt de regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Terbrechtseplein 3 kilometer file en een kwartiertje vertraging. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Feyenoord ook 10 minuten oponthoud. Daar zijn na een ongeluk 3 rijstroken dicht. 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Kleinpolderplein door de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
1: Laat allemaal heel goed.
2: Goedemorgen luisteraars, het is zaterdag 26 september 11 uur en dan is het weer tijd voor Gast uit de Streek. Ja, dit is geen sport op zaterdag, dat is vanmiddag pas, maar we hebben wel een sportman als gast uit de streek. We gaan het vandaag hebben over sportvissen, een sport die niet zo vaak te horen is op de radio en te zien op de tv. Onze gast vandaag is Ton van der Spiegel, visbioloog en voorzitter van de hengelsportvereniging GHV Groene Hart. Welkom Ton.
1: Dankjewel Gerrit.
2: Ja. De GHV Groene Hart, vertel eens over, wat is dat voor vereniging? Ja, een visvereniging, maar hoe oud zijn jullie? Vertel er eens wat over.
1: Ja, achter zo'n visvereniging gaat heel veel schuil. We zijn een regionale vereniging. Dat wil zeggen, ja, de naam zegt het al, Groene Hart. Behalve in de grote steden Den Haag, Zoetermeer, Gouda, Alphen aan de Rijn, zitten we in alle gebieden daartussen eigenlijk. En ja, we zijn ooit opgericht in 1908.
2: Zo?
1: In Den Haag. Een hele lange geschiedenis.
2: Jullie zijn al bijna koninklijk, of niet?
1: Nou, we hebben een koninklijke erepenning.
2: Oh ja?
1: Elke sportvereniging die
2: 100 jaar is,
1: 100 jaar bestaat, die kan een erepenning, koninklijke erepenning

0: in Gouda?
1: In Gouda zo'n 2.500 leden.
0: Maar dan ben je toch ook een van de grootste sportverenigingen?
1: Ja, meestal in de steden zijn we de tweede of de grootste sportvereniging. En qua deelname vaak de tweede of de derde sportvereniging. En dat is natuurlijk wel leuk, want ja, daar kun je lang over discussiëren. Ook onderling doen we dat wel eens. Helemaal sport. Ja, sport als middel.
0: Ja.
1: Genieten, ontspannen. En daar gaat het tenslotte om.
0: Ja, komt me zo wel op. Jullie zijn onderdeel van een overkoepelend orgaan, of niet? Voor zit daarboven?
1: Ja, we zijn als Engels Sportvereniging aangesloten bij de Sportsunie.
0: Dat is net sinds de voetbalvereniging aangesloten bij de KNVB.
1: Klopt. En we zijn samen met de KNVB aangesloten bij NOC-NSF. KNVB uiteraard de grootste daar.
0: Ja.
1: En wij zijn de derde grootste bond binnen NOC-NSF. Tennis, padel vooal, is ons weer even voorbij gegaan.
0: Ik wil zeggen, padel, dat is weer iets nieuws, hè?
1: Ja, dat is ook weer heel mooi dat je op alle leeftijden met vrij weinig drempels daar mee kunt doen. En dat geldt voor ons sport natuurlijk ook.
0: Ja. Hebben jullie ook afdelingen dan?
1: Ja, we zijn, zoals ik net al zei, oorspronkelijk in Den Haag opgericht.
0: Ja.
1: Maar toen visten de meeste leden al eigenlijk buiten de stad. Graag in de polders van het Groene Hart. Ouderwater, Stolwijk.
0: Reewijkse Plassen.
1: En omdat het vrij groot is, willen we toch kernpunten hebben waarvan vanuit onze activiteiten doen. Nou, Gouda is een afdeling, maar er zit ook een hele lange geschiedenis achter de sportvisserij hier in deze stad.
0: Ja?
1: Daar kunnen we misschien zo nog even verder over hebben, maar dat is toevallig, nu ik hier zit, de afdeling die een verlengde is van de oude hengelsportvereniging Viswaterpachting Gouda, die nu onze afdeling is, die bestaat dit jaar 100 jaar.
0: Kijk eens aan, wordt dat nog speciaal gevierd?
1: Met activiteiten. We doen veel met jeugd en daar proberen we dan toch wel wat aandacht aan te besteden. Maar binnenkort in het magazine van onze vereniging gaan we natuurlijk ook uitgebreid op die 100-jarige geschiedenis in.
0: Ja, komen zo meteen in het magazine. Hebben jullie een clubhuis of zo? Hoe zit dat?
1: Ja, we hebben in Den Haag een groot clubhuis in het recreatiegebied Madelstein. En in Gouda hebben we op het Sluiseiland een kleine clubhuis. Dat we ook samen met de speeltuinvereniging
0: doen. En wat doen jullie daar?
1: Ja, daar kun je natuurlijk allerlei activiteiten organiseren. Je kunt daar voorlichting, cursussen geven. Maar als je gaat vissen in de stad bijvoorbeeld, je organiseert iets, dan is dat ook een hele mooie uitgangslocatie.
0: Maar ook
1: aan het water daar zelf. Kunnen we dan met jeugd vissen.
0: Ja. Hoe ben jij er ooit zo in verzeild geraakt? En wanneer was dat? Lang geleden al?
1: Ja, kijk, als klein jongetje lag ik al op mijn buik in sloten te kijken van, oh, wat interessant allemaal wat daar rondzwemt en leeft. En ik ben eigenlijk van jongs af aan gaan vissen. En vooral van mijn opa geleerd. En dat hoor je vaak, dat je vader of je opa die visten graag en daar ging je dan in mee.
0: Ja.
1: En die functie proberen wij als vereniging ook over te nemen om kinderen vooral enthousiast te maken.
0: Ja. Wie zijn jullie leden? Dat zijn ouderen, jongeren, mannen, vrouwen?
1: Het is heel mooi verdeeld qua mannen, want de vrouwen die zijn met een inhaalslag bezig. Ongeveer 5-6% van de leden is vrouw. Maar als je over het geheel gaat kijken naar de leeftijd, dan heb je een hele mooie piek zo tussen de 40 en de 50. Maar dat blijft lang doorlopen. En tot hele hoge leeftijd blijft men vaak lid. Ook al vist men niet meer, omdat men het leuk vindt. En ja, de jeugd, ik heb het toevallig, juist omdat ik wist dat ik hier zat, eens even zitten opzoeken. We zijn dit jaar qua jeugd met 50% gegroeid, meer dan 50%. We hadden ongeveer 1300 jeugdleden en we zitten nu al ver boven de 2000.
0: Zo.
1: En dat geeft aan dat het toch wel trekt. En ik hoorde van iemand hier in Gouda van, ja, die kinderen van ons op voetballen, die gaan naar voetballen. En direct naar voetballen gaan ze naar de waterkant. Dus het vult elkaar wel mooi aan in veel gevallen.
0: Ja, ja. Nou, water genoeg in Zuid-Holland. We hadden het over Reewijkse Plassen en zo. In Gouda, ja, ik bedoel, binnen de stad hebben we wat minder water.

0: Maar wat zijn jullie grootste visvateren, zou ik zeggen, waar jullie het meeste activiteit hebben?
1: In de stad de singles. Ik heb ooit een aantal jaar geleden de singles laten onderzoeken op visstand.
0: Ja.
1: Dat is mijn beroep. Dus,
0: visbioloog ben je.
1: Ik ben er altijd geïnteresseerd in. Ja. En ik heb toen een adviesbureautje opdracht gegeven. Ga dat eens voor ons uitzoeken. En tot onze verbazing zaten die singels echt nog met een prachtig visbestand.
0: Had je dat verwacht of niet?
1: Nee, want in heel Nederland zie je de vis een beetje teruggaan in, we noemen dat dan aantal kilo's per hectare, de bezetting. En dat komt omdat we letten op die waterkwaliteit. We stoppen minder fosfaten en nitraten in het water.
0: Ja,
1: betekent voor de vis uiteindelijk ook minder voedsel. Dus het streven naar helder, gezond water geeft een iets lagere visstand. Maar vaak wel een visstand die heel gevarieerd is qua soorten.
0: En dat is in Gouda ook zo?
1: Ja, tot mijn somme verbazing kwam ik in Gouda in de singles echt een ouderwetse visstand tegen. Die ik nog vanuit de vorige eeuw gewend was. Allerlei soorten, flinke bezetting.
0: Wat zijn er de meest voorkomende vis hier in de stad?
1: Ja, we noemen dat de witvis. Dat zijn de karperachtige, blankvorm, brasem. Ja. Zeelt, ruishoorn. En dan heb je nog de roofvissen. Ja,
0: snoeken.
1: Vooral snoek. Ja. En ook snoekbaars hier. En dan is een nieuwe vissoort die erbij komt. Die zie je ook al in de singles verschijnen. Dat is de roofblij.
0: Hoe komt dat?
1: Dat is een exoot die ooit hier in Nederland.
0: Iemand hebben ze een keer losgelaten misschien?
1: Nee. Ooit is er een verbinding gemaakt met de Donau via het Rijn-Donau-kanaal.
0: Ja.
1: En sindsdien komen er via de Rijn allerlei exoten van Oost-Europa komen Nederland binnen.
0: Is dat erg of niet?
1: In geval van roofblij dachten we in het begin, wat moet dat? Maar inmiddels hebben we een prachtige roofblijstand. Maar qua grondensoorten krabben ze ons soms wel eens achter de oren. Ja,
0: net als de Amerikaanse rivierkreeft of zo. Die...
1: Ja, maar die zat er toch al. Die is op een andere manier binnengekomen.
0: Maar dat is echt een drama.
1: Ja, dat is echt een drama. En in Gouda is een van de eerste onderzoeken ooit gedaan. En daar schrokken we ons echt dood van de grote bezetting aan rivierkreeft.
0: Ja, ja.
1: En ze graven holen en ze woelen het water om. Het water wordt troebel en de waterplanten verdwijnen. En daar zijn we niet blij mee.
0: Nee. Nu kun je vissen en vissen natuurlijk. Heel veel activiteiten. Jij wedstrijdvissen, roofvissen, karpervissen zie ik.
1: Ja.
0: Dat is nogal een groot scala aan activiteiten.
1: Ja, en dat maakt het ook zo uitdagend. En voor iedereen is er dan wat leuks te vinden in vismethoden. En we beginnen uiteraard met de jeugd. We hebben hier ook vislessen gegeven in Gouda. Een aantal basisscholen die vragen elk jaar weer een visles aan. En dan krijgen ze een beetje biologie. Gedrag van de vis. Hoe je een vis moet behandelen als je hem gevangen hebt. En dan gaan we met ze vissen. Ja, dan is het heel eenvoudig met een klein kort hengeltje. Ja. En met een malen eraan. Een
0: bamboehengeltje. Ja.
1: Ja, dat is tegenwoordig gelukkig glas. Maar het zou ook nog kunnen. Ja. Glas, carbon,
0: mijn tijd een bamboehengeltje
1: kunststof. Ja. En dan kunnen ze blankvormtjes vangen. En dan hoop je dat het een beetje verder gaat uiteindelijk als ze geïnteresseerd raken.
0: Ja.
1: Maar ook vooral in die natuur. Hè? We willen ze ook water- en natuurbewust maken.
0: Ja, daar heb ik zo meteen kom ook even op. Vliegvissen, wat is dat? Doen jullie ook?
1: Dat doen we ook. Ik ben er zelfs ooit wereldkampioen in geweest.
0: Is dat zo?
1: In 1981.
0: Is me ontgaan.
1: Lang geleden. Ik doe het wat minder, maar het is een hele mooie manier van door de natuur lopen. Langs beekjes, rivieren en hier in de polders, langs de sloten van de Veenweidepolders. En dan gebruik je eigenlijk het gewicht van de vislijn, die loopt taps naar voren toe, om te werpen in het water. En dat doe je met een kunstvlieg. Of je andere imitaties van insecten. En het hoeft niet op het water te zijn. Dat vind ik zelf wel het mooiste. Maar als zo'n insect langzaam in het water zakt, dan zie je er allerlei visjes vaak op afkomen.
0: Ja. Spycasting, wat is dat?
1: Spycasting, ja. Ik noem het oneerbiedig om een hoekje werpen. Ja. Kijk, bij vliegvissen heb je een achterwaartse worp, een voorwaartse beweging om die lijn op spanning te krijgen. En dan met een voorwaartse beweging laat je de lijn los, zodat je een eind voor je uit die vlieg op het water krijgt. Maar in Engeland, Schotland heb je rivieren en in meer landen op die manier. Dan heb je achter je geen ruimte. Dan sta je in de rivier en dan heb je een hoge oever achter je met struikgewas. En dan moet je toch die vis op het midden van de rivier zien. Of die vlieg op het midden van het rivier zien te krijgen.
0: En hoe doe je dat?
1: Nou, die speekassers die hebben een methode ontdekt. Dan staan ze in het verlengde van de oever. Staan ze die lijn op spanning en op lengte te brengen. En ineens met een zijwaartse beweging zonder de lijn achter je te krijgen, komt die lijn dan in het midden van de rivier terecht.
0: Ja, dat vereist nogal wat training natuurlijk.
1: Ja, daar moet je inderdaad aparte training voor doen. En je gebruikt eigenlijk het water om spanning op de lijn te krijgen. Ja. Dus die lijn ligt op het water, je trekt hem naar je toe. Dan komt die hengel op spanning, die gaat krom staan. En die krachten gebruik je om die vlieg het liefst dan opzij te werpen. Speekasting, ja. De River Spey, een hele bekende zalmrivier in Schotland.
0: Oh ja. Maar dat in Nederland is dat wat minder, denk ik.
1: Ja. Dat is ook niet zo'n grote groep die dat doet. Maar ook die techniek kun je soms ook wel, als je bomen achter je in een poldersloot hebt, kun je die gebruiken.
0: Ja. Kortom, even kijken. Muziek. Ja, onze gast mag altijd muziek uitzoeken. Ik heb een lijstje gegeven. Ja. Muziek uit de jaren 60 met name, denk ik.
1: Ja, dat krijg je dan, hè, op die leeftijd.
0: Ja, leeftijd
1: als je de muziek uit je jeugd en iets later toch met je meedraagt.
0: Ja. Sandy Coast kwam uit Voorburg.
1: Ben ik mee opgegroeid.
0: Ja? Hans Vermeulen?
1: Ja, met die jongens ben ik opgegroeid. Ik zat in de klas bij een neefje van Hans Vermeulen. En dan kwam ik wel eens bij hun opa thuis. En dan ontmoette ik daar de nog hele jonge Hans. 2 jaar ouder dan ik, geloof ik, toen.
0: Helaas alweer een aantal jaren geleden.
1: Ja, maar een hele mooie carrière met muziek natuurlijk doorgemaakt. Veel meer dan nog alleen de Sandy Coast toen.
0: Ja.
1: Maar dat was wel leuk om er achteraf aan terug te denken. Maar ook veel te vroeg overleden inderdaad. Ja.
0: We gaan de Sandy Coast gaan we draaien. The Eyes of Jenny.
1: Ja, prachtig.

0: prachtig nummer, The Eyes of Jenny van de Sandy Coast. Muziek uitgekozen door onze gast uit de streek, Ton van der Spiegel. Ja, de Sandy Coast, ja, jij kent de mensen, onder andere de voorman Hans Vermeulen. Die Jenny, wie was dat?
1: Dat was een meisje wat hij in zijn jonge jaren op de camping in Maine in Zevenhuizen tegenkwam. En toen al onder de indruk van haar ogen was. En zo'n 10, 15 jaar later had hij een optreden ergens in Nederland. En toen kwam er een vrouw naar hem toe. Keek me nog. En aan de ogen kon hij gelijk zien. Hey, dat is Jenny. Ze heette anders. Ze heette, geloof ik, Jannie. Maar
0: ja, ja, Jenny, dat is een Engels, beetje Engels. Hè,
1: ja, goed, een mooie Engelse naam.
0: Ja, ja, ja. We zaten tijdens dat liedje even te praten. Over Voorburg en zo. Over volleybal. Jij hebt ook nog gevolleybald. En niet met de eerste. Met Bram Vermeulen nog.
1: Ja, Bram Vermeulen, de cabaretier. Ja,
0: ja, ja, ja. Geen familie van
1: ja.
0: Hans. Hè?
1: Ja, ik zat er op het Christelijk Lyceum in Voorburg. En samen met het Haags Montessori Lyceum hebben we toen eigenlijk een volleybalvereniging opgericht. En die was heel succesvol in die jaren. Zult uiteindelijk Eredivisie. En Bram was vele malen beter dan ik, maar het was altijd...
0: Bram is international geworden, jij niet.
1: International, ik niet. Maar ja, een fantastische kerel, heel extravert. Kon allerlei mooie dingen vertellen. En later is hij als cabaretier, ja. Is hij natuurlijk verder gegaan.
0: Ja.
1: Maar het
0: ja.
1: was een fantastische volleyballer.
0: Ja. Terug naar de visserij. Je mag niet elke dag vissen. Wat zijn een beetje de periodes waarin er gevist mag worden?
1: Hier in Gouda mag niet 's nachts gevist worden. En dat hebben we in veel andere gebieden van ons wel. Maar het is eigenlijk wel lekker rustig. Dus we houden dat in Gouda eventjes zo.
0: Waarom is dat? Is het met een speciale reden dat er 's nachts niet gevist mag worden?
1: Ja, dat is hier eigenlijk nooit verder ingevoerd. In veel dorpen en steden is dat wel gedaan. En dan zit men 's nachts aan de waterkant te vissen. Maar om de een of andere reden, en ik kan het historisch niet helemaal meer nagaan uitleggen, is dat hier nooit ingevoerd.
0: Nee.
1: En ja, we houden het nu maar even zo. Want ja. we kunnen in de rest van onze gebieden vaak ook heel mooie nachtvissen. Niet bij de boeren, hè, want we huren heel veel boerenwater. En
0: ja.
1: daar willen we dat eigenlijk niet. Om die boer niet en het vee niet op het land te verstoren.
0: Nee, komen we zo even op. Maar er zijn er ook bepaalde perioden dat helemaal niet gevist mag worden? Bepaalde maanden of zo?
1: Ja, op roofvis, voor roofvis bestaat er een wettelijke gesloten tijd.
0: Maar dus per vissoort is dat wellicht?
1: Ja, en dit is eigenlijk de enige vissoort in de roofvissoort in Nederland waarvoor een gesloten tijd bestaat.
0: Ja.
1: Die loopt van 1 april tot en met de laatste zaterdag, of tot de laatste zaterdag van mei.
0: Ja. En dat heeft met paaien te maken?
1: Ja, dat is heeft een biologische reden. In die tijd, al eigenlijk in februari, trekt de snoek vanuit de diepere wateren de ondiepere sloten op. Om daar zich eraan voorplanten. En zo in maart dan krijg je de paai. En ja, dan liggen al die snoeken bij elkaar. Die zijn misschien te makkelijk vangbaar. En dan heeft jaren geleden al met de visserij besloten om daar een gesloten tijd voor de visserij op te stellen.
0: Ja.
1: Dus je mag daar ook niet met op vissen. En dat wordt beschreven door de aassoorten te beschrijven. Het is eigenlijk een manier om te zeggen, nou, met die en die aassoorten mag je niet vissen. Dus je mag wel vissen, maar met een gewone hengel. En niet met kunstaas of een imitatie van een insect die groter is dan 1,5 centimeter.
0: Mm. En dat wordt over het algemeen wel...
1: Dat wordt vrij goed nageleefd. Ja, daar is men inmiddels al redelijk goed aan gewend.
0: Ja. Je noemde het net al met de overeenkomst met de boeren. Jullie zijn de vereniging, las ik, die de meeste huurovereenkomst heeft afgesloten met boeren uit het poldergebied. Wat is nou het belang, het grote belang van sluiten van zo'n huurovereenkomst met de boeren?
1: Je hebt voor elk vis, om te vissen heb je toestemming van de eigenaar van het water nodig. En dat is voor de grote wateren zijn dat meestal, zoals de Gouwen, de waterschappen of de provincie.
0: Dat, ja.
1: En daar sluit je dan een huurovereenkomst mee af. Maar die boeren die hebben natuurlijk heel veel eigendomsland en water. En wat wij dan doen is niet alleen het visrecht op dat water bij die boeren huren, maar wij maken tegelijkertijd ook een afspraak voor het looprecht. Dus wij zijn in de unieke situatie dat we onze leden een plek op het land bij die boer kunnen bieden. Je bent wel te gast bij die boer. Dus ja, daar gaan we.
0: Moeten ze zich ook legitimeren? Zo, een soort bewijs van. Want iedereen kan wel zeggen: ja, ik ben lid van de vereniging.
1: Ja, je hebt een. Onze vereniging is aangesloten bij de Sportersunie. En die geeft via ons een vispas uit. Hmm. En de vispas van onze vereniging. Dat is ons bewijs van lidmaatschap. Maar tegelijkertijd kun je dat als een bewijs om ergens te mogen vissen laten zien.
0: Ja.
1: En dan moet je natuurlijk wel een boekje laten zien waar je mag vissen. Maar tegenwoordig in ons digitale tijdperk hebben we daar ook de visplanner.nl voor. En als je die oproept op je telefoon, dan, smartphone of je computer. Dan krijg je een hele kaart te zien.
0: Ja.
1: En dan kun je precies zien, nou, ik heb die en die vispas. En dan ligt in de wateren groen op. Waar je met die vispas, want dat kan voor elke vereniging anders zijn, mag vissen.
0: Zijn er ook boeren die moeilijk doen of die dat helemaal niet willen hebben? Van,
1: klopt.
0: In mijn water wordt niet gevist.
1: Nee, dat gebeurt ook. En dan proberen wij de boeren wel te overtuigen. Kijk, hier in Stolwijk, achter Gouda, hebben een aantal mensen lopen. Ja, die boeren, sommige boeren al van jongs af aan kennen.
0: Ja.
1: En dan wordt het gesprek een stuk makkelijker.
0: Ja.
1: Als ik een jongen oorspronkelijk uit Den Haag, uit Woerden, binnenkom. Van wie ben je? En als daar een oud klasgenoot van vroeger bij zo'n boer binnenstapt, kan dat vaak heel veel makkelijker zijn.
0: Ja.
1: Maar we hebben ook wel een bepaalde reputatie dat we onze leden goed voorlichten. Van joh, je bent de gast bij die boer. Als je op het land wil vissen, meld je even. En ga ook niet zomaar met je auto het erf op breien en zet je auto daar neer. Vraag even of dat met de bedrijfsvoering op die dag uitkomt.
0: Ja.
1: En dat is een langzaam opgebouwde relatie die we met sommige boeren al sinds het begin van de jaren 50 hebben.
0: Ja.
1: En want toen, begin jaren 50, konden de hengelsportverenigingen eigenlijk ook zelf vijswater gaan huren. En daarvoor konden alleen beroepvissers dat. Dus dat is een heel belangrijk eikpunt. Die begin 50e jaren is de visserijwet veranderd. En sindsdien zie je de hengelsportverenigingen enorm groeien.
0: Ja. Voor jullie is het natuurlijk belangrijk dat je dat mag doen. Zit er nog voordelen van de boeren aan of zo? Dat jullie daar staan te vissen?
1: Ja, we zijn natuurlijk de ogen en de oren in het veld. En dat geldt niet alleen voor het water. Hè. We kunnen naar waterschappen al het aangeven als er iets fout gaat. Maar dat geldt ook voor de boeren.
0: Ja.
1: Als er een schaap in het water ligt, dat gebeurt ook nog eens. Of er gebeurt iets met het vee in het land. Ja, dan kun je ook je boer even een seintje geven van joh, wat gaat die goed?
0: Ja, ik las op jullie website ook, je noemde dat woord veilig. Jullie vinden belang, jullie hechten belang aan veiligheid in de hengelsport. Vertel daar eens verder iets over.
1: Ja, en dat is vooral gekomen omdat we ook onze sportvereniging manifesteren in Den Haag en in Gouda. Proberen we mee te werken op het lokaal sportakkoord. En ook NSC-NSF. En daar krijg je allerlei aanbevelingen van hoe zorg je nou voor een veilig sportklimaat. Dat geldt voor de voetbalvereniging.
0: Ja.
1: Je bent met kwetsbare groepen bezig, met jeugd, met ouderen, in ons geval ook. Met zwakkeren in de samenleving. En daar moet je toch wel een veilig klimaat voor bieden. Nou, we hebben gedragscode waarbij we aangeven van dit wordt van je verlangd als je als lid van ons met andere leden en andere mensen in je buurt omgaat.
0: Ja.
1: En dat is in de sport op het ogenblik een heel belangrijk thema aan het worden. Van zorg dat je een veilig sportklimaat biedt.
0: Ja, want iemand die bijvoorbeeld lid wordt voor jullie dan, die krijgt dat, die adviezen krijgen ze allemaal mee dan?
1: Ja, het staat overal te lezen, op de website, in ons magazine dat te uitgeven. En dan is het handig om regelmatig in het magazine of in de sociale media daar af en toe weer even een stukje aandacht aan te besteden.
0: Ja. Dan gaan we even naar de actualiteit. Toen ik jou uitnodigde, wist ik nog niet dat van de week in de Tweede Kamer het onderwerp van de Partij voor de Dieren zou zijn. Die wilde het vishaken verbieden. Nou, dat is niet doorgegaan. Daar stond niet de meerderheid achter. Jullie hebben even stiekem staan juichen, denk ik, of niet?
1: Ja, en aan de andere kant verbaas je daar wel over. Het ging om een weerhaakverbod. Hè. We vissen met...
0: Weerhaakje bedoel
1: uiteraard
0: ik, ja.
1: Vissen met een haakje om vis te vangen. Aan het haakpuntje zit een klein ander puntje zijwaarts. En dat is dan een weerhaak. Nou, de tegenstanders daarvan die beelden die dingen dan zo groot mogelijk af.
0: Ja.
1: Maar in de praktijk spreken wij zelf al over microbarbs. Ja. Hele kleine puntjes. En als ze zonder die weerhaak kunnen vissen onder bepaalde omstandigheden, dan doen we dat ook.
0: Want in sommige gebieden in Nederland, begreep ik, is dat verbod er eigenlijk? Of
1: nee, dat wordt gezegd.
0: Wordt gezegd ook?
1: Dat wordt gezegd, dat is niet zo. Kijk, een hengelsportvereniging die heeft een huurovereenkomst om te vissen.
0: Ja.
1: En in die huurovereenkomst maak je afspraken.
0: Hmm.
1: Als nou in een bepaalde gemeente men dat niet wil, ja, dan kan men niet zo makkelijk om die huurovereenkomst die onder de auspiciën van de visserijwet is afgesloten.
0: Ja.
1: En dan is het een kwestie van met de gemeente praten van ja, dit wil je nu wel. Maar je legt de nadruk op onderdelen van die hengelsport die voor ons heel normaal zijn en niet belangrijk zijn als het gaat om het welzijn van de vis. Want wij streven al naar zo min mogelijk vis die we willen verwonden.
0: Ja.
1: Natuurlijk, je vangt de vis met een haakje. Maar de gemiddelde sportvisser is hartstikke bezorgd voor het welzijn van die vis. Dus die probeert die vis op zo'n goed mogelijke manier te onthaken. En als je dan ziet, met weerhaak of zonder weerhaak. Ja, ik heb toevallig van de week de wetenschappelijke tuur er nog eens op nageslagen. Want men doet veel onderzoek naar dat soort dingen. Ja, daar zit nauwelijks een verschil in overleving. En de tegenstander, ja, die maakt er natuurlijk een groot verhaal van grote gaten in de bek, bloederige vis die doodgaat. En dan denk ik weer aan die spiegelkarpen die wij ooit hebben uitgezet in Den Haag.
0: Ja.
1: We hebben een bepaald project. Hè. Dat is een spiegelkarperproject. En elke spiegelkarper, dat is een karper met een eigen schubbenpatroon. Kijk, een gewone schubkarper, die heeft over zijn hele lichaam schubben. Een spiegelkarper, die heeft groepjes van schubben. En die schubben, die ja, zijn een soort vingerafdruk. Elke vis heeft, elke spiegelkarper heeft een ander schubbenpatroon.
0: Een soort DNA dan ook? Nee.
1: Ja, je kunt, dat is ook zo'n uniek kenmerk van een levend wezen. En bij de spiegelkarper is dat een schubbenpatroon. Nou, we hebben een project waarbij we spiegelkarpers hebben uitgezet. In Gouda doen we dat in de singels. We fotograferen ze van tevoren aan beide kanten van het lichaam. En zetten ze dan uit en vragen aan de hengelaars, als je nou zo'n spiegelkarper vangt, meld hem even bij ons terug. Dan gaan wij opzoeken of we hem kunnen terugvinden in ons databestand. En dan zie je soms dat die spiegelkarpers enorme afstanden afleggen. Die zijn soms vele malen in hun leven gevangen. En die hebben al die vangsten, ook met weerhaak, hebben ze overleefd.
0: Ja.
1: Ik ken een spiegelkarper en ze hebben zijn naam zelfs gegeven in Den Haag. Die daar is uitgezet. Die inmiddels bijna 20 jaar oud is. Die vele malen is teruggevangen. Die een gewicht heeft van bijna 15 kilo of soms daarboven. Die is vanuit Den Haag is hij naar Rotterdam gezwommen. Vanuit Rotterdam is hij naar de Biesbos gezwommen. Daar is hij gevangen. Hij is weer teruggekomen, ergens in het Westland gevangen. Hij is weer naar Den Haag teruggegaan, in Den Haag gevangen. Het jaar erop werd hij weer in het Westland gevangen. Uiteindelijk is hij weer op het Haringvliet gevangen. En hij is weer teruggekomen. Dus op...
0: Je zegt, hij heeft een naam. Hoe heet hij?
1: Dit was volgens mij de Duitser. Dat was een vis die van een Duitse kweker afkomstig was.
0: Hij sprak Duits.
1: En soms heb je ook de zwerver. Je hebt de meest mooie namen. En dat blijft bij de vissers vaak wel hangen. En ze herkennen hem ook heel snel.
0: Ja.
1: Maar het leuke van deze vis is, ja, tigmalen gevangen in zijn leven. Goed gegroeid. Ziet er blakend uit. En legt enorme afstanden af. En die gegevens, die geven wij ook weer aan de waterschappen
0: als,
1: door.
0: Als visbioloog moet je dat helemaal mooi vinden.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Dit is fantastisch.
0: Ja.
1: Maar ja, ook hengelaars zijn er heel enthousiast voor. Er zijn echt
0: van, hé, ik heb hem.
1: Ja, en karpenvissers die dus zich inzetten om in die database te gaan zoeken.
0: Ja,
1: want dat is niet makkelijk.
0: Ja.
1: Je hebt duizenden vissen in de loop der jaren erin zitten. En probeer dan maar eens die ene terug te vinden die wordt teruggevangen.
0: Ja.
1: Nou, daar hebben dus ook weer sportvissers voor die daar echt een plezier in hebben om voor ons en voor anderen in die database te gaan zoeken.
0: Ja. Nou is dat voorstel dus niet doorgegaan. Wie weet komt dat later een keer hier terug. Je weet het nooit natuurlijk. Maar als ze nou wel akkoord waren gegaan met afschaffing. Wat had dat voor jullie betekend voor de sportvisserij?
1: Nou, het zou meer een signaal geweest zijn van ze beginnen ergens aan te morrelen. En het volgende punt is...
0: Wie gaat het controleren?
1: Dat was onze grootste probleem. Het is niet controleerbaar. En het weerhaakje, als je echt gaat kijken naar de effecten daarvan, is dat een combinatie van hoe je vist, welke vissoort. Elke vissoort reageert er anders. En veel sportvissers weten vaak wel, in dit geval kan ik het weerhaakje wel plat knijpen bijvoorbeeld. Dan onthaken ik hem makkelijk en dan kan ik hem sneller terugzetten.
0: Ja.
1: In een ander geval is dat weer niet verstandig. En wij laten die beslissing liever aan de hengelsporter zelf over. En wij geven daar eerst een stukje educatie over. Dan dat we een eerste poging gelijk slaagt om die visserijwet binnen te dringen. Want dat is eigenlijk wat achter dat verbod zat.
0: Ja.
1: Dus kijken of dat effect heeft. En de volgende stap is dat de hengelsport verboden wordt.
0: Ja,
1: en dat zit in een bepaalde politieke partij die dat altijd weer naar voren brengt.
0: Ja, ze heet niet voor niks Partij voor de Dieren.
1: Nee, en die doen zulke mooie dingen voor dieren. Maar dat is nou net een punt waarvan je zegt, waarom zou je die hengelsport verbieden?
0: Ja.
1: Daar zit zoveel ander moois achter. En wat heb je eraan om dat welzijn van die vis te gaan opblazen, terwijl het in de praktijk die sportvissers heel goed voor die vissen zorgen.
0: Ja.
1: Alles zien wat er gebeurt. Als het water achteruit gaat, metingen doen en de waterschappen...
0: Jullie doen meer dan vissen? Dan hengeltje uitgooien, hè?
1: Veel meer. En we hebben niet voor niks altijd een hashtag vissen is meer of vissen is gezond. Hè?
0: Ja.
1: Om even naar het mentale onderdeel te gaan.
0: En lekker.
1: Ja, en dat is ook weer minder. Wij hebben bijvoorbeeld catch and release. Dat betekent dat ze vis mogen vangen, maar gelijk moeten terugzetten.
0: Ja.
1: Maar ja, er zijn ook verenigingen die bijvoorbeeld de snoepmaars lekker vinden. Ja, ik ook. Op zeevissen, strandvissen. Ja, het is veel meer gewoonte om af en toe visje mee te nemen.
0: Ja.
1: En lekker op te eten. Daar is ook niks op tegen.
0: Nee. We gaan nog even een stukje muziek draaien, Ton. De volgende, dus wat iets recenter. Amy MacDonald.
1: Ja, ik vind het een prachtig nummer, alleen het ritme al.
0: Ja, dat is
1: het. Het gaat over het leven, hè?
0: Ja.
1: Ja, nou ja, goed, daar zijn we volop mee bezig.
0: Ja, vind ik ook. This is the life, Amy MacDonald.

0: Amy McDonald's, This is the Life. Muziekkeuze van onze gast uit de streek, Ton van der Spiegel. Ja, we hebben het over vissen, vissen, vissen en nog eens vissen natuurlijk. De lidmaatschap van jullie vereniging. Wie kunnen er lid worden en wat kost het?
1: Iedereen kan in principe lid worden. Een senior lid betaalt bij ons 38,5 euro.
0: Per jaar?
1: Per jaar. En dan mag je een heel jaar mag je vissen.
0: Mag je dan overal vissen?
1: Dan mag je in ons water vissen. Ja, ja. Maar die vispas die biedt ook de gelegenheid om in heel veel ander water in Nederland te vissen. En daarvoor heeft de Sportsunie de zogenaamde gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren. Kun je ook in de visplanner vissen. Ja. Dus je kunt ook in andere gebieden vissen. Wij stellen bijvoorbeeld de Gouwen beschikbaar. De Oude Rijn is eigendom voor een deel van ons, heerlijk visrecht. En daar laten we dan ook mensen en andere verenigingen toe. Bij die boeren ligt het wat moeilijker.
0: Ja?
1: Daar willen we wel zicht op houden wie bij de boer echt op het erf komt. Dus dat is dan alleen voor onze leden beschikbaar.
0: Ja.
1: Ja, en de jeugd probeer je op een hele goedkope manier toegang te bieden.
0: Is er een minimumleeftijd?
1: Nee, in principe niet. Ik zie soms wel eens dat direct na de geboorte...
0: Dus een vader die zijn zoontje van 3 jaar meeneemt.
1: Ja, dat klopt. Direct na de geboorte al wordt er iemand lid gemaakt. En dan is het nog jaren niet vissen. Maar...
0: Mijn kleinzoon zit ook wel eens te vissen. Die is 6, geloof ik.
1: Ja. Dat is... dat hangt een beetje van de ouders natuurlijk af. Of de opa die ze dan meeneemt.
0: Ja.
1: En, maar in principe kun je op elke leeftijd lid worden. En die jeugd die bieden we ook, als ze het simpel willen houden, gratis online vergunning aan. En dat is voor 1 hengel. Kunnen ze dan in ons viswater in Gouda, Haastrecht, Stolwijk, Den Haag en Leidschendam-Voorburg vissen.
0: Hmm. Die vergunning is dus ook aan een bepaald soort hengel gebonden.
1: Ja, die is aan een vaste hengel met aassoorten die dan niet voor de roofvis bedoeld zijn. Een stukje brood, maden. En daar kunnen ze dan gratis met die online vergunning in veel stedelijk water bij ons vissen.
0: Ja. Hoeveel visverenigingen van die grote visverenigingen zijn er eigenlijk in Nederland? Jullie zijn een van de grootste, zei je. Hè?
1: Ja, we zijn veruit de grootste.
0: De
1: grootste die daar na komt is...
0: Ergens in Friesland misschien?
1: Nee, dat zijn over het algemeen wat kleinere verenigingen. Amsterdam is een... hele bekende grote vereniging. De Utrechtse, de Leidse. Zo heb je...
0: Je zou toch denken omgevingen waar heel veel water is.
1: Ja, maar ook minder bevolking vaak. Hè. Wij hebben natuurlijk in de Randstad een enorme bevolkingsdichtheid. En dan zie je dat dat toch een hele belangrijke factor is. En het feit dat wij natuurlijk... heel veel boerenwateren beneden de Oude Rijn in de Veenweidepolders vanaf Zoeterwoude tot aan Oudewater hebben. En in Krimpenerwaard heel veel mooi viswater bij de boeren hebben. Dat helpt natuurlijk ook. Maar sturend is toch het, in dit geval denk ik wel de dichtheid van de bevolking in onze gebieden. Hmm. Men wil ontspannen, men wil iets anders. En dat betekent niet dat ze het hele jaar zitten te vissen. Soms maar 1 of 2 of 3 keer. Maar het zijn wel leden van je die bijdragen aan dat grote aantal.
0: Ja. Vanochtend hadden we een Syriër zitten. Die zit het AZC. En die is helemaal gek van de zwarte bij. Zijn er onder jullie leden nu ook steeds meer leden, zou ik maar zeggen, van niet oorspronkelijk Nederlandse afkomst?
1: Ja, dat zie je ook. Je ziet vooral dat er heel veel groepen die binnenkomen. Maar dat is al vanaf in Den Haag de tijd dat de Indiëgangers binnenkwamen.
0: Ja.
1: Daarna de Surinamers. Allemaal behoorlijk veel vissend. En dan zie je dat er een hele enthousiaste groep nieuwe Nederlanders binnenkomt.
0: Ja.
1: Ja, en tegenwoordig hebben we dan heel veel mensen uit Oost-Europa die heel graag vissen. En daar hebben we in het begin natuurlijk wel van moeten leren. Maar jongens, jullie zijn wel gewend om...
0: Maar je mag niet alles opeten.
1: Nee, en dat waren ze wel gewend aan.
0: Ja, dat
1: denk ik. En dat moet je toch door controle en door voorlichtingen terugbrengen. En dat lukt aardig. Ja, daar hoort soms wordt het nogal groter gemaakt dan het is. Maar ik moet zeggen dat met onze controles blijkt dat mensen langzamerhand toch wel goed weten wat er aan de hand is.
0: Ja,
1: nu
0: ja.
1: is er ook weer een controle rond Stolwijk bezig. En onze controleurs zijn daar aan het controleren. En soms doen we dat ook samen.
0: Zijn controleurs eigen controleurs?
1: Eigen van de vereniging. Maar we doen het soms ook met de BOA's, de bijzondere opsporingsambtenaren. Ja, ja. Die we zelf vanuit de Sportersunie hebben. En vorige week, nee, 2-3 weken geleden is er nog een hele grote controle geweest. Dat doen dan de controleurs samen met de BOA's, samen van Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap en de politie samen. En die gaan dan echt op een dag controle uitoefenen. En dan worden er ook wel bij overtredingen processen verbaal geschreven.
0: Ja, ja, ja, ja. Je noemde de Sportfeestunie, dat is een overkoepelend orgaan, hè?
1: Ja. Dat is,
0: ben je daar verplicht lid van als vereniging?
1: Ja, iedereen mag zichzelf aansluiten als je wil. Maar aansluiten, lid zijn van de Sportersunie biedt je wel heel veel voordelen. Je bent via de Sportersunie aangesloten bij NOC-NSF. Je kunt in je gemeente dan heel goed gebruik maken van alle sportfaciliteiten, van subsidies, van opleidingen. En zo hebben wij, om nog even terug te komen op dat sportvisvriendelijke klimaat, hebben wij zelf een eigen vertrouwenspersoon. Die dus via de gemeente en de NOC-NSF die opleiding heeft gevolgd.
0: Ja.
1: En als er iets in onze vereniging gaat en dat kan een lid zijn, dat kan een bestuurslid zijn, dan kan een lid van een van de commissies zijn die zich niet goed gedraagt. Ja, dan kan die daar aangeven van nou, ik ben hier niet zo blij mee.
0: Ja.
1: En dat soort zekerheden die je inbouwt om het visvriendelijke en sportvriendelijke klimaat te houden, dat wordt dan door NOC-NSF op die manier heel goed naar ons toegebracht.
0: Ja. NOC, Nederlands Olympisch Comité. Zou vissen ooit nog een Olympische sport worden, of niet?
1: De wedstrijdsport die is behoorlijk uitgebreid bij ons. Maar dat gaat denk ik geen Olympische sport worden.
0: Nou, je weet het niet. Je hebt de meest onwaarschijnlijke sport.
1: Nou, dat zie ik tegenwoordig
0: klimmen en
1: ook.
0: Zo. Want dan denk ik, ja, waarom is het. Nou ja, vooruit.
1: Ja, dat zie ik tegenwoordig ook. Maar dat zal nog wel een tijdje duren, denk ik.
0: Ja. Maar het is gewoon belangrijk natuurlijk dat je bij zo'n overkoepelend orgaan bent aangezet.
1: En daarbij heeft de Sportersunie heel veel beroepskrachten in dienst die op allerlei manieren kunnen ondersteunen. Belangenbehartigers, verenigingsondersteuners die echt je helpen met de verenigingen gaande te houden. Aangeven hoe je met de jeugd kunt omgaan. En dat is heel belangrijk om die steun te hebben.
0: Ja, ik zie hier wat materiaal liggen. Onder andere voorlichting op scholen, hè?
1: Ja. Wij hebben, en dat doen we ook via de Sportersunie, geven we ook vislessen op scholen. Hier in Gouda zijn er een aantal scholen die elk jaar weer een visles aanvragen. Maar ook in Den Haag of buiten ons eigen gebied. Van
0: zijn het middelbare scholen of basisscholen?
1: Het zijn vooral de basisscholen.
0: Basisscholen, nou ja, je moet jong beginnen. Hè?
1: Scholen voor bijzonder onderwijs.
0: Ja.
1: Kinderen met een rugzakje. Ik heb toevallig afgelopen vrijdag weer zo'n groep in Den Haag gehad. En die zie je dan aan de waterkant zitten en genieten van alle rust en ook tot rust komen.
0: Ja.
1: En de meest drukke persoon, ja, die kan daar aan de waterkant toch wel
0: helemaal
1: heel veel,
0: tot rust komen.
1: Helemaal tot rust komen. We doen het ook met ouderen. We hebben een project Samen Vissen, ook met de Sportersunie. En daar kan elke zorginstelling bij ons een vismiddag aanvragen of een visochtend. Nou, ook hier in Gouda een aantal zorginstellingen die dat doen. En hier in Gouda hebben we pas in meegemaakt. Vier mensen uit de zorginstelling wilden met ons vissen. En er zat een rijtje mannen van 89, 91, 92 en 94 jaar. Die zaten onder onze leiding heerlijk aan de waterkant te vissen. En te genieten van een dagje echt even buiten zijn.
0: Ja, hebben ze allemaal gevangen of niet?
1: Ja, er werden, want je kunt hem natuurlijk altijd wel wat vangen.
0: Je zoekt gewoon het water op waar vis zit.
1: Je zoekt een mooi water op. Het moet ook niet koud zijn. En een blankvorntje, een baasje kun je altijd wel vangen.
0: Ja.
1: Maar het gaat om veel meer dan vangen natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Vis je zelf ook nog?
1: Ik ga steeds minder vissen, moet ik zeggen. Want
0: geen tijd meer voor.
1: Besturen van zo'n grote vereniging, dat vergt heel wat.
0: Ja.
1: We zijn niet alleen activiteiten aan het aansturen voor onze leden, maar we zijn ook in overleg met waterschappen. Ik heb met 4 waterschappen te maken. Rijnland, Stichtse Rijnlanden, Delfland en Schietland en de Krimpende Waard.
0: Ja, jullie krijgen steeds met steeds meer overheidsregels te maken.
1: Steeds meer overheidsregels. Soms zie je ze niet helemaal goed. En dan probeer je toch weer met voorlichting, met kennis over je visstand bij te sturen. Nou, dat gaat vaak wel goed, want men luistert wel naar ons. Ja, we hebben natuurlijk achter ons enorm veel ogen en oren in het veld.
0: Ja.
1: En afgelopen zomer hebben we bijvoorbeeld een hele grote vissterfte in Stolwijk meegemaakt. Dat met slecht weer na een hele lange droge periode en een enorme onweersbui ineens heel veel snoek dood lag. En dat is wel te verklaren waarom dat kan. Maar dan moet je ook die snoep weer gaan opruimen.
0: Ja.
1: Nou, dan maken wij kaartjes voor het waterschap van daar liggen de concentraties. Zorg dat je iemand opdracht geeft met een boot om het op te ruimen. En de dagen daarna werd een derde partij gewoon ingeroepen van zorg dat die dode vis even weg kan. En wat kunnen we daar dan wel leren voor de toekomst? Ja, kunnen we dat voorkomen?
0: Ja, wat dat betreft zit de afgelopen, ja, deze droge periode, ja, is een vrij hectische periode voor jullie geweest.
1: Ja, dat is echt uniek geweest ook. Je ziet dat vis dan anders gaat reageren. Snoek blijft in die slootjes liggen waar ze al lagen. Andere vis gaat zwemmen naar beter water, maar die snoek die doet dat niet.
0: Nee.
1: En die slootjes zijn heel kwetsbaar, want ja, met zo'n regenbuik krijg je allerlei vieze stoffen in het water. Heel veel afspoeling. Dat onttrekt zuurstof. Dus die slootjes die hebben als eerste zuurstofgebrek. En de andere vis, brasem, karper, zeelt, die gaat zwemmen. En die gekke snoek die blijft maar liggen. Ja, en dan krijg je echt even de schrik van je leven dat er een enorme hoeveelheid, vooral grotere snoek, is doodgegaan.
0: Ja. Ja, ja, ja. Het is niet te hopen dat het een soort bedreigde vissoort wordt dan.
1: Nou, snoek kan zich heel snel herstellen. Ja. Daar hebben we ook onderzoek naar gedaan.
0: Dat is een roofvis dus.
1: Wat, ja, en dan zie je dat snoek eerder paar rijp wordt als de stand iets kleiner wordt en bedreigd wordt.
0: Ze passen zich gewoon aan, dus op een of andere manier blijkbaar.
1: In het eerste jaar kunnen ze zelfs alweer paar rijp worden, terwijl ze dat normaal in het derde of vierde jaar doen.
0: Zo. Jullie hebben ook een mooi magazine. Komt dat, hoeveel keer per jaar komt dat uit?
1: Dat komt 4 keer per jaar uit. En ja, daar proberen we al onze activiteiten te beschrijven. Maar vooral ook te laten zien dat vissen meer is. En het feit dat we nu een enorme groei in jeugdvissertjes hebben.
0: Ja,
1: dat geeft aan dat we goed bezig zijn met steun van de Sportersunie. En met ook heel veel vrijwilligers, hè? Want dat is natuurlijk erg belangrijk.
0: Ja, met hoeveel vrijwilligers heb je dus een beetje?
1: Ja, ongeveer. Dat zit ergens tussen de 80 en de 150.
0: En wat voor vrijwilligers zijn dat dan?
1: Dat zijn gewoon sportvissers die aanbieden om daarnaast ook wat activiteiten, ja, voor de vereniging te doen.
0: Ja, ja.
1: We hebben nu een hele grote groep van viscoaches. Die worden opgeleid door Sportsunie. En die leren dan hoe ze met de jeugd, maar ook met de ouderen als die meegenomen worden om te vissen. Ja. Hoe je daarmee moet omgaan, hoe je dat moet organiseren, hoe je een veilige omgeving kan bieden. Hoe je met iedereen aan de waterkant moet omgaan.
0: Ja.
1: En die groep viscoaches wordt steeds groter.
0: Nou, kijk eens aan. Staan er de komende, binnen afzienbare tijd, nog bepaalde activiteiten op de agenda?
1: Ja, hier in Gouden hebben we in november activiteit met de jeugd dat we gaan roofvissen.
0: Ja.
1: Dan worden ze de polder in meegenomen in groepjes. En dan gaan we met boeren die we goed kennen en waar een groot even veilig vertoeven is, gaan we vissen met ze. Ja, dat geeft prachtige, prachtige taferelen. Kleine jongetjes, af en toe een meisje die dan met een mooie grote snoek staat en die ook leert hoe ze die snoek moet onthaken, weer veilig moet terugzetten. En we hebben ook, ik denk dat het zelfs volgende week zaterdag is, een penvisdag in Gouda.
0: Wat is dat?
1: Dat zijn de karpervissers die met een dobber, met een pennetje noemen we dat, op karpervissen. En die dan proberen zoveel mogelijk te vangen. En dan hoop ik ook dat er een spiegelkarper bij zit,
0: ja,
1: die wij weer terug kunnen vinden.
0: Dus misschien die beruchte spiegelkarper wel.
1: Nou ja, dan moet hij een heel eind zwemmen. Maar in het Gouda kennen we ook veel van die vissen. En want ze zetten ze in de singels uit.
0: Ja?
1: Ook binnen een bepaald marge. Hè? Want we hebben er ook wel richtlijnen van het waterschap van hoeveel dat mag.
0: Ik wil zeggen, je moet niet ongelimiteerd
1: nee,
0: als er maar ingooien.
1: Dat wordt uitgerekend. En dan zwemmen ze door de sluizen naar de Gouwe. Of ze zwemmen naar de Hollandse IJssel. Ja, die kunnen alle kanten op.
0: Ja.
1: En die komen op een gegeven moment ook alweer terug. Dus dat is het leuke en het uitdagende van deze visserij en van dit soort vislandbeheer.
0: Ja. Ton, we hadden nog wel uren door kunnen gaan volgens mij.
1: Zeg dat wel.
0: Want jij bent dat er een spraakwaterval. En als het woord vis laat vallen, dan zitten we goed. Maar het uur zit er helaas op, Ton. En ik zou zeggen, ik vond het hartstikke leuk. Bedankt voor het inzicht dat je in sportvissen in Gouda en de regio hebt gegeven. En ik hoop dat er nog heel lang zo gevist mag worden, inderdaad.
1: Hoop ik ook. Ja? Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, ja. En u bedankt luisteraars uiteraard voor het luisteren. De doelman, Arjan Doelman, natuurlijk bedankt voor de techniek. En deze uitzending wordt herhaald zondagavond, morgenavond dus 27 september om 7 uur s'avonds. En woensdagmorgen 30 september om 7 uur. Moeten ze vroeg uit, maar ja, sportvissers die staan er volgens mij vroeg op. En u kunt het ook lopen podcast binnen 2 dagen ongeveer. We gaan eruit met muziek, Ton. Even kijken naar de 45 miles, ja. Hagenees, hè?
1: Ja.
0: Golden Earrings.
1: Ja. Nee, dat kan niet missen.
0: Was het toen nog, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja. Ton van de Spiegel, bedankt. En we gaan eruit met de Golden Earrings. Another 45 miles.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. 10 minuten vertraging bij Den Haag-Ippenburg. Ook 10 minuten vertraging nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Na een ongeluk bij Rotterdam Centrum is de rijbaan daar weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Het land is vlak, de lucht bewolkt, althans in het algemeen. Een koppig mensenras bevolkt het afgegraven veen. En wat betreft de nijverheid in deze barre streek, ik hoop niet dat u mij verwijt dat ik vrijmoedig spreek. Dat gaat met strokarton, dat gaat met stro.

En als u in Oost-Groningen eens met de mensen praat, in hun bescheiden woningen of anders maar op straat, dan onderkent u gauw genoeg hoe men hier leeft en leidt. Hoe men bijvoorbeeld 's morgens vroeg gezamenlijk ontbijt. Dat gaat met strokarton, dat gaat met strokarton. In hard gebakken reepjes of gesnipperd in bouillon. Het kon geen kwaad als u zich daar eens even op bezon. Ik heb het uit de allerbeste bron. Hier geldt een zedenleer waaraan men grote waarde hecht. En wie een misstap heeft begaan, wordt onverwijld berecht. Dat gaat met strokarton, dat gaat met strokarton. Behalve tweede paasdag, dan gebruikt men een kanon. Ja, ja, die Vierenveenbewoners kennen geen pardon. Ik heb het uit de allerbeste bron. Maar ook bedrijft men spel en sport, begrijp me niet verkeerd. Het kan erg leuk zijn en er wordt vrij veel gemusiceerd. Dat gaat met strokarton.

beste bron. Het is verder nuttig dat u weet in welk eenvol ornaat men daar nog altijd wordt gekleed wanneer men trouwen gaat. Dat gaat met strookkarton, dat gaat met strook.

de allerbeste bron. Soms wordt er in het veengebied een eeuwfeest aangericht, waarbij dan iedereen geniet een kostelijk gezicht. Dat gaat met

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: The following takes place between 1 p.m. and 2 p.m.
1: Zaterdagmiddag, even na enen, de herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
2: Erwin Holthuizen.
3: Wanneer gaat het op, Erwin?
4: En hoe weet u dit? Twee gouden oude

blijvend mooie en gezonde huid met een egale tint is nu voor iedereen weggelegd. Want dankzij een unieke, eenvoudige formule met een krachtige werking behoudt de huid zijn elasticiteit en jonge uitstraling. Bij dagelijks gebruik is het resultaat verbluffend. Gebruik daarom Autogordels, een gezonde gewoonte.

0: De lekkerste hits. De lekkerste hits. Op je radio. Erwin
1: Holthuizen. Gaat het een beetje daar beneden?
2: Non-stop music. Music. Music.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer. Maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4. Daarna richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Knoopend Hofvliet 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. A13. Daarna Rotterdam. Tussen het Prins Klausplein en Delft 5 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tenslotte valt op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Rotterdam Feyenoord 4 kilometer met 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Een hele goede middag allemaal. Hartelijk welkom op deze zaterdagmiddag. Het is 26 september, 2:03. En u luistert naar een nieuwe editie van Sport op Zaterdag hier bij Gouwe Stad Radio, bij BR6 en bij Midland FM. We zijn er tot 6:00 vanmiddag met volop voetbal in de competities. Donk tegen Groeneweg, daar zijn we bij aanwezige wedstrijd in de derde klasse B. Gerrit Schinkel voor ons daar straks vanaf 2:30 langs de lijn. Verder ook nog in de tweede klasse K Oude Water tegen FC Breukelen met Wim Hendricks voor ons daar langs de lijn. En een heel mooi affiche ook in die derde klasse B. De derby in Bodegraven. Voor het eerst in competitieverband spelen Roda 76 en Esto tegen elkaar. En Wijnoverwij doet vandaag voor ons een verslag daar bij die wedstrijd. Ona tegen WDS in de vijfde klasse B wordt ook gevolgd vandaag natuurlijk in het programma. Dat zijn beide ploegen die we ook altijd volgen in deze uitzending. Jurgen Veldman gaat voor ons vanmiddag verslag doen vanaf de Walvisstraat. En ook in Gouda aanwezig op het Groenoverpark. De wedstrijd tussen Gouda en Kamerik. Die wedstrijd wordt vandaag gevolgd door Anko Bulk. Dat allemaal dus hier in deze uitzending. En uiteraard de alle andere wedstrijden van vandaag die we dus niet live hebben, hebben we wel onze correspondenten van ter plekke gezet. Dus die spreken we ook nog straks in de loop van deze uitzending. Dat allemaal dus hier bij Sport op Zaterdag. Wat gaat er nou mis, jongens? Er gaat echt van alles en nog wat mis hier met de knoppen. Er gaat echt wat mis. Ik weet niet wat er mis is. Rare dingen gebeuren er. Ik wil gewoon deze plaat instarten. En die doet het wel. Gelukkig maar. On top of the world. Dit is Imagine Dragons.

Eerste plaat van vanmiddag in deze editie van Sport op Zaterdag. Niet alleen via de radio te beluisteren, maar tegenwoordig ook via de tv te zien. Als je in de regio Gouda woont en je kijkt naar het lokale kanaal, dan kun je ons dus ook bekijken daar met deze uitzending. Sport op Zaterdag dus, te beluisteren en te bekijken met natuurlijk ook alles en nog wat straks vanaf de velden. Dan gaan we live voetbal uitzenden en we gaan natuurlijk ook eventjes kijken wat er allemaal nog meer wordt gespeeld op de velden. Bij de andere competities die wij natuurlijk altijd volgen op deze zaterdagmiddag. We beginnen daarbij als eerste in de vierde divisie B. Daarin staan vandaag de volgende ontmoetingen op het programma. Jodenboy speelt pas om 4:00 tegen HBS in Den Haag. Dat is een uitwedstrijd dus. Wedstrijd dus ook vandaag voor Jodenboy. Kunnen ze hopelijk een mooi vervolg geven aan die andere ontmoetingen van de afgelopen weken. Ze staan nog steeds bovenaan. Nog 0 punten verloren, dus ze staan het hartstikke goed voor. Maar ja, blijft dat zo? We gaan het vandaag ook wel een beetje volgen door middel van wat tussenstanden die we kunnen geven in deze uitzending. Smitshoek tegen Westlandia staat op het programma. Evenals Xerxes DZB tegen Spijkenisse. Capelle tegen Kwik. Schravenzande tegen ASWH. Valken 68 tegen Scheveningen. Sportclub Feyenoord tegen HVV. En RKAVV tegen Heerjansdam. Dat zijn de andere ontmoetingen in die vierde divisie B. Dan de tweede klasse C. Daarin speelt Olympia straks om 16:45. Thuis hier in Gouda aan de Bodegraafstraatweg tegen UVS. Andere ontmoetingen zijn Nieuwkoop tegen Argon, Den Horen tegen Alvia, Wipolder tegen Oliveo, LFC tegen Forumsport, Berkel tegen Graaf Willem II VAC, RKDEO tegen Noodorp. Dan de tweede klasse K, daarin vanmiddag de volgende ontmoetingen. Dat zijn Oudewater tegen Breukelen, Jonathan tegen CEVV, PVCV tegen Achterberg, Zeist tegen Delta Sports 95, Montfort tegen De Merino's, VVI tegen De Bilt en Parkhout tegen De Meren. Derde klasse B, Soccer Boys tegen Alexandria 66, Roda tegen Esto. Ja, wat een mooi affiche is dat zeg. In Bodegraven, daar zijn we natuurlijk bij aanwezig. Donk tegen Groeneweg, ook daar natuurlijk staan wij langs de lijn vandaag in diezelfde derde klasse B. CKC tegen Ommoord, Neptunus Schiebroek tegen Zwarte Pijl, Hilligersberg tegen HOV, DJSCR en Biver tegen Zoetermeer. Dat zijn de andere ontmoetingen. En dan de vierde klasse D, daarin vanmiddag Haastrecht tegen IJsselmonde, Lopik tegen Lekkerkerk, RVC 33 tegen Bergambacht, SVS tegen Cabau, Bolnes tegen Moordrecht en Swift Boys tegen Dilettant. En dan heb ik ook nog staan LMO tegen De Zwervers in diezelfde vierde klasse D. Dan de kelder van het competitievoetbal op de zaterdagmiddag. Maar ook zeker mooie affiches. VEB tegen GSV in de vijfde klasse B. Reewijk tegen Stolwijk ook in die vijfde klasse B. SPV tegen de Rijnstreek. ONA tegen WDS, daar zijn wij bij aanwezig. Evenals Goudrak tegen, of Gouda moet ik zeggen, tegen Kamerik. Ook daar zijn we bij aanwezig. Goudrak speelt wel en die spelen tegen Zevenhoven. En hebben ook nog staan ASW tegen Sportief in die vijfde klasse B. Dat zijn de ontmoetingen van deze zaterdagmiddag in deze speelronde dus van zaterdag de 26e september. En over een, minuutje of 20, iets minder, zal de bal gaan rollen. En dan zijn we aanwezig bij de wedstrijden van vandaag. Tot die tijd ook veel muziek, waaronder deze van Bruno Mars, lekkere plaats, On My Soul.

Knickers, joh. En The Riddle uit de jaren 80. Lekker plaatje nog steeds. En die draaiden wij hier in Sport op Zaterdag. Daarvoor nog Bruno Mars en On My Soul. Zometeen vanaf 2:30 dus het voetbal met 5 wedstrijden voor u. Donk tegen Groeneweg, Oudewater tegen Breukelen. De derby in Bodegraven tussen Roda 76 en Esto. Ona tegen WDS en Gouda tegen Kamerik. Allemaal straks dus te beluisteren hier in Sport op Zaterdag.

Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down in Sport op Zaterdag. We gaan zo langzaam maar zeker richting de aftrappen van de wedstrijden van vandaag. En weet je wat zo mooi is? Je kunt het tegenwoordig ook allemaal gewoon volgen via onze website. We hebben een hele mooie mogelijkheid om alle tussenstanden daar door te geven. Dat doen we dus via de site, maar dus ook via het tv-kanaal. Als je kijkt via de tv kun je inmiddels ook zien wat de standen zijn bij de wedstrijden die we volgen. Dus dat is ook de moeite waard om dat erbij te houden. Sport en muziek. In geluid, maar ook in beeld tegenwoordig. Dat kan allemaal hier bij Sport op Zaterdag.

0: Another N54 Ultra en Talk to You in Sport op zaterdag. Inderdaad, niet alleen muziek, zeker ook niet, want we draaien de platen weg. Want we gaan weer terug naar het voetbal. We gaan beginnen met het voetbal, kan beter zeggen. We gaan schakelen met de velden waar we vandaag aanwezig zijn. En een van die velden, dat is het veld aan de Nieuwe Donkstraat. Donk tegen Groeneweg. Een affiche in de derde klasse B. En voor ons daar ter plekke Gerrit Schinkel. Gerrit, goedemiddag.
1: Goedemiddag, inderdaad een street derby. En ja, dat is een apart sausje natuurlijk, want de trainer van Groeneweg is René de Beek. Die hier ook trainer is geweest en jaren heeft gevoetbald hier. Kortom, het is allemaal leuk natuurlijk. De tweede competitiewedstrijd, Donk verloor vorige week en Groeneweg speelde met 0-0 gelijk. Pupil van de week hebben we niet, ze hebben een team van de week. Dat is juist van het veld afgegaan. En de wedstrijd gaat aanstonds beginnen, die onder leiding van scheidsrechter Middelham uit Oudewater. De wedstrijd gaat beginnen. En met een muur stilte die nu gaat aanbreken vanwege herinnering Jan Bredy, het oudste levende Donk-lid op 93-jarige leeftijd van de week overleden. Dus kom straks terug.

0: Ja, zo'n mooi stukje kan ik meteen even sluiten. Want we gaan de plaats zometeen opnieuw instarten. Deze van Stevie Wonder, Sir Duke. We gaan terug naar het voetbal. Ik heb inmiddels ook begrepen dat de Walvisstraat zich gemeld heeft. We gaan schakelen met ONA tegen WDS. Jurgen Veldman. Jurgen, fijn dat je er ook weer bij bent vandaag.
1: Dankjewel, Paul. En goedemiddag, luisteraars. Overal ter lande. Dat is heel mooi gezegd geworden. Maar ONA die gaat vanmiddag spelen tegen WDS. Die we vorige week dus toch ook wel een hele mooie overwinning heeft gedaan en gemaakt. Ten aanzien van de club uit Reewijk. Ik dacht dat het CVC was. Die dus gewoon eigenlijk een klein stippetje maakte. Door hier de zaak gewoon te winnen. Nee, te verliezen. En waardoor dus WDS gewonnen heeft. Dus ik krijg natuurlijk vanmiddag een wedstrijd tussen ONA en WDS. Allebei gewonnen. Dus dat wil natuurlijk wat zeggen. En wat ik zo mooi vind. Een beetje pot uit. Trainer van ONA heeft heel wat ingelast. Want er zijn een aantal jonge spelers die erin gekomen is. Nu is het shorts van het samen die de bal naar het midden speelt. Want we nemen het er even mee. Bal aan de linkerkant. Is ONA die aanvalt. ONA die aanvalt. En die probeert aan te vallen. En dan moet ik even kijken wat de scheidsrechter met een moeilijke naam krijgt. Ismael Mahamoud ook doorgeeft. Het is natuurlijk normaal gesproken een doelpunt. Nee, een doeltrap. Ik moest er gewoon helemaal in komen. Een doeltrap. Waardoor dus WDS rustig hun aanval weer kan beginnen. Hier anderhalf uur geweest. En het is nog steeds tussen ONA en WDS 0-0.
0: 0-0. En er gebeurt al meteen van alles en nog wat bij de derby in Bodegraven. Roda tegen Esto. Er is al gescoord bij nou. Goedemiddag.
2: 27 seconden op het scorebord hier, Paul. En het is een enorme domme verdedigingsfout achterin bij Roda. Het is Holthuis en Berend die bal niet goed kunnen wegwerken. En dan is het de nummer 9 van Esto. En ik ga zo even de naam erbij zoeken, want ik heb het wedstrijdformulier eventjes tijdelijk op de tafel laten liggen. Dus dat hoor je zo. Die daar keurig gebruik van maakte. En zorgt dat binnen nog geen minuut spelen Esto op 0 tegen 1 voor staat.
0: Dank je Wijnou daar voor de eerste keer vanmiddag in die wedstrijd tussen Roda en Esto. Dus ja, mooi affiche. Voor de eerste keer in competitieverband. Wijnou gaat er zo meteen ongetwijfeld wel meer over vertellen, denk ik. We gaan weer voor de eerste keer vanmiddag over naar het veld op het Groenhovenpark. Gouda speelt daarin vandaag tegen Kamerik. En voor ons daar ter plekke op het Groenhovenpark is Anko Bulk. Anko, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag, Paul. We zijn begonnen en ONA... ONA, waarom zit ik met ONA? Gouda had net een goede kans. Waarom zeg ik ONA? Omdat Kamerik vorige week natuurlijk tegen ONA speelde en met 7-0 verloor. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig naar hoe deze wedstrijd gaat verlopen. Dan kunnen we ook een klein beetje inschatten hoe de kaarten geschud zijn tussen de Goudse elftallen. Hoewel na twee competitiewedstrijden is dat nog niet helemaal duidelijk. Een cornerbal voor Gouda wordt in de 16 gezet, opgevangen door de nummer 10 Jeff Siebald. En Kamerik heeft weer balbezit en probeert dat verdedigend uit te spelen. Waarin Gouda echt druk geeft, waardoor de keeper hem nu over de zijlijn heen moet spelen. We hebben nu ongeveer 1 minuut en 50 seconden gevoetbald. Er gebeuren wat steken. Wat prikjes in de 16, maar vooralsnog nog geen grote kansen gehad. Tot zover even hier het Groenhovenpark.
0: Anko Bulk was dat voor de eerste keer vanmiddag vanuit het Groenhovenpark. Aan de andere kant van Gouda in Kortakkeren, daar is natuurlijk die wedstrijd van ONA tegen WDS. En Jurgen kan ons er alles over vertellen.
1: Ja, waarin WDS toch ook wel een hele grote kans kreeg. Ook omdat dus Matthijs de Hoog, de nummer 8 van WDS, aan de linkerkant er doorheen kwam. Maar hij werd heel goed met die gestuurd door de verdediging van ONA. En daar praat ik ook over goed opletten van Hannes Smits. Die de bal eigenlijk wist weggespeeld. En die speelde ervoor gespeeld. Waarbij dus een van de spelers van ONA. En dan praat ik over een van de jonkies. Die Vendel Linkers de mogelijkheid kreeg om uit die paas te kunnen scoren. Maar die bal werd makkelijk eigenlijk gehouden door de keeper van WDS. Tim van der Heuvel, die de bal dus nu teruggespeeld krijgt van een van zijn verdedigers. Anderhalf minuut gespeeld, stand tussen ONA en WDS 0-0.

0: Stevie Wonder en Sir Duke, we gaan hem wegdraaien. Want we gaan voor de eerste keer vanmiddag over naar het Markveld in Oudewater. Oudewater tegen FC Breukelen. Dat is een wedstrijd in de tweede klasse K. En voor ons daar ter plekke natuurlijk Wim Hendricks. Wim, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Je valt met de neus in de boter, beste luisteraars. Beste studio. En ja, het is gelijk 0 tegen 1 geworden hier zo. Dus hoe ik heb kunnen plannen om nou in de uitzending te zitten, weet ik niet. Maar ik vond het zeer dubieus. Ik had de indruk dat doelman Niels Hamon behoorlijk gehinderd werd binnen zijn 15 meter. Maar ja, goed, we hebben hier geen VAR. Hè? Dat, tenminste, we kunnen het wel terugzien. Maar dat heeft geen invloed op de beslissing van de scheidsrechter. Het is dus gebeurd nu al erg snel. En terwijl de aanvallen van Oudewater in eerste instantie gewoon gevaarlijker waren dan degene die FC Breukelen op de mat legt. Dus ja, het is eventjes slikken. Het is niet anders. We gaan gewoon met goede moed verder. We zitten in de 7e speelminuut. En het is dus 0 tegen 1.
0: 0 tegen 1 dus. Een valse start voor Oudewater in de wedstrijd tegen FC Breukelen. We gaan naar Gerrit Schinkel toe. Donk tegen Groeneweg. Daar is inmiddels wel al een tijdje afgetrapt, hè Gerrit, geleden.
2: Er is, zijn 6 minuten gespeeld en we hebben al 3 uitgesproken kansen voor Donk gezien. Ja, het is niet te geloven. Eén keer ging de keeper bijna de mist in, de keeper van Groeneweg, Dirks. En mogelijkheden waren dan van Zacharia Mella en van prachtig schot van Jason de Vrijtas. Dat was centimeters over het doel. En het riep even herinneringen op aan de wedstrijd van vorige week, waar ik was, Jelde Boys, Sportclub Feyenoord. Zo'n prachtig doelpunt, maar hier kwam Groeneweg te goed weg. En Groeneweg heeft zich gerealiseerd dat ze uit een ander vaatje moeten gaan tappen, want ze gaan nu andere kant op. Nou, even de opstelling van Donk. Bas van der Eem, die nu de bal heeft in het doel natuurlijk. Verder Mike Sluiter, Wenner Overkamp, Ricardo van Rijswijk, Tim Houdijk, Zacharia Mella, Stan Griffioen, Levi van Houten, Jason de Vrijtas, Roy van der Graaf en Bas Houdijk. Die vormen de 11. En even kijken, deze aanval van Donk over de rechterkant. Gaat die bal nu voorkomen en wordt gekopt in de handen van de doelman. Kortom, het is een aantrekkelijke wedstrijd. En ik zei voorafgaande wedstrijd, als die zo half zo leuk is als de wedstrijd die ik vorige week gezien heb, dan hoor je mij niet klagen. Nou, de eerste 7 minuten zijn best aardig. Nu de doelpunten nog. 7 minuten gespeeld. 0 tegen 0.
0: 0 tegen 0 dus, maar er gebeurt al van alles en nog wat daar bij die wedstrijd tussen Donk en Groeneweg. Esto speelt vanmiddag uit bij Roda 76. Ja, dat is op zich niet zo ver weg natuurlijk. Het is allemaal in dezelfde plaats in Bodegraven. Esto wel op voorsprong in de wedstrijd tegen Roda 76. Wijnau, hoe gaat het dan nu?
3: Nou ja, ik kijk even naar Roda. Die kregen een kans, maar dat is de laatste man van Esto die redding brengt op een actie van Wessel Sterk. En een dieptepaas van Bram Plomp, die heel de Bram Plomp overigens, die al tegen een gele kaart opliep vanwege een overtreding die hij maakte op het speler van Esto. Want hij moest de counter eruit halen. En dat was ook gewoon echt nodig, die gele kaart, want anders had die speler zomaar door kunnen lopen. Ik was nog even de doelpuntenmaker verschuldigd. En de nummer 9 van Esto, dat is natuurlijk Koen de Groot, die scoorde. Het is Rode wat nu een korenbal mag gaan nemen. En daar komt de corner en die is heel matig genomen. En die komt dan weer in bezit van Esto en die mag dan proberen die bal verder naar voren te brengen. Maar dat lukt niet, want het is Roda dat ertussen staat. Ja, Roda, daar spatten echt de eerste minuten spatten daar de zenuwen vanaf. Dat was niet alleen te zien bij dat doelpunt, maar nog geen 2 minuten later is het Berends die alle tijd heeft om die bal rustig op zijn doelman om van Stoep terug te keepen, te koppen. En die kopt hem zo hard dat een enorme actie achteruit van Verstoep nodig was om de 0
0: Bijna, ik ga je heel even onderbreken. Ja. Kom zo terug, want er is gescoord bij de wedstrijd van Ona tegen WDS. Jurgen?
4: Ja, het is hier 0-1 geworden en het zat er eigenlijk een klein beetje aan te komen. Omdat dus de bal gewoon door Ona toch ook een klein beetje moeilijk uitverdedigd wordt. En toen was het eigenlijk een bal die dus teruggespeeld werd. En ik dacht dat de nummer 6, 7 of 8 was moeilijk te zien. Dan praat ik over Jacco de Hoog, Matthijs de Hoog of Thomas de Hoog. Maar die scoorde hier. Stand 0-1. En dan moet ik even kijken wat er nu aan de hand is. Want ik zie dat iedereen gewoon toch ook wel terugloopt. Nee, er wordt hier gescoord. Het is hier 1-1 geworden. En ik moet even kijken wie dus hier de 1-1 neerzet. Maar het is van deze kant moeilijk te zien. U hoort het zo meteen van mij. Maar stand tussen Ona en WDS 1-1.
0: 1-1 de stand dus. Beide ploegen weer in evenwicht. Dat kan snel gaan dus. We gaan weer terug naar jou nog even, Wijno.
3: Ja, waar het Estewis wat probeert aan te vallen. Het is Berens die nu wel snel die bal terugspeelt. En dan krijgt hij hem weer terug van de stoep. Dan moet hij hem weer verder spelen. Ja, het speelt zich allemaal eigenlijk gewoon af op de helft van Roda. Want Roda komt amper aan goed voetballen toe. Esto zet heel veel druk naar voren. En daar heeft Roda gewoon heel veel moeite mee. Je kunt zien dat Esto gewoon een meer ervaren ploeg is als dat Roda is. En de oudjes zouden dan nu eigenlijk moeten opstaan. Maar ja, als diezelfde oudjes over heel veel zenuwen beschikken tijdens de wedstrijd. Ja, dan is het ook lastig voetballen. We hebben hier een minuut of 10 op de klok, Paul. En dan staat hier nog altijd 0-1.

0: We gaan hem wegdraaien, deze van de 3A's. Je zit in mijn hoofd. We gaan weer terug naar de Walvisstraat. 1-1 op het scorebord daar, Jurgen.
1: Klopt helemaal. En het was Jess Manusama die de bal eigenlijk heel mooi en goed inschoot. Want de doelman van WDS, en dan praat ik over Tim van de Heuvel, die kon er niet bij komen. Maar het is eigenlijk wel open heel vaak, waarin de situatie dus nu, nu buitenspel wordt gegeven door scheidsrechter Ismael Mahroet, die dus de zaak eigenlijk gewoon heel goed bekeek en zag dat dus die spits van WDS, en dan praat ik over Thomas van Goort, er eigenlijk via de buitenspelsituatie doorging. En Tim Bul, de doelman van Ona, ging er wel naartoe, maar liet hem rustig lopen omdat het buitenspel was. Maar wat ik al zei, het is hier 1-1 geworden en de jeugd in de ploeg van Ona, ja, dat laten we wel zien. Want het is niet Jess van de Samen die de bal aan de linkerkant door wil geven. Maar die bal is eigenlijk te hard gespeeld. Alhoewel Deli Starreveld bij die bal kon komen, maar hij liet hem er gewoon lopen omdat de bal eigenlijk over de zijlijn werd gegleden. En het is nu een ingooi aan de linkerkant van Ona. De bal wordt naar binnen gespeeld en Jess van de Samen die probeert dan eigenlijk een van zijn medespelers te spelen. En dan praat ik over Benedict Appia. Maar die bal is gewoon te hard gegeven. Maar wordt opnieuw eigenlijk de man is samengepakt. En nou een overtreding. Nee, geen overtreding. Het is WDS die er weer uitgekomen en probeert een aanval af te ronden. Hier is het 1-1. In deze tot nu toe boeiende wedstrijd. Waarin beide ploegen gewoon voor de drie punten spelen.

0: Paul Simon, You Can Call Me Al. We gaan hem wegdraaien, want er is gescoord op het Groenhovenpark. Anko?
1: Ja, Kamerik is op voorsprong gekomen met 1-0. Vanuit de vrije trap afvallende bal wordt goed ingeschoten. En echt in de, ja, net niet in de kruising, maar de keeper kon er echt niet bij. Wouter Geke, maar kon de bal echt niet stoppen. Mooie goal. 0-1 Kamerik. Hoewel de verhoudingen eigenlijk wel anders liggen op dit moment. Maar daar ga ik straks nog wel even over terugkomen.
0: Oké, dankjewel Anko. Dat is de 1-0 op het scorebord. 0-1 beter gezegd voor Kamerik daar in die wedstrijd tegen Gouda. We blijven in Gouda. We gaan naar Donk toe tegen Groeneweg. Hoe zijn de verhoudingen daar op het veld, Gerrit?
2: Oh, ze hadden een redelijk evenwicht. Ze hebben een enorme kans te zien voor Groeneweg. En met kunst en vliegwerk werd die bal eruit gehaald. De paal zat er volgens mij ook nog aan de pas. Kwam er ook nog aan de pas. Dus daar kwam Donk heel goed weg. We hebben bijna een kwartiertje gespeeld. En Groeneweg komt wat vaker over de middenlijn. En wat vaker richting het doel van doelman van der Eem. En afgezien van die hele grote kans daarna is het eigenlijk een beetje rustig geweest. En ook de kans is voor Donk zijn wat minder geworden. Ja, ik denk dat Groeneweg geschrokken is in de eerste 5 minuten van zo. Als we zo doorgaan, dan wordt het een afdroogpartij. Maar dat hebben ze dus goed ingezien, want ze verdedigen nu wat compacter. Aan de linkerkant proberen ze die bal voor te geven naar die spits, naar Imran Lokmani, maar die staat dan blijkbaar buitenspel en dan mag Donk de vrije trap gaan nemen. Nou, even kijken of we een aanval mee kunnen nemen van de thuisploeg die met rouwbanden speelt. Ik heb al gezegd, Jan Bredy, het oudste levende, tenminste toen nog levende lid van Donk, op 93-jarige leeftijd afgelopen week overleden. Hij is in januari 1950, toen was ik nog niet eens geboren, is hij lid geworden van Donk. En hij is ook heel bekend van de KNVB, waar hij diverse functies heeft gevuld. Kortom, een heel bekende van vroeger in de voetbalwereld. Nou, even die aanval van Donk, die is afgeslagen. We gaan verder met een opbouw van achteruit bij Groeneweg. 16 minuten gespeeld ruim. Stand nog steeds 0-0.
0: Het blijft doelpunten regenen op het Groenhovenpark. We gaan weer terug naar Anko bij Gouda tegen Kamerik. Anko.
1: Ja, de gelijkmaker door Jelte Bijsterbos. Een prima vrije topkeeper van Kamerik. Ja, was niet helemaal vrij van... die had hem wel wat kunnen hebben. Maar Jelte Bijsterbos was al een paar keer gevaarlijk geweest. En nu met een vrije trap rolt hij rechter onder de keeper door. 1-1. Ja, en er gaat nu echt een wedstrijd ontstaan. Dus ik kom straks nog wel weer even terug om wat meer daarover te vertellen.
0: Dankjewel Anko. Anko Bulk dus voor ons daar ter plekke. Op het Groenhovenpark 1-1 standaard bij die wedstrijd van Gouda tegen Kamerik. U kunt het allemaal volgen hier bij Sport op Zaterdag. Dit is The Weeknd.

0: The Weeknd en Blinding Lights. We gaan weer eventjes terug naar het Markveld. In Oudewater. Oudewater tegen Breukelen. Ja, Breukelen kwam al vrij vroeg op een voorsprong. 0-1. Kan Oudewater iets terug doen, Wim?
1: Ja, ze hebben het wel geprobeerd tot nog toe. Twee keer een naaktstiertje en daarna nog één of twee keer. Een prachtige mooie, twee mooie combinaties recht op het doel van Nick Teursma af. Maar dan was het toch altijd ergens een beentje of een bil of een weet ik veel wat die voorkwam dat de bal in het netje rolde. En wat wel verdiend was, want ik moet eerlijk zeggen, hoewel Breukelen heel goed georganiseerd voetbalt, maar wat meer van achteruit is het aanvallende gedeelte toch wel op konto van de Oudewaternaren. Die spelen dus ook best wel aardig. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb net even snel teruggezien wat er gebeurde bij dat doelpunt. En ik moet helaas constateren dat meneer Scherpenhuizen, zo heet hij, de scheidsrechter, er gewoon compleet naast zat. De doelman van Oudewater werd binnen de 5 meter echt opzij gezet, echt gehinderd. En dan heb je zoiets van, dan moet je fluiten. Maar goed, is niet gebeurd. Kunnen we overmekkeren.
0: Wim, ik ga je heel even onderbreken. Kom zo terug, want er is wederom gescoord. De meeste doelpunten vallen vanmiddag hier in Gouda op het Groenoverpark. Anko?
2: Ja, Paul. Het is inmiddels alweer 2-1 geworden. Waarbij de eerste twee goals eigenlijk best wel individuele momenten waren. Was het net echt een wederom een mooie actie op de flank van Jelte Bijsterbos, die hem fantastisch voorgaf aan de Mammoes Verkerken. En die hem heel mooi afronde. Het staat inmiddels 2-1. Net nog even een vrije trap. En je ziet eigenlijk dat als Gouda gaat samenballen en elkaar gaat zoeken, dat ze dan eigenlijk ook wel wat meer in staat zijn dan wat ze nu laten zien. Op dit moment een bal in de 16. Bij Kamerik in bezit van de keeper en die zal hem denk ik rustig uitspreken. Dus voorlopig even 20e minuut 2-1 Gouda. Er gaat vast nog wel wat meer gebeuren.
0: We blijven erbij, we blijven het volgen. Dankjewel Anko bij die wedstrijd. We gaan nog even terug naar jou, Wim.
1: Ja, ik wou ook zeggen, we blijven erbij. Goed, dat maakt verder niet uit. Oudewater is weer in balbezit op het middenveld. Het is Lars Jamma die toch wel de belangrijke rol speelt op die plek daar zo. Hoewel, ik denk van ja, geef de paas door, want ik zag hier op de linkerkant toch een gat vallen, maar hij niet. De bal gaat terug en dan wordt het weer even rondbreien. En dat vind ik dan jammer, dat haalt een beetje het tempo eruit. De verrassing gaat eruit. Vooralsnog Bram Noordman die aan de bal is, die aan het zoeken is.
0: Wim, ik ga je het weer onderbreken en ik kom ook straks wel een keer bij je terug, want we hebben het nog druk op de lijnen. En er is gescoord aan de Walvisstraat. Dus we gaan even snel naar Jurgen, Ona WDS.
3: Het is hier 1-2 geworden, want je ziet het gewoon eigenlijk gebeuren. Achterin worden er ook wel de nodige fouten gemaakt. En dan mis je natuurlijk eigenlijk de mogelijkheid om dus de zaak goed te kunnen regelen. Maar het was heel goed doorkomen van de nummer 5, Björn van Pooy, die de bal eigenlijk heel rustig inkopte achter het doelman Tim Dol. Hier is de stand 1-2 geworden en we hebben 16-17 minuten gespeeld.
0: Dank je, Jurgen. Hoe gaat het bij de derby? Roda tegen Esto met ongetwijfeld veel mensen langs de lijn, denk ik daar, hè Wijno?
4: Nou, schatting is, Paul, toch wel een kleine 500-600 man. Zo ongeveer tribune zit Paul het vol terras en aan de kant van de tribune. Maar ook aan de andere kant staat er best wel redelijk veel publiek. Gewoon lekker gemoedelijk door elkaar heen. Esto en Roda mensen die lekker keuvelen met elkaar. Die gewoon nog eens even hebben over de vakantie die ze gehad hebben. Of dat soort zaken. En ja, het voetbal kabbelt ook gewoon een klein beetje voor de Roda. Ik kreeg net een kansje via Steven Holthuizen. Maar die kopte hem over het doel heen uit de corner. En de corner van zojuist, die werd gewoon netjes verwerkt door Esto. Waardoor het nog altijd hier 0-1 zat. Overigens, de stand in de gele kaart is wel 1-1. Want een domme overtreding van de speler. En dat is iemand met zijn ervaring die dat niet mag doen. Die dacht een gooi te mogen claimen. Dat was Bas van Soest. En die hoorde de speler van Roda die op dat moment de bal al in zijn handen had. Ja, tegen de grond. En daar kon de scheidsrechter Tieleman uit Goeree overplakken. Overigens voor Roda geen onbekende. Want die hadden ze in de januari van dit jaar in de wedstrijd om deze periode titel uit bij Altior ook. En toen kon hij niet anders natuurlijk als geel geven. En de kaart voor Bram Plomp was gewoon ook simpelweg terecht. We hebben hier een kleine 26 minuten op de klok staan. Een 0-1 nog altijd, Paul. En we gaan denk ik zo richting de klok van drieën.
0: Ja, dat denk ik ook. Nou, we zijn er bijna bij Ameland, dus we spreken elkaar zo meteen weer bij. Nou, mocht er wat gebeuren nog, dan hebben we nog een aantal minuten. En anders graag tot aan de andere kant van 3 uur dus voor het vervolg van die wedstrijd. Roda tegen Esto. Mooi affiche dus ook dat we vandaag live voor u hebben. Andere wedstrijden die we volgen zijn Donk tegen Groeneweg, waar het nog steeds 0-0 is. Oudewater Breukelen staat 0-1. Roda Esto, ook daar een 0-1 stand op het scorebord. Bij Ona tegen WDS is het 1-2. Gouda tegen Kamerik, dat staat op dit moment op een 2-1 stand. Andere wedstrijden dus die volgen wij. Onder andere ook straks nog de verrichtingen van Jodan Boys. Die spelen om 4 uur pas uit in Den Haag bij HBS. En al die andere clubs die we dus ook vandaag volgen. En die hebben meestal ook nog via een nabeschouwing straks. In het laatste uur dus van deze uitzending van 5 tot 6. En zoals gezegd ook, zijn we dus te ontvangen, ook via de televisie tegenwoordig, via tv zijn we te bekijken. En dat kan dus via TekstTV van Gouden Stad, daar hebben we een mooi beeld op. Dat kunt u ook volgen via de website, daar houden ook alle standen bij. Als er wat gebeurt in de standen, kunt u daar ook terugzien. En dat geldt ook voor de website, waar we ook straks nog alle einduitslagen van vandaag aan het einde van de dag weer opzetten. Dus bent u ook daar weer op de hoogte van alle eindstanden van vandaag in de wedstrijden dus die worden gespeeld. Sport op zaterdag dus. Straks andere kant van 3 uur bedoel ik, zijn we weer bij u terug. Ondertussen zie ik nog een lijn knipperen. Dus ik ga even kijken of ik nog even iemand erbij kan halen. Wellicht lukt dat nog eventjes. Wie heb ik aan de lijn? Is er misschien nog ergens gescoord? Jurgen, je hebt nog een minuutje, dus je kunt er nog even in.
3: Oké, nou zie je het gebeuren dat Ola gewoon toch ook wel de foutjes achterin maakt hoor. Want het is WDS die tot nu toe eigenlijk heel gevaarlijk is in de uitvallen. Maar nu wordt er een aanval aan de rechterkant eigenlijk onschadelijk gemaakt. Omdat de bal gewoon goed verdedigd wordt door Hanus die dus de bal doorspeelde aan Quinten van Staveren. En die wist dus de bal eigenlijk goed te verlengen. Stond hij nog steeds 1-2 in voor van WDS. Maar het had net zo goed 2-2 of 2-3 kunnen zijn. Even terug naar de studio.
0: Wordt vervolgd. We gaan nog zometeen weer spreken, Jurgen. Andere kant van de klok van 3 uur dus voor de vervolg van Sport op zaterdag. Dan ben ik ook weer bij u terug. Wat mij betreft dus graag tot zometeen over een aantal minuutjes voor de vervolg van dit programma Sport op zaterdag dus. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
5: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en JA21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Bodegraven en Knoopend Gouwen staat een vrachtwagen met pech. Eerst de rechterrijstrook dicht en het kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Oude Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
8: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
1: Dit is Sport op Zaterdag.
2: En u bent weer terug bij Sport op Zaterdag. We gaan meteen schakelen met het veld. De nieuwe Donkstraat, want er is gescoord bij Donk tegen Groeneweg. Gerrit.
3: Tijdens het nieuws is er gescoord. Uit een hoekschop was het aanvoerder Werner Overkamp die de bal achter de Groenewegse doelman kopte. En zodoende is het nu na precies een half uur spelen hier 1 tegen 0.
2: 1 tegen 0 dus. Donk goed uit de startblokken gekomen daar bij die wedstrijd. Die wordt gespeeld dus in de derde klasse B. Waar het ook nog wordt gespeeld uiteraard tussen Roda en FC Oost. Stand is daar 0-1. En Donk dus op voorsprong met 1 tegen 0 in de wedstrijd tegen Groeneweg. Dit is de Boss en Glory Days.

0: The Boss. Bruce Springsteen, deze week was hij jarig 77 geworden. Glory Days van zijn bekende legendarische album Born in the USA. We gaan weer terug naar het voetbal. We gaan naar de wedstrijd tussen Oudewater en FC Breukelen. Hoe gaat het daar bij jou, Wim?
1: Ja, het is compleet hetzelfde beeld eigenlijk. Er verandert weinig. En nu is het dus een blunder. Ja, nee, het is echt niet geloof. Je valt iedere keer met je neus in de boter. Er wordt gescoord. Roy Teursma schiet op het doel. Doelman Hamoun kan zijn bal oprapen en laat hem door zijn benen glippen. Het is te triest voor woorden voor deze jonge doelman, want hij is slechts 18 jaar. Ik geloof dat hij zelfs nog 17 is, dat hij nog 18 moet worden. Maar ja, om een of andere reden, ik weet niet waarom, gaat de scheidsrechter naar de lijn toe, zijlijn. Ik weet niet, oh ja, hij maant de spelers aan om naar de middenstip te lopen. Ja, ik wou een verslag doen van een heel spannend verhaal. Het ging op en neer. Eigenlijk meer op, omdat Oudewater gewoon dus wat sterker is. De kans niet benut. En dan zo'n lullige bal. Ja, ik vind het te triest voor woorden. Ik gun het de jongen niet, maar ik gun het Oudewater ook niet. Laat ik eerlijk zijn. Het is 0 tegen 2. We zitten in de 33e minuut. En ja, ze zullen nou de mouwen op moeten stropen. En dat is misschien wel lastig aan de korte mouwen. Maar dan moeten ze maar wat anders verzinnen. Voorlopig hier. 33 minuten gespeeld. En stand is 0 tegen 2.
0: 0 tegen 2. Ja, jonge keeper dus. Inderdaad de vervanger ook van de keeper. Dus die naar Jodenboys is gegaan als reservekeeper daar. Bart Meuleman die daar dus speelt tegenwoordig. We gaan weer terug naar het voetbal aan de Walvisstraat. De wedstrijd van ONA tegen WDS. Hoe gaat het bij jou weer, Jurgen, bij die wedstrijd?
2: 1-2. Maar een vrije trap voor WDS. Die gedaan wordt door Ryan Ruitendaal. Die over het doel van doelman Tim Dol heen ging. Maar het is ja, een beetje een warrige wedstrijd waarin dus eigenlijk beide teams gewoon toch ook wel gebruik kunnen en willen maken van hun snelheid en van hun techniek. Maar omdat het soms zo snel gaat, dat het gewoon te snel gaat voor de tegenstander. En dat zie je dus nu ook gebeuren.

0: gevangen door de verdediging van de WDS. Maar het is goed opletten van Danny Scharreveld, waardoor de bal naar voren gespeeld wordt. En waarin dus Ona in balbezit zou kunnen komen, maar de bal is gewoon te hard. Gaat over de zijlijn en het is een ingooi voor Ona aan de linkerkant van hun verdedigingsvak. Als je gaat kijken naar de klok, dan hebben we hier dus een goede 36 minuten gespeeld. Stand hier nog steeds tussen Ona en WDS 1-2.
1: 1-2, ook een tussenstand voor u uit diezelfde vijfde klasse B. De wedstrijd van Reewijk tegen Stolwijk staat op dit moment op een 0-1 voorsprong voor de ploeg uit Stolwijk. We gaan weer eventjes terug naar de derby in Bodegraven. Naar welke wedstrijd kijk jij? Wat voor wedstrijd zie jij wij nou?
2: Ik kijk naar een wedstrijd, Paul, waar ik gewoon kan zeggen dat Esther zich volgens mij als een kind in die chocoladewinkel moet voelen. Want Roda komt er echt totaal, maar er ook totaal niet aan te pas. Wordt heel vroeg onder druk gezet. Het heeft geen controle over het middenveld. En ja, dan kun je gewoon zien dat Esther een veel meer ervaren ploeg is. Een ploeg die gewoon voetballend gewoon beter is. En dan moet je dat gewoon constateren. En het is heel simpel. En als Roda al een kansje krijgt, zoals net met Levi Oudenaarde, wordt er gevlacht door Dijkschel, de grensrechter van Esto. Terecht overigens voor buitenspel. En ook nu weer wordt die bal dus simpel voor de dugout van Roda. Nog geen 10 meter van het eigen 16 meter gebied wordt de bal weer ingeleverd. Er zit weinig voetbal in. En oei, dat is een hele vervelende actie. Het is hopen dat het allemaal meevalt, want het is een bal die door Levi Oudenaarde geschoten wordt. En die gaat vol in het gezicht van de eigen speler Jonathan de Graaf. Die even groggy op het veld zit. Natuurlijk sluit de scheidsrechter eraf, want dat is heel betrekking tot het hoofd. En dan mag je gewoon stoppen. Maar ja, ook dan, als je dan eruit gaat, dan moet je een minuut met een mannetje minder spelen. En dat is misschien wel niet zo verstandig. Terwijl er buiten het complex ook nog vuurwerk wordt afgeschoten. Maar we hopen dat dat gewoon ook buiten het complex blijft. En dat het vuurwerk wat meer op het veld terechtkomt. Maar dan van twee partijen. We gaan hier weer beginnen. De Graaf is niet gewisseld. Ook niet even een blessurebehandeling gehad. Het staat hier na 37 minuten 0 tegen 1 in het voordeel van Esto. En dat staat er weer in paal. Zeker. Dik verdiend zelfs.
1: Dik verdiende voorsprong dus voor Esto daar in die wedstrijd tegen de dorpsgenoot. Tegen Roda 76. Gouda dus op voorsprong. Vorige week gewonnen ook. Ze zijn dus lekker ook vandaag weer uit de startblokken gekomen in de wedstrijd tegen Kamerik, Anko.
3: Ja, en inmiddels is het 3-1 geworden. En wederom door een goal van Jelte Wijsterbos. Ik belde in eigenlijk in mijn hoofd om te zeggen dat ik eigenlijk naar een wedstrijd zit te kijken waarin ik allerlei technische hoogstandjes zie à la Will Curver van vroeger. Maar uiteindelijk wordt toch het samenspel beloond. Want ik zag toch net weer, als Gouda dan de 1-2'tjes pakt, de driehoekjes pakt en dan de voorzet komt. Dat dan in één keer de speler voor de goal vrij komt te staan en dat hij dan makkelijk kan inkoppen. Dus ik denk dat als Gouda in de rust straks over een minuut of 8 even de koppen bij elkaar zet en zegt van jongens, we gaan het even samen doen. Dan zou het hier wel eens zomaar een hele grote uitslag kunnen worden. Maar goed. Dat zeg ik vanaf de zijlijn. De bal wordt nu in ieder geval ingeschoten door de keeper van Gouda, Wouter Guykema. En wordt voorin afgejaagd door Kamerik. Ja, Kamerik heeft er niet heel veel te vertellen. Nu een kleine uitbraak van de nummer 7. En wordt tegengehouden. En dan is het de vraag, is het binnen of buiten het strafgebied? Ik zie nog niet dat...
1: Anko, ik ga je even onderbreken, want er is een strafschop bij de wedstrijd tussen Roda en Esto. Wijno.
2: Ja, en eigenlijk zie ik het gewoon gebeuren, want Esther is gewoon de bovenliggende partij. En dan komt er een kopballetje terug van Steven Holthuis. Die gaat uit de handen van Verstoep. Die wil zich herstellen en die legt Koen de Groot neer. Hij zegt, dan geef je strafschop. Maar wat erger nog, hij stuurt gewoon de doelman van Roda, Tom Verstoep, met rood van het veld. Ik vraag me af of dat een terechte straf is. Hij heeft het zijn uitleg aan de aanvoerder. Ik zal het straks eens naar de wedstrijd vragen. Ik denk dat het de fout is van de scheidsrechter. Want er was geen doelrijpe kans op dat moment. Er was nog een speler van Roda die de kans kreeg om dat te doen. En helaas is het zo dat de scheidsrechter bij zijn stand moet blijven. We hebben geen VAR, dus moet je het gewoon accepteren. En staat Roda in de 39e minuut nog met 10 man op het veld. En is het Koen de Groot die... misschien wel voor de 0-2 mag gaan zorgen. Komt de bal, Koen de Groot staat klaar. Spannenmaker is overigens de vervanger van Verstoep. En hij stopt hem. En dan is het... Hé, dat is...

0: een auto een rode kaart van in de scheidsrechter. Wat een idioot overtraining. Wat een idioot overtraining van Koen de Groot. Daar moet je gewoon rood voor geven, scheidsrechter. En dat gaat hij niet doen. Hij komt met gestrekt been in op onze keeper van de Roda. En dat is, ja, dat moet natuurlijk gewoon niet kunnen. Spannemaker heeft er geen last van. De Groot wel. Maar scheidsrechter, scheidsrechter, hier moet je ook rood voor geven. Gemiste strafschop. Commotie op en rondom het veld. Spelers zich gaan produceren. De verzorger van Esto die in het veld komt. De wedstrijd ligt hier stil. De Groot geblesseerd. Strafschop gemist. 0-1. En Roda is nog in de wedstrijd.
1: Het blijft een hele spannende wedstrijd. Dus nog steeds daarbij. Roda tegen Esto. We hebben nog heel veel mensen op de lijnen. Anko, nog heel snel kort naar jou. Alvorens we naar Gerrit gaan.
2: Ja, ik was blijven hangen om te twijfelen of het een strafschop zou zijn. Maar de scheidsrechter Kenbeek gaf hem niet. Het werd een vrije trap. Die werd uiteindelijk naast gekopt. Dus wat mij betreft kunnen we naar de andere lijnen.
1: Dan schakelen we door. We gaan naar Gerrit toe bij de wedstrijd van Donk tegen Groeneweg. Gerrit.
3: 6 minuten te gaan. Nog steeds 1-0 voor Donk. Door de doelpunt in de 27e minuut van Werner Overkamp. En Donk is de meest aanvallende ploeg. Maar af en toe komt Groeneweg er ook nog gevaarlijk uit hoor. Want ja, Donk heeft vorige week ook volgestaan te verloren. 2 keer volgestaan zelfs. Dus wat dat betreft is nog helemaal niks aan de hand. We hebben nog 1 minuut of 5. Ruimte gaan. Zullen er wel 6-7 worden denk ik. Donk leidt nog steeds met 1-0.

0: We gaan hem wegdraaien, deze Edge of Desire van Jonas Blue. Want de Walverstraat heeft zich weer gemeld. Jurgen aan de lijn bij de wedstrijd van ONA tegen WDS.
1: Ja, waar het nog steeds 1-2 staat in het voordeel van WDS. En ik gaf het al een klein beetje aan. De verdediging van ONA is soms te druister. Die wil gewoon te veel doen. Te veel dieptepaasjes geven. Waardoor dus heel vaak de zaak misloopt. En waardoor dus WDS in bal is gekomen. Dat gebeurde net ook. Omdat de bal werd doorgespeeld door Juutilo naar Quinten van Staveren. Die wilde de bal een dieptepaas geven. Maar die werd gestopt door een van de verdedigers van WDS. En dan praat ik over Milan Ruijsdaal. Die wist die bal te pakken. Maar wat ik al zei, het gebeurt eigenlijk te snel. Waardoor dus WDS heel makkelijk in bal te kan komen. Alhoewel dus nu gewoon goed opgelet wordt door Jonas Ernst. Die dus de bal naar voren stelt. Die raakt de bal dan weer kwijt. En dan is het opnieuw eigenlijk WDS in balbezit. Maar dan wordt de bal tegen de scheidsrechter aangeschoten. Is het een vrije trap. Meter of 4-5 voor het 16 meter gebied van doelman Tim Dol. En die bal is ondertussen genomen. De bal wordt teruggespeeld naar de verdediging van WDS. Waarin dus Björn van Pooij de bal naar de rechterkant speelt. De bal wordt goed doorgekomen. Maar het is Jonas Ernst die er gewoon heel goed achter zit. En de bal naar voren speelt. En dan moet er dus lach erin gegooid worden door een van de spelers van ONA. Ik denk dat het Benedict Apia is die ook gaan ingooien. Bal wordt doorgespeeld naar, even kijken wie dat is. Ik denk dat, ja, het is Deli Starreveld. Bal gaat naar voren toe. En dan is het opnieuw eigenlijk WDS in balbezit. Probeert bij die bal te komen. Maar het is de doelman van ONA die de bal rustig opraakt. En de bal ook weer in het spel gaat brengen. Eerst een goede tijd. Gebeurt er nog wat? Komt het bij u terug. Anders gaan we vanuit de ruststand tussen ONA en WDS 1-2 in het voordeel van WDS.

0: Adele, Water Under the Bridge. We gaan hem wegdraaien, want er zijn twee doelpunten gevallen. Die gaan wij eventjes als eerste meepakken, alvorens wij naar Wijno gaan. We gaan als eerste naar het Groenoverpark. Gouda tegen Kamerik. Anko.
1: Ja, en ik ben getuige van een heuse hattrick. Jelte Bijsterbos prikt de derde erin. Na een uitbraak, na een slecht genomen corner, kwam hij in balbezit. Versneld, maakt een actie en schiet hem in de verre hoek vanaf zijn linkerzijde. Dus mooie goal, de derde voor hem. En Gouda op 4-1 voorsprong. Nog ongeveer een minuut te gaan.
0: Je hebt gelijk, Anko, met je hoeveelheid doelpunten die gaan vallen vandaag.
1: Ja. Ik verwacht er nog wel een paar.
0: Kijk, we gaan het noteren. Dankjewel alvast. 4-1, dus voorsprong voor Gouda. Ik begreep dat er inmiddels ook weer gescoord is bij Oudewater tegen Breukelen, Wim.
2: Ja, ik weet niet of ze hier in Oudewater zo blij zijn met die mededeling van die veel doelpunten. Want in deze situatie wordt het dramatisch. En er werd hier al langs de lijn geopperd dat we degradatievoetbal gaan spelen in Oudewater. Het is 0-3 geworden. Balverlies op het middenveld. Zeg maar eigenlijk op de helft. Van Breukelen leidde tot gewoon een dieptepaas op de linkervleugel richting Jacco Martens. En ja, die had geen enkel probleem om Doelman te passeren. 0-3. En dat is, ja, hoe zeggen ze dat in het Engels? Different cook. Want de laatste wedstrijd tegen Breukelen stond Oudewater met 1-0 achter en won hem met 6-1. Dus ga het maar vertellen. Ik heb geen goede hoop voor het verloop van deze verdere middag. 45 minuten gespeeld. 0-3.
0: 0-3 dus, ja, dat is een behoorlijk uitzichtloze situatie voor Oudewater in die wedstrijd tegen Breukelen. We gaan terug naar Bodegraven, waarvan alles en nog wat gebeurde daar straks met die rode kaart en met de gemiste strafschop, Wijno.
3: Ja, ik vind het nog steeds een fout van de scheidsrechter. Die rode kaart, oké, die geeft hij prima, helemaal goed. En het is misschien ook wel het gevolg van het spel wat Roda speelt, hè? Want Roda komt gewoon op alle kanten en op alle niveaus tekort. Je hoort het, de muziek is aan. De scheidsrechter heeft net hier gefloten voor de rust. Ja, en dat Koen de Groot met een gestrekt been op de keeper van Roda mag inkomen, dat vind ik dan wel een fout die als scheidsrechter niet wat geel af kan doen. Daar moet je gewoon een rode kaart voor geven. Zo'n fan moet je dan zijn. Hij deed het niet, hij gaf geel. Dus ook goed, ook prima. We gaan hier rusten met een 0-1 voorsprong. En is dat terecht voor Efto? Ja, zeker. 100% terecht. Dus 1-0 hier met de rust, Paul.
0: Nou, dat is de stand. De 0-1 stand op het scorebord. Wijnhoud al zometeen over een kwartiertje. En ik begreep dat bij Jurgen inmiddels ook al rust is. Klopt dat, Jurgen?
4: Klopt helemaal. Het is hier afgelopen voor de eerste helft. Waarin dus WDS toch ook wel in heel vaak gebeurt dat ze het betere van het spel hebben. Terwijl de verdediging van Oda gewoon bijzonder zorg zou kunnen verdedigen. Omdat ze dus eigenlijk heel vaak rukraak die bal naar voren spelen. Waardoor ze dus eigenlijk de mogelijkheid hebben om dus via, met name dus Jesman is samen en Davy Starreveld eventueel wat te kunnen doen. Maar tot nu toe heeft het dus nog niks uitgemaakt. Sam, 1-2 en hier is het rust.
0: Dankjewel Jurgen daar. Zijn ze bij jou inmiddels ook al aan de thee, Gerrit?
5: Ja, ik denk dat scheidsrechter Middelham enorm zin had in thee. Want hij heeft exact 0,0 seconden heeft hij bijgetrokken. En het is hier ook verlaten het veld even. Want jeugdspelers zijn er nog. Maar het is hier rust inderdaad. Een wedstrijd, de eerste helft met heel veel kansen. Waarin er slechts één keer werd gescoord. En dat doelpunt komt op naam van aanvoerder Werner Overkamp. In de 27e minuut. 1-0. De ruststand.
0: Dat is de ruststand dus. We gaan elkaar weer spreken, Gerrit, over een kwartiertje bij die wedstrijd van Donk tegen Groeneweg. Geeft ons mooi de gelegenheid om te gaan naar de dagartiest van vandaag. We gaan hem vandaag drie keer tegenkomen. Het is Bryan Adams, de zanger uit Canada, die toch behoorlijk wat lekkere platen heeft opgenomen. We kiezen er drie uit en daarvan is het de eerste van vandaag. Run to You.

Bryan Adams, hij heeft ook van die mierzoete ballads natuurlijk opgenomen. Maar dit is dan toch weer even die lekkere, stevigere rockmuziek die hij maakte. Ik moet zeggen, dat vind ik ook wel fijn hoor. Deze Run To You, die we draaiden als eerste hier in Sport op Zaterdag. Druk bezig met het verzamelen van de ruststanden bij de wedstrijden van vandaag. Je hoort ze zometeen voorbij komen, alvorens wij naar de tweede helft gaan van de wedstrijden die we vandaag volgen hier in dit programma. Eerst deze muziek van Ella Langley. Lekkere plaats, Tunes in Texas is dit.

gaan kijken naar de tussenstanden bij de wedstrijden van vandaag. Die we inmiddels hebben kunnen verzamelen. Begin als eerste in de vierde divisie B. Waar Yodan Boys dus straks om 4 uur pas aftrapt. In de wedstrijd in Den Haag bij HBS. Andere tussenstanden die inmiddels wel bekend zijn al uit die vierde divisie. Dat is de wedstrijd van Capelle tegen Kwik. Staat op dit moment 1-1. Schravenzander tegen ASWH is 2-0. En bij RKAVV tegen Heerjansdam is nog niet gescoord. 0-0 dus. Smitshoek tegen Westlandia die kent een tussenstand van 2-0. En bij Valken 68 tegen Scheveningen is het op dit moment 3-0. De wedstrijd van Xerxes heb ik nog geen gegevens over tegen Spijkenisse. Nou, in Yodan Boys is straks nog spelend tegen HBS. Ook daar nog geen gegevens over. Net zoals bij de wedstrijd van Sportclub Feyenoord tegen HVV. Die wedstrijd is om 3 uur begonnen. Ook daar nog geen gegevens over bij die wedstrijden. Wel heb ik voor u nog wat standen uit de tweede klasse C, waar Olympia speelt. Die komen straks om 4:15 pas in actie. Maar de andere standen die zijn inmiddels al wat bekend. Berkel tegen Graaf Willem II, dat is 0-0. Nieuwkoop tegen Argon is 2-1. RKDEO tegen Noodorp is... Nee, die moet al beginnen trouwens. Ik zal even verkeerd te kijken. Bippolder tegen Oliveo is 1-0. En bij Den Horen tegen Alfia is het ook nog steeds 0-0. LFC tegen Forumsport, ook daar is het nog wachten op het eerste doelpunt van vanmiddag. Gaan we kijken naar de derde klasse B, waarin dus Donk speelt. Nou, die spelen dus zoals u weet dus tegen Groeneweg. Stand daar 1-0. Roda Esto 0-1. Spannende wedstrijd ook gebeurd van alles en nog wat. Roda wel de onderliggende partij. Maar ja, goed. Ja, u zag het al zojuist. U hoorde het al zojuist. Esto mist een strafschop. Roda, de keeper van Roda, met een rode kaart eruit. Dus dat belooft nog wat voor de tweede helft zometeen. Soccer Boys tegen Alexandria 66. Dat is 2-0. Die heb ik ook nog voor u binnengekregen. Dan gaan we kijken naar de vierde klasse D. De stand daarbij rust. Dat is Moordrecht tegen SVS. Is bij rust 4-1. Bergambacht Haastrecht is 0-1. Oh nee, dat zijn de wedstrijden. Sorry, excuses. Van vorige week zal ik eventjes te kijken. Dat kan natuurlijk ook gebeuren. Lopik Lekkerkerk 2-0. SVS Cabau 0-3. RVC Bergambacht. Ja, dat is 0-0 stand. Even kijken wat er nog meer binnengekomen is. Nog even niks nog. Nee, dat is nog even wachten. Dus op de standen die daar binnen gaan komen. Lopik Lekkerkerk 2-0. Die druppelt ook zojuist nog eventjes binnen. De vijfde klasse B. Daar heb ik wel wat standen nog voor u. ASW tegen Sportief staat 6-1 op dit moment al. SPV tegen de Rijnstreek is 2-0. Goudrak tegen Zevenhoven 1-0. CVC Reewijk tegen Stolwijk is 0-1. En bij ONA tegen WDS zijn wij zelf ook bij aanwezig. Dat is 1-2. Gouda tegen Kamerik. Gouda doet het lekker. 4-1 stand daar op het scorebord op dit moment. Na 3 kwartier spelen. Nou, inmiddels zie ik op de klok dat het alweer 4:20 is. Dus de spelers zullen aanstonds wel weer zich gaan melden voor de tweede helft van de wedstrijden van vandaag. Gaan we uiteraard ook zometeen weer luisteren wat er allemaal gaat gebeuren op de velden hier in de regio. Dus blijf gewoon lekker luisteren naar Sport op Zaterdag. Op deze zaterdagmiddag, 26 september. En de Jacksons nu op de radio. Blame it on the boogie.

0: Vierde klasse D, Bolnes tegen Moordrecht is 4-0. Dat is een stand die nog wel even binnenkwam zojuist. En dit waren de Jacksons, Blame It on a Boogie, hier in Sport op Zaterdag. We gaan weer terug naar de velden. De tweede helften zijn inmiddels begonnen. Zo ook hier in Gouda bij de wedstrijd van Donk tegen Groeneweg. Gerrit.
1: Ja, inderdaad. Twee ongewijzigde teams. De eerste kans was voor Groeneweg al na een halve minuut spelen. Maar een zwak schot en in de handen van doelman was er heen. Dus wat dat betreft moeten ze nu even terug. Van Donk gaat nu proberen de aanval te zoeken. Nou, even kijken waar hij de bal kwijt kan. Dat is Zacharia Mella. Nou, dan helemaal aan de linkerkant gaat de bal nu voorkomen. Maar er zit een woud van verdedigers. Ondanks ze blijft Donk in bezit van de bal. Mella, die gaat even kijken waar hij de bal kwijt kan. En dan wordt er, wordt de speler van Donk ten val gebracht binnen de 16. Maar het is geen strafschop. En daar heeft de scheidsrechter gelijk. En nu misschien een hele snelle kant en een mogelijkheid daar voor Groeneweg. En de bal die gaat maar over. Nou, het is best aardig. De eerste twee minuten aanvallend spel inderdaad. En zo hoort het ook. Donk staat nog steeds voor na twee minuten spelen in de tweede helft met 1-0.

0: Remember Us van Feline en Melle gaan we onderbreken. We gaan zo meteen naar Jurgen toe bij Ona tegen WDS. Maar we gaan bij Gouda gewoon weer verder waar we gebleven waren. Er wordt weer gescoord. We gaan weer terug naar Anko.
1: Ja, zeker. We zijn nu ongeveer 4,5 minuut bezig. En wederom, Jelte Bijsterbos, de spits, dus een andere spits van Tjachtobu wordt aangespeeld. In de 16 legt hem opzij. Met een kleine individuele actie schiet hij hem weer knap in de rechterhoek van de goal. Mooie goal, ook alweer goed uitgespeeld. Het samenspel wordt beloond met goals op dit moment. Ja, het lijkt erop als ik elke keer mijn doelpunt in de uitzending kom, Paul. Ja. Dus ik kom straks weer even met wat verslag.
0: We gaan het merken inderdaad. Als je belt, dan vraag ik gewoon hoeveel het staat meteen. Laat ik dat afspreken. Ja. Is goed.
1: Oké,
0: Anko, dankjewel. We gaan van Anko naar Jurgen toe bij de wedstrijd van WDS tegen Ona. Ona dus vandaag de gastheer voor WDS. Stand daar 1-2 na drie kwartier spelen. Jurgen.
2: Klopt helemaal, Paul. En het is een wedstrijd waarin dus WDS toch ook wel het betere van het spel heeft, hoor. Want met name dan de aanvallers zijn ze bijzonder scherp en ook bijzonder goed. En die zorgen er ook voor dat de verdediging van Ona eigenlijk handeltekort heeft om dus gewoon hier wat te kunnen doen. Het is natuurlijk wel zo, Bert Potuit, trainer van Ona, heeft ingegrepen. Heeft Deli Starreveld eruit gehaald. En daarvoor staat nu op dit moment op zijn plaats Mark Meewezen. En dan praat ik dus over een beetje de midden, het spit, op de linkerkant. Dus het is even afwachten hoe het verder hier gaat lopen. Stand tussen Ona en WDS nog steeds 1-2.
0: 1-2 en ook in Bodegraven wordt weer gevoetbald. Roda tegen Esto, de tweede helft, die is inmiddels weer begonnen. En ik ben benieuwd hoe het daar verder gaat, net zoals jij waarschijnlijk, Wijno.
3: Ja, ik zat inmiddels weer rustig te kijken naar de wedstrijd, Paul, als... Ja, lid van Roda ben ik wel met de scheidsrechter het veld afgelopen. En dat was best lastig en vervelend voor de scheidsrechter, die wat onaangename verwensingen aan het hoofd kreeg van mensen. Die vinden dat ze dat dan maar moeten doen, omdat ze het ergens niet mee eens zijn. Ja, weet je, je kunt het er niet mee eens zijn. Maar als hij het beslist, dan moet je daar gewoon bij neerleggen. En natuurlijk had die Koen de Groot misschien wel rood moeten geven. Maar goed, als je dat niet doet en hij geeft hem geel, nou ja, dan moeten wij als club voor ons daarbij neerleggen. En dan is het wat mij betreft gewoon klaar. Maar ja, het publiek klapt eigenlijk niet. En, dus dat was vervelend. En hij speurde netjes naar de kleedkamer door Ad Hoogendoren en ondertekenen begeleid. En hij staat gewoon weer netjes op het veld. Hij heeft wel gezegd dat... Wat hem betreft, dat een van de laatste keren is dat er iets gebeurt. Want bij een volgend opzootje, dan gaan we hem staken. Dus laten we hopen dat dat allemaal niet zo ver komt. Dat hoeven we eigenlijk ook helemaal niet. Want het publiek onderling praat gewoon lekker met elkaar. Er is eigenlijk helemaal niks aan de hand. De emoties spelen soms, vieren soms hoogtij. En dat kan niet altijd. Maar goed, we zijn weer begonnen aan de tweede helft met 2 ongewijzigde ploegen. Roda met 10, Esther met 11. En Esto staat met 0-1 voor. Kansje voor Esto, komt hij er aan. Ja, dat wordt goed gespeeld. En dan is het uiteindelijk een bal die over het doel zijst. En gaat Roda via Luc Spannemaker een achterbal nemen. We hebben hier 50 minuten op de klok. En dan staat 0-1, Paul.
0: 0-1 dus de stand na de tweede helft. Eerste minuutjes daar in die tweede helft. Oudewater tegen Breukelen. Ja, die ruststand van 0-3 op het scorebord. Dat is natuurlijk niet zo fijn. Ik ben benieuwd wat de wijzigingen zijn doorgevoerd in het elftal, Wim.
4: Nee, het gaat wel gebeuren. Er gaat één speler gewisseld worden. Ik weet nog niet wie. Er zal wel iemand zijn die een pijntje heeft of zo. Voor de rest, tot nog toe staan dus dezelfde 22 man op het groene, echte gras. Als enige in deze afdeling trouwens. De rest heeft allemaal kunstgras. En wat zie ik hier? Wat heb ik tot nog toe gezien? De eerste 6 minuten van de tweede helft. Een weer, wederom, wat beter voetballend Oudewater. En alleen ze schoppen ze er niet in. Hè? Dat is het hele verhaal. En nu gaat er dus inderdaad gewisseld worden. Ik weet niet wie eruit gaat. Ik ga het... wel even zien, het zal wel spannend worden. Want dus, nou, laten we het hier maar even bij laten. Ik meld dat straks wel even, want ik zie voorlopig nog niet wie eruit is gegaan. En het spel ligt dood. Het is dus nog steeds 0-3 in de 52e minuut.
0: Dankjewel Wim. En ik zie inmiddels de doelpuntenlijn knipperen, dus ik ga mijn thema opnemen. Waar is ze gescoord? Misschien wel bij Anko?
1: Nee. Anko zou je van tevoren vragen. Hè?
0: Dat is waar. Goed opgelet, Wijno. Bij jou in ieder geval, in Bodegraven.
3: 51ste minuut. Het is heel slap verdedigen van Roda. Die alle ruimte geeft aan Esto om een bal voor te geven. En dan wordt hij keurig netjes achterspannenmaker gekopt. Het staat hier 0-2. En als ik heel eerlijk ben, denk ik dat er een kruis over deze wedstrijd kan, Paul.
0: We gaan hem dan vast met potlood noteren inderdaad, dat verlies voor Roda. Dankjewel Wijnand, hij is al weg vertrokken inmiddels bij die wedstrijd. We gaan hem zo meteen weer spreken en we gaan ook zo meteen naar de andere wedstrijden toe van vandaag. Eerst Kurt Nielsen en She's So High.

0: Stuart Nielsen en She's So High. We gaan hem weer onderbreken. We gaan zo meteen naar Jurgen toe. Maar ook gaan we eerst nog even naar Anko. Want ja, hij heeft zich weer gemeld. Ja, dan is er meestal een doelpunt te melden. Klopt dat, Anko?
1: Ja, niet meestal, maar in deze wedstrijd in ieder geval.
0: Altijd eigenlijk
1: het gaat,
0: wel.
1: Het gaat hard. Leuk om te zien dat ook dit weer een goede aanval is. En ook het samengespeeld wordt. De goal wordt gemaakt door Mubarak Çakçıoğlu. En de assist was, ik denk dat het zijn broer is, Farhan Çakçıoğlu. Ja, mooie goal. Van links naar rechts. 16 in en schiet op goal. Het is inmiddels de zesde, dacht ik. Ja, het is bijna niet meer bij te houden.
0: Nee. Precies, 6-1 inmiddels op het scorebord daar voor Gouden tegen Kamerik. Het gaat lekker daar. Ik spreek je zo meteen weer, Anko. We gaan van Anko naar Jurgen toe.
2: Ja, waar we dus 9 minuten gespeeld hebben, bestand nog steeds 1-2 in het voordeel van WDS. Maar wat ik al zei, er is toch goed ingegeven door Bert Pot uit, omdat hij dus Deli Starreveld eruit gehaald wordt. En Mark Meewezen daarvoor in de plaats staat. Maar die geeft natuurlijk ook wel het nodige gevaar in de verdediging van WDS. Alhoewel dus niet de bal eigenlijk vrij gespeeld wordt, maar teruggespeeld wordt, waardoor dus WDS weer in aanval kan komen. De bal gaat naar de rechterkant en die bal gaat via één van de verdedigers. Ik dacht dat Sven de Harter wordt. En dus de bal voor het laatst aanraken. En die bal ging dus over de zijlijn. En het is op het moment George van der Sama die achter die bal aangaat, probeert het bal te spelen. En Quinten van Staveren kijkt even, maar geeft de bal dan toch ook weer te hard. Waardoor hij dus via een van de verdedigers van Ona naar de achterlijn loopt. En nu krijgen we een corner aan de rechterkant die we natuurlijk nog even meenemen. En die bal wordt genomen door Pim de Koning. En Pim de Koning legt de bal neer en stuurt zijn aanval van voren. De bal gaat hoog ingespeeld worden, maar die bal die gaat via een van de verdedigers van Ona naar voren toe. Maar er is opnieuw een WDS die in aanval kan komen. Omdat dus de bal, ja, ze zijn ongelooflijk snel. En nu wordt hij dus goed verdedigd door, even kijken, Quinten van Staveren. Door dus doelman Tim Kool, Tim Dol, hier rustig een doeltrap mag gaan nemen. 12 minuten gespeeld, stand Ona tegen WDS 1-2.
0: We blijven in Gouda, we gaan naar Donk tegen Groeneweg. Hoe zijn de beide ploegen uit de kleedkamers gekomen, Gerrit?
3: Ongewijzigd, dat had ik al gezegd. Volgens mij ook wel dat de Groeneweg nu een speler gaat invallen. Ja, het is nog 0 tegen 0 na 57 minuten spelen. Maar het is een heikele stand voor Donk. Want volgens mij ziet Groeneweg echt nog wel mogelijkheden om wat terug te doen. Want ze zijn het meeste aanvallend is dat het vizier niet helemaal scherp staat. Maar anders had het inderdaad al een tijdje gelijk geweest. Nou, nu mogen ze dan weer een hoekschop gaan nemen. En is het weer even alle hens aan dek daar voor Donk. Donk dat met drie aanvallers daar. Terwijl de trainer even wil gaan wisselen. Er gaan er twee inkomen zo te zien inderdaad. Twee verse krachten aan de kant van Groeneweg. En als die erin zijn, dan gaan ze zometeen de hoekschop nemen inderdaad. De nummer 12 en de nummer 13. Karremans, Mike Karremans en Reinier Klaasing, die komen er inderdaad in. En dan zijn er ook twee uit natuurlijk. Alleen hoogstatusstrijd gegaan. De andere is met Evon Gamer, daar kom ik zo meteen wel achter. We zullen die hoekschop even gaan meenemen. Want het fluitje van de scheidsrechter heeft geklonken. Bal die komt daar hoog voor, wordt gekopt en wordt eruit gehaald. En dan lijkt het gevaar even bezweerd. Of bezoren. En gaat de bal weer helemaal naar de middenlijn toe. En een half uur gespeeld bijna. Of een uur bijna, laten we het zo zeggen. Bijna 60 minuten. Stand nog steeds 1 tegen 0.

0: Keith Urban, Michael McDonald, we go back. We gaan hem ook weer wegdraaien. We gaan ook weer terug in dit geval naar de wedstrijd in Bodegraven. Ik zag de doelpuntenlijn knipperen, dus ik meen dat er gescoord is. Wijno?
1: Zeker, het is 0-3 hier geworden. En ja, dat kan Roda zich in de totaliteit helemaal zelf aanrekenen. Het was een cornerbal van Roda die matigjes werd genomen, maar ook nog veel matiger ingekopt. Iedereen staat voor bij de 16 van Esto om iets te doen. En die bal gaat er overheen. En dan is het de speler met de nummer 10 van Esto die gewoon geheel al vrij op doelman Spannenmaker kan aflopen. Ja, en die was volkomen kansloos bij deze bal. 0-3. Ik zei net al tegen je zo stiekem dat er een kruis overheen komt. Ik denk dat de kruis er inmiddels overheen is. Want ik zie dat Esto het ook wel gelooft. Die gaan straks 3 wissels plegen. En Roda zal echt moeten uitkijken dat het niet tegen een nog grotere achterstand loopt. En ja, het vuurwerk buiten het veld gaat ook maar door. Dat is gewoon ook heel vervelend. Daar kun je als vereniging helemaal niks aan doen. Maar goed, het is er allemaal wel. En ja, wat misschien een derby had moeten worden, is nu een gezapige wedstrijd die overigens helemaal voorkomen terecht hoort. Gewoon in het voordeel van Esto zal worden beslecht. 0-3 en daar was het bijna 0-4. Het is echt, hier in Bodegraven past het wel gatenkaas bij Roda, Paul.
0: Roda dus nog steeds op achterstand. 0-3 in de wedstrijd tegen Esto. Ik zie inmiddels ook dat de doelpuntenlijn waarschijnlijk wel weer gaat knipperen. Dat vermoed ik ook. Want we gaan meteen door naar Gerrit Schinkel bij Donk tegen Groeneweg. Gerrit.
2: Ja, inderdaad. En het is hier 2-0 geworden een minuut geleden. En op een moment waarin het dreigde 1-1 te worden. Maar een mooie uitval van Donk aan de rechterkant. En het was Roy van der Graaf, de nummer 14, die raak schoot. En zodoende leidt Donk nu met 2-0. Twee wissels aan de kant van Groeneweg. En Hogeveen en Lokmani zijn vervangen door Karman en Kazimier of Klaasink. En zodoende gaan we nu verder. 2-1 was het bijna, maar bijna is niet helemaal. 62 minuten gespeeld. Donk blijft nu met 2-0.
0: Donk op voorsprong. Ona nog steeds op achterstand. Jurgen?
3: Klopt helemaal. Het is nog steeds 1-2. Maar de aanvallen van Ona zijn dus eigenlijk iets meer doordacht. Omdat ze dus nog heel vaak die situatie hadden waarin ze dus eigenlijk de bal lukraak naar voren speelden. En nu werd het toch ook wel een mogelijkheid omdat Jesman en Saar de bal doorgeeft aan Amin. En er wordt, wat een bal, man. De bal wordt eigenlijk gepakt door de doelman. En dan praat ik Tim van der Heuvel voordat Amin Amadashu gewoon bij die bal kon komen. En die bal werd eigenlijk goed gepakt door de keeper. En dan is het Ona die dus weer naar voren de bal probeert te spelen. Het is Verstaven, ik weet niet, Verstaven die de bal eigenlijk een beetje, wat ik al zei, lukraak doorspeelt. Maar het is goed opletten van, en de bal wordt naar de zijkant. Jongen. Er wordt niet gekeken en de bal wordt eigenlijk verkeerd doorgespeeld. Alhoewel het heel, heel snel gaat, maar nu was het ook weer goed opletten van Jonas Ernst. Waardoor dus Ona in balbezit gekomen. De bal gaat naar de linkerkant. En die bal wordt eigenlijk te hard gespeeld. Maar het is eigenlijk een slechte paas gespeeld op Mark Meewezen. Die kan achter die bal aanlopen. Maar de doelman Tim van de Heuvel weet de bal eigenlijk rustig te pakken. En de bal ook in het spel te brengen. Hier hebben we gespeeld. Denk ik, 19 minuten stand tussen Ona en WDS. 1-2.
0: 1-2 de stand dus daar. Ona nog steeds op achterstand. En ook Oudewater kijkt tegen de achterstand aan. Die is wat ruimer. 0-3 was het daar straks. Is dat nog steeds zo, Wim?
4: Dat is nog steeds zo. Ik wil zeggen, een stormloop, dat is een beetje overdreven. Maar er gaat heel veel richting het doel van Nick Turksma, de Breukelse doelman. En Breukelen die doet eigenlijk alles aan nu ook weer om het tempo, hoe zeggen ze dat, te temporiseren, naar beneden te halen. Want Oudewater is gevaarlijk als het op snelheid aankomt. Er is ook nu gewisseld en verdediging is er. Moos Rietveld erin gekomen voor Bram Noordman. En van het middenveld is Walter van der Meut eruit gegaan bij Oudewater. En daar is Jur Amberger een aanvaller voor in de plaats gekomen. En bij Breukelen zijn ook twee wissels. Dat is Mensa en Toefi zijn daar volgens mij in het veld gekomen. Maar dat kijk ik nog even na. Kortom, het is één richting verkeer ook nu. Het bal wordt hard en ver naar voren gespeeld. En het wordt door de scheidsrechter onderbroken. Want die besluit dat daar ergens iets is gebeurd. Een overtreding of wat ik wat. Kortom, de vrije bal die is alweer genomen. En uiteraard in Oudewaters bezit. Nu wordt er via de linkervleugel, de linkerkant in ieder geval, wordt er opgebouwd. Het is daar even... Nee, die bal gaat toch naar het midden. Jammer naar rechts, naar Rietveld. Rietveld die gaat er proberen een mannetje af voorbij te spelen. Speelt de bal diep, omdat Thomas Hogeboom ook diep ging. Maar Hogeboom is net even te laat en de bal wordt overgenomen door de Breukelen. Is het Breukelenaren of iemand van de FC Breukelen in ieder geval. En die jongens die spelen echt niet verkeerd hoor. Het is best wel een aardige ploeg. Het is met name Ismael Kamer.
0: Wim, ik ga je even onderbreken, want we gaan naar Anko. Die zat ook een tijdje op de lijn. Anko, ik ga naar jou toe, naar Gouda tegen Kamerik.
5: Ja, dit keer geen doelpunten, Paul, maar eigenlijk een wedstrijd die, ja, zoals we dat zeggen, in de tas zit voor Gouda. Ze blijven nog wel de aanval zoeken. Ik wil eigenlijk ook nog wel even wat over Kamerik kwijt. Ik zie namelijk gewoon twee spelers.
0: Anko, blijf eventjes hangen, want er is gescoord bij Donk Groeneweg. Gerrit.
2: In de overtil, het heet til en het over, zeggen ze wel eens. Maar ik denk dat 3-9-0 zou zomaar een beslissing kunnen zijn. En de man van de 2-0, Roy van der Graaf, scoort uit de mooie kant er nu de 3-0. Donk dus lijkt de proces te gaan zitten, maar we hebben nog te gaan. 67 minuten gespeeld, stand 3-0.
0: 3-0, nou Gouda zit al op roze, hè Anko?
5: Ja, die zit op roze. Er wordt nu net bijna weer gescoord, maar het is een buitenspel. Situatie. Maar ik wilde net vertellen dat bij Kamerik, de bal wordt daar nu op dit moment gewoon eigenlijk alleen maar weggeschoten. Ik wilde wel eigenlijk nog wel twee spelers noemen van Kamerik. Roel Veldkamp en Rick Veenstra, de nummer 7, nummer 10. Die wel de hele wedstrijd staan te werken als paarden om er toch wat van te maken. Je ziet eigenlijk dat Kamerik een maatje te klein is voor dit Gouda en vorige week Ona, wat ook al een grote uitslag was. Dat is jammer. Tegelijkertijd zie ik dat Gouda nog wel meer potentie heeft als ze het samenspel zoeken. Nu weer de bal bij de nummer 9 in het centrum van de aanval bij Gouda. Wordt onderschept en er komt ook weer toch net weer tekort voor Kamerik. De bal wordt nu achterin rondgespeeld door Gouda, waar de aanvoerder nummer 6... Dennis Nederveen geeft hem over de cross over de hele. Wordt ondervangen door nummer 3 Mike van Dam. Gaat de bal weer over de rechterkant. Kijk, dit is het spel wat Gouda vaker zou moeten spelen. Voorzet via een verdediger over de achterlijn. Tot zover. Even hier op het Groenovenpark.
0: We spreken elkaar zo meteen weer, Anko. En volgende uur van 4 tot 5 voor de ontknoping van die wedstrijd van Gouda tegen Kamerik. Lekkere stand dus voor Gouda op het scorebord 6-1. Nog een minuutje te gaan, dus als een van de verslaggevers zich nog meldt, dan kunnen die nog net even de uitzending inhalen. Zo niet, dan spreken we elkaar weer aan de andere kant van 4 uur voor het vervolg van de wedstrijden van vandaag. Spannend uurtje van de zaterdagmiddag komt er dus aan. En dan houden we dus ook nog de standen bij van de andere wedstrijden die we volgen. De wedstrijd van Jodan Boys bijvoorbeeld, die begint om 4 uur althans. Zou om 4 uur moeten beginnen, begint 10 minuutjes later. Dus om 4:10 wordt afgetrapt in Den Haag. Voor de wedstrijd in de vierde divisie B tussen HBS en Jodan Boys. Dat allemaal dus ook nog straks met wat standen erbij. Zo gaan we langzaam maar zeker richting het nieuws. Daarna zijn we dus bij u terug voor het vervolg van Sport op Zaterdag op deze zaterdagmiddag. Blijf gewoon lekker luisteren, blijf gewoon lekker kijken ook. Dat kan tegenwoordig ook. Alle standen komen ook vanzelf bij u naar binnen. Dus u kunt het allemaal op uw gemak volgen hier via de radio, dan wel via de tv, dan wel via internet. Tot zometeen.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. 3/4 van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Bodegraaf en Knoop het Gouwe 6 kilometer met een kwartier extra reistijd. Staat daar een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Gouwe Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
1: Dit is Sport op Zaterdag.
2: En u bent weer terug bij Sport op Zaterdag. Het duurt tussen 4 en 5, het spannendste uurtje van de zaterdagmiddag. Want ja, dan zijn de ontknopingen van de wedstrijden die om 2:30 zijn begonnen. Zo ook de wedstrijd van Donk tegen Groeneweg. En er is weer een doelpunt bijgekomen, Gerrit, begreep ik.
3: Ja, aan de kant van Groeneweg inderdaad. En nu weer even Tol via de palen. Twee keer tegen de paal aan. En Donk had het 4-0 kunnen komen. Maar het werd nog even in de 70e minuut. Een doelpunt, ja, zoals vorige week. Paul bij Jodenboys ongeveer ook een verre afstand. Niet vanaf de middenlijn, maar ver buiten het 16 meter gebied. En hier zag de Donk-keeper er niet best uit. En de bal rolde in het doel. Het is 3 tegen 1. Nog 17 minuten te gaan.
2: Nog 17 minuten. Blijf het volgen ook hier in dit programma. We zijn er overal bij die wedstrijden die vandaag worden gespeeld. Er gebeurt van alles en nog wat. We gaan weer terug naar de wedstrijd van ONA tegen WDS. Hoe gaat het bij jou bij die wedstrijd, Jurgen?
4: Het is nog steeds 1-2. Alhoewel net een doelpunt werd afgekeurd, omdat dus de bal eigenlijk voorgegeven werd. Waarbij het was heel moeilijk te zien. Ik dacht Aminida Amadou samen met Benedict Appia naar die bal toe sprongen. Maar die bal ging via één van de verdedigers. Ging dus in het doel. Maar er werd daarbij een overtreding begaan. Dus scheidsrechter gaf een vrije bal. En op dit moment is het Ola wat aanvalt. Eigenlijk en probeert ook alles te doen om dus iets aan die achterstand te doen. Want ik zie ook dat gewisseld is door Bert Portuit. Ik zie dat daarvoor in de plaats Steven Kaptein is erin gekomen voor Jonas Ernst. En het is nog steeds eigenlijk Ona. Wat dus aanval, aanval, nog eens aanval. Maar ze kunnen gewoon niet er doorheen komen omdat WDS eigenlijk onwijs goed verdedigt. Bal gaat het midden doen. En het is de doelman van Ona. En dan praat ik op Tim Dolt die de bal naar voren weet te spelen. Maar makkelijk verdedigd wordt door de verdediging van WDS. Hier hebben we gespeeld 28 minuten stand tussen ONA en WDS 1-2.

0: Samje en Multicolor, we gaan hem wegdraaien, want er gebeurt van alles en nog wat bij de wedstrijd van Donk tegen Groeneweg, Gerrit.
1: Ja, even leek het spannend te worden. 3-1. Ha, spannend. Een klein beetje spannend, laat ik het zo zeggen. Maar binnen 2 minuten heeft Donk aan de illusies, mochten die nog zijn, van Groeneweg een einde gemaakt. Want eerst was het Bottega, de invaller Jesse Bottega, die scoorde de 4-1. Een minuut later was het 5-1. En het is me even ontgaan wie de doelpunt te maken is, maar daar kom ik zo wel achter. Met nog een kwartier te gaan is het hier 5-1.

0: Sans mieux. Multicolor. En multicolor, inderdaad. We gaan zo naar Anko toe. Eerst een doelpunt bij de wedstrijd van Oudewater tegen Breukelen. Wim?
1: Van af een meter of 20 diagonaal een keihard en laag schot van Sebastiaan Evers, de Oudewaterse aanvoerder. En de doelman van Breukelen was geslagen. Ik moet zeggen, wel een verdiende treffer in ieder geval. En we hebben nog een stief kwartiertje te gaan. Dus wie weet.
0: Wie weet, we gaan het misschien nog wel meemaken. De 1-3 de stand op het scorebord bij Oudewater tegen Breukelen. Anko?
2: Ja, hier eigenlijk niks veranderd. Alleen de spelers op het veld, er is wat gewisseld. Zo is Guus Kleiweg gewisseld voor Tom van Dam. Tom van Dam in het veld gekomen en staat een beetje centraal te spelen. En net is ook... even kijken, de score, veel vier goals, Jelte Wijsterbos gewisseld voor de jonge speler Maxime de Katen. Het spel verandert niet. Gouda is volle bak toch nog aan het zoeken naar die de volgende goal, zeg maar. Dan hadden ze ook twee keer de kans toe. Jeff Siebald had net een kopbal op de lat. En twee minuten later zat Faran Tjobu er dichtbij met een kans richting misschien wel de 7-1. Werklust van een aantal Kamerik-spelers zakt toch wel een beetje weg. Het zou leuk zijn voor het publiek ook hier als er toch nog één of twee goals bij zouden komen. Want nu zakt de wedstrijd toch al mee. We hebben hier nog 9 minuten te spelen. En ik kom gewoon weer op de lijn op het moment dat er in stand of iets anders verandert, Paul.
0: We houden de lijnen goed in de gaten, Anko. Dankjewel. En we gaan zo meteen nog een keer naar jou toe uiteraard voor het vervolg van Gouda tegen Kamerik. Jurgen.
3: 34 minuten gespeeld in de tweede helft, waarin dus Ona eigenlijk alles of niet speelt. En ik zie ook dat... Ruben Ernst is in de plaats gekomen, ik dacht, voor Benedikt Appia. En het is nu een mogelijkheid voor Ona om dus er doorheen te komen. Maar die bal wordt heel makkelijk gewoon tegengehouden door de doelman Tim van der Heuvel. Ik zie dat Mark Meewezen ook er dichterbij probeert te komen. Maar die bal wordt gewoon eigenlijk rustig opgeraapt. En ook bal weer in het spel gebracht. En het is Joeri de Lau die de bal weet te verdedigen, naar voren weet te spelen. En het is opnieuw eigenlijk BDS die een mogelijkheid krijgt. Maar het is gewoon heel goed keeperswerk van Tim Dol. Die zorgt ervoor dat hij dus zijn doel goed weet te beschermen. En nu wordt het een corner gegeven omdat diezelfde Tim Dol de bal eigenlijk aanraakte. Maar ook via achterlijn ziet gebeuren. Een corner aan de rechterkant wordt genomen door Jacco de Hoog. Jacco de Hoog, kijk even. Ziet iedereen ook in die sessie staan? Nee, het spel wordt even stilgelegd. Maar je ziet dat een van de spelers van WDS geblesseerd op de grond ligt. Dus hier zijn ze met blessurebehandeling weer bezig. Dus ik geef even terug naar de studio. Kom zo bij de terug bij de stand van 1-2 in het voordeel van WDS.
0: Dankjewel, Jurgen. We gaan even naar twee doelpunten toe. Als eerste nog even naar Anko. Toch, Anko? Was jij het? Die was nou degene van het doelpunt?
4: Wim.
0: Oh, Wim. Kom er maar in. Ja, sorry.
1: Kom er maar in, Wim. Nou, het was weer de aanvoerder van Oudewater, Sebastiaan Evers, die een bal gewoon achter doelman Teursma deponeerde. En de spanning is helemaal terug. 2-3 in de 79ste minuut van de wedstrijd.
0: Dankjewel, Wim Hendricks, dus daar bij die wedstrijd. En we gaan zo meteen naar, even kijken, Wijno toe. Eerst nog even naar Gerrit, geloof ik, ja.
5: Ja, 5-1. Ik bedoel, ik geef het woord aan de anderen, denk ik. Want hier lijkt de spanning er inderdaad vanaf. En de man van de vijfde doelpunt was ik u zo schuldig als Bas Houdijk. Donk mag een corner nemen. Nog 8 minuten kijken of dit wat. Nee, de bal wordt daar weggehaald. En ook deze mogelijkheid gaat verloren. 8 minuten nog te gaan. Donk leidt met 5-1.
0: 5-1. Voor de eerste keer ontmoeten beide ploegen elkaar in de competitie. Althans, het is de derby die voor het eerst wordt gespeeld in competitieverband. Roda tegen Esto. Ja, de afstand op het scorebord 0-3. Wijnau, hoe gaat het daar verder nu?
6: Ja, net omdat je op het moment dat je me binnenhaalt, Paul, ligt was het niet stil.
0: Oh.
6: Een speler van Roda, Jussie Trichter, ligt op de grond. Die staat gelukkig gewoon weer op. Die kreeg een heel klein tikje van zijn tegenstander. Geel per ongeluk. Hij raakte de bal en

raakte toen ook Justin Stichter niks aan het handje, die loper. En de speler van Esto, die moest verholpen worden aan kramp. En dat is wel opvallend, want die is nog 10 minuten geleden ingebracht. Dus dan lijkt het me toch lastig dat je al na 10 minuten spelen last hebt van kramp. Maar goed, dat geldt terzijde. De wedstrijd is natuurlijk hier al lang en breed gelopen en gespeeld. En ja, Esto is gewoon de betere ploeg. Hoef je niet eens moeilijk over te doen. Ook met 11 man kwam Roda aan alle kanten tekort. En is het heel simpel en voorkomen terecht dat de eerste derby in competitieverband tussen Esto en Roda door Esto gewonnen gaat worden. We hebben hier 80 minuten op de klok en het staat nog 0-3 hier. Paul.

0: Ja, Ilse de Lange opnieuw een hit geworden dankzij TikTok. Dus niet alleen maar via de radio, maar gewoon door de social media. Dit nummer, So Incredible. Lekker plaatje, dat blijft het nog steeds. Ook inmiddels al na 15 jaar of zo, zo oud dat dit nummer is. We gaan zometeen naar het veld in aan de Balvenstraat. Eerst nog even een tussenstand voor u van de wedstrijd van HBS tegen Jodan Boys. Het is daar nog steeds 0-0. Er is inmiddels een minuut of 7 ongeveer gespeeld daar bij die wedstrijd. Jurgen, we gaan... Oh, ik zie de doelpuntenlijn knipperen. Dus we gaan even nog met een kleine omweg naar jou toe, Jurgen. Doelpunt ergens?
1: Ja, met Anko.
0: Yes.
1: Kamerik, verrassend. Kamerik, een goal van Jan-Dirk de Bruin. De nummer 7, Roel Veldkamp, werklust op de rand 16, legt hem terug. En Jan-Dirk de Bruin die krult hem echt fantastisch in de kruising. Toch nog een tegentreffer, een tweede tegentreffer voor Kamerik.
0: Dankjewel Anko. En Kamerik doet dus wel weer wat terug, maar gaat dus ook vandaag verliezen. Net zoals dat vorige week ook deden van Ona. Ona gaat vandaag, ja dat weten we eigenlijk nog niet. Het is nog niet afgelopen, Jurgen. Dus wat wordt het?
2: Nog een 6 minuten te gaan. En wat ik al zei, het is eigenlijk WDS die de kansjes krijgt. Maar Ona die dus ook die mogelijkheden heeft. Omdat we dus toch ook wel mogelijkheden krijgen. Nu zie ik Stefan Kantijn de bal doorspelen. Nou, Jesman en Samen gaat waarschijnlijk schieten. Zo, wat een schot. En Sven Hetter gaat er hard aan. Bal heb ik binnengesteld. En dan moet ik even kijken wat er nu aan de hand is. Want er lopen wat mensen om me heen. Maar kaptein, mogelijk. Och, joh. Sven de Hetter nu de tweede mogelijkheid om dus te kunnen scoren. Want net daarvoor had hij ook een hele grote kans om hier de zaak gelijk te trekken. Maar wat ik al zei, hij miste jammerlijk en schoot de bal een half meter naast het doel van doelman Tim van der Heuvel. En diezelfde Tim van der Heuvel gaat dus nu een doeltrap nemen en gaat kijken waar hij de bal naar voren kan spelen. Maar wat ik al zei, Ola speelt alles op nu. 8-1, 1-1. En dan zie je toch ook gebeuren dat de verdediging van Ola gewoon goed staat te verdedigen, want de bal gaat naar voren toe. Maar via een van de verdedigers, dan praat ik over Quinten van Staveren, gaat de bal naar voren toe. Maar het is Sven Dertel die de bal doorgeeft. Naar het midden toe. Juri de Lau door. Waarbij dus eigenlijk Jordi Rook de bal naar voren mee te spelen. Maar de bal gaat gewoon te hard. En het is de verdediging van WDS die rustig hier de doeltrap via hun keeper kunnen gaan nemen. Nog een minuut of 4 te gaan. Stand tussen Ona en WDS 1-2.
0: Slotfase van die wedstrijd tussen Roda en Esto. Wijno.
3: Ja, je kent de verhaal van die 11 kleine negentjes, Paul.
0: Ja, die ken ik wel, ja. Ja,
3: ja, ja nou, er was er al eentje minder bij Roda, dus dat werd het 10. En ja. Zojuist kreeg Levi Oudenaar zijn tweede gele kaart. Na die domme overtreding in de eerste helft kreeg hij nu de tweede. En dat betekent dat Roda de laatste 8, 9 minuten, inclusief blessuretijd, met 9 man tegen Esto speelt. Esto. Ja, dat is, het is natuurlijk een gelopen koers. En dan krijgt Roda een kans. Daniel Poot, de invaller, werd door andere aanvaller, Justin Stichter, helemaal vrij voor de doelman gezet. En uiteraard een fantastische reactie van de doelman. Maar ja, die had Poot natuurlijk gewoon moeten maken. Dan had je misschien nog een eerder treffer gehad. Nu gaat het hier, denk ik, aan de Broekveldselaan. Als een nachtkaashuis is dat Spannenmaker die de bal in zijn bezit heeft, die een achterbal moet gaan nemen. En staat het hier na 85 minuten 0-3.

0: China Crisis uit de jaren 80. Wishful thinking was dat. 10 minuten voor 4:30. De wedstrijd is inmiddels afgelopen. Bij Gouda tegen Kamerik. 3 punten in de pocket, Anko.
1: Ja, Gouda 3 punten in de pocket. 6-2 overwinning. Veel individuele klassen gezien. Samenspel zou op sommige fronten wat beter kunnen. Want dat beloont ook in doelpunten. Wat opvallend is natuurlijk dat een Jelte Bijsterbosch gewoon 4 goals hebt. Dat zal het ook goed doen voor de topscorerscompetitie die wij natuurlijk bij Gouwenstad altijd bijhouden. Ik ben ook heel erg nieuwsgierig hoe deze uitslag zich verhoudt tot straks de andere goudse ploegen, maar ook de competitie in die vijfde klasse. Want het zal als een harmonica een beetje in elkaar gaan schuiven, vermoed ik zo. Leuke pot, leuke wedstrijd, veel goals. Kamerik die wat tekort komt, maar een prima voetbalmiddag voor Gouda. 6-2, 3 punten en op naar de volgende.
0: Op naar de volgende. Dankjewel, Anko. Ook voor jou op naar de volgende. Ik ben blij dat je er weer bij was vandaag. En tot de volgende keer.
1: Graag gedaan.
0: Yes, goed weekend. En ik heb voor u een tussenstand van de wedstrijd tussen HBS en Yodan Boys. Het is daar inmiddels 1-0 geworden. HBS kwam op voorsprong. Yodan Boys verwerkte een cornerslap en de thuisploeg scoorde. Het is zojuist dus daar een voorsprong geworden voor de ploeg uit Den Haag. We gaan zo nog eventjes naar Wim voor de afsluiting. Eerst nog even naar Gerrit. Bij jou waarschijnlijk ook afgelopen, vermoed ik.
2: Ja, de scheidsrechter heeft een minuutje extra tijd bijgetrokken. Daarmee heeft hij Groeneweg uit zijn lijden verlost, zullen we maar zeggen. 5-1 is het uiteindelijk geworden. Ruime overwinning, maar het is eigenlijk nog een bescheiden overwinning. Zeker als je de eerste kwartier bijrekent, die kansen verdonk, had het wel dubbele cijfers kunnen zijn. Maar ja, de paal en kansen niet benutten, dus, tellen allemaal mee natuurlijk. Zelfs Bas Houdijk, die de 5-1 scoorde, had nog een zesde treffer op zijn schoenen, maar hij schoot dwars door het heen en daar stond de doelman. 1-0 werd het de Roy van der Graaf. Werner Overkamp natuurlijk, daar was ook de ruststand. Roy van der Graaf 2-0 en 3-0. Jordi Meijer deed wat terug, omdat de keeper een klein foutje maakte. Dat was het eerste doelpunt trouwens van Groeneweg in deze competitie. Jesse Bottinga viel net in en scoorde de 4-1. Een minuut later Bas Houdijk de 5-1. 5-1 een aardige uitslag natuurlijk. En René Verbeek heeft niet zo'n prettig weerzien met zijn oude clubje natuurlijk. Volgende week Donk naar Rotterdam toe naar Alexandria 66. En Groeneweg speelt dan thuis tegen Neptunus Schiebroek. Donk heeft de eerste overwinning binnen. En Groeneweg slechts 1 puntje. Maar achter kunnen er ook meer worden. De competitie is er lang. Ik wens iedereen een prettig weekend.
0: Een prettig weekend ook voor jou, Gerrit. Dankjewel voor je bijdrage van vandaag. We gaan zo naar Jurgen. Nog even snel nog naar Wim. Is het bij jou inmiddels ook afgelopen?
3: Nee. We zijn nog hartstikke druk. Het staat wel 90 minuten op het bord, maar de Oude Waterse spelers die proberen gretig gebruik te maken van de situatie dat er wat bijgeteld wordt. En het is ook doelman Nick Turksma aan de Breukelse kant die gewoon zorgt dat de 3-3 die op dat bord is komen te staan. Want die doet het echt voortreffelijk, staat erg goed te keepen. Oude Water zegt wat het waard is en ze verdienen ook dat ene punt, laat ik dat voorop stellen. Want de eerste helft, dat was niet helemaal geweldig om het maar eens even zwak uit te drukken. Maar de tweede helft is gewoon beter voetballend en ik zeg maar die vermaledijde doelman. En nu ook weer een doelworsteling op de rand van de 16. Het is Tim Goes die daar komt, die probeert de bal voor te krijgen bij Jur Ambergen om te zorgen dat die bal erin vliegt en dan krijg je dat gedrag van de bal heel ver wegschieten, terwijl er ingegooid moet worden aan Oude Waters.
0: Wim, blijf heel eventjes op de lijn. Dan schakel ik even heen en weer met Jurgen. Allemaal korte flitsen even heen en weer. Jurgen, bij jou bijna in de blessuretijd, denk ik.
4: Ja, het is zo goed als tijd, maar het is een vrije trap aan de rechterkant die dus door Ola. Wat is nou van balman? Godverdrie. Die zou toch zeggen van je moet zijn bal spelen en kijken wie er gewoon gaat. Maar ja, dat wordt heel slecht. Wordt er dus op elkaar gereageerd en georganiseerd. En dat zie je gewoon gebeuren. Want hier was een hele grote goede kans om die zaak op 2-2 te zetten. Maar het is BDS die dus aan die rechterkant natuurlijk weer aanvalt. En het is Voorsterhoop die dus de mogelijkheid krijgt om de bal binnen te krijgen. En dan ging die er bijna in. Maar de doelman Tim Dol weet dus die zaak te keren en ook te pakken. En dan neemt hij dus de bal gelijk naar voren. Maar dan wordt het dus eigenlijk moeilijk te kijken of er dus een mogelijkheid bestaat dat ze iets kunnen doen. Het is,
0: Blijf heel veel op de lijn, Jurgen. Dan ga ik even snel even naar Wim toe.
3: Ja, het is echt niet te geloven. Het is weer die doelman die daar een bal heel erg mooi van de doellijn afhaalt. Een inzet Ik geloof dat het Tim Goes was. En nu gaat weer, ik noem het toch maar tijdrekkend, een speler ter aarde. Dus ik schakel me weer even naar het andere veld.
0: Terug naar jou, Jurgen.
4: Klopt. En het is hier eigenlijk zo goed als tijd, of het is tijd. Maar het is WDS die aanvalt aan die rechterkant. En dan wordt die bal heel simpel naar voren gespeeld. Bjorn van der Pooi weet die bal eigenlijk kwijt te raken. En het is opnieuw eigenlijk Ona die dus probeert gewoon een aanval op te zetten. En het lukt ze ook. En dan wordt die bal eigenlijk doorgegeven naar Sjors Manusama. En Manusama probeert dus er doorheen te komen. En het is Juri de Lau gaat achter de bal aan. Maar weet die bal eigenlijk weer vrij te spelen. En het is opnieuw WDS die aanvalt. Maar die bal gaat aan de zijkant opnieuw. Maar erin dus een mogelijkheid krijgt. Och, jongen, speelt die bal dan ook. En dan praat ik over Mark Weewezen. Die de bal dan weer kwijtraakt. En dan wordt het dus opnieuw eigenlijk gewoon gerommeld en nog eens een keer gerommeld. En uitgevoetbald. En uitgespeeld. Die bal gaat naar voren toe. En dan is het...
0: Blijf even eventjes hangen, Jurgen. Ik ga even snel terug naar jou, Wim. Wordt er gespeeld?
3: Ja, maar het tijdrekken. Dus net op de grens iedere keer. De scheidsrechter met die vingertjes, je kent dat wel. Ja. 1, 2, 3, 4, 5 en dat soort zaken. Het is nu Breukelen die dat probeert te rekken en te rekken. Want die voelen gewoon nattigheid. Alleen, ik ben bang dat het qua tijd voor Oudewater wat lastig wordt. Maar er wordt echt prima gevoetbald. Er is echt niks mis mee. Nu weer een bal keihard, heel hoog in de lucht voor Doeman Hamoun. En die trapt de bal ver uit. En dan zie je 2-3 spelers met blauwe broekjes, blauwe kousen en rood-witte strepen richting het doel van Turksma gaan.
0: Ik kom zo bij je terug. Even terug naar Jurgen.
4: Ja, waar dus een ingooi wordt gegeven aan WDS aan die linkerkant. Omdat eigenlijk Hennis die bal eigenlijk miste. Waardoor dus WDS weer in aanval kon komen. Maar via diezelfde wenners werd die bal dus naar voren gespeeld. En die bal komt nu in de handen van Doeman Tim Dol. Die de bal ook gelijk aan de zijkant speelt. Waarin dus Mark Meewezen staat. Maar die bal is gewoon te hard gegeven. En is opnieuw de verdediging van WDS die de bal heel simpel weet te verhogen. De bal gaat naar het midden toe. En het is aan de Hennis die achter die bal aan probeert te komen. Maar die bal is gewoon te hard gegeven. Waardoor dus WDS weer een aanval is. En zo wordt die bal op en neer gespeeld. En dan is er toch weer mogelijkheid om aan die linkerkant er doorheen te komen. Maar die bal gaat gewoon te hard.
0: Blijf even hangen, Jurgen. Ik kom even terug. Zometeen even terug naar Wim.
3: Dat is nu afgelopen. Het is gewoon een onverdiende overwinning voor de FC Breukelen. Maar ja, ze zijn er blij mee. Ik snap dat wel. Scheidsrechter heeft afgefloten. Het heeft niet aan de scheidsrechter gelegen. Laat ik dat vooropstellen. Dat was niet de oorzaak van deze nederlaag. De oorzaak was gewoon de pech in de eerste helft en een fout van de keeper in de eerste helft. Daarna heeft Oudewater uitstekend gevoetbald. Er was helemaal niks mis mee. Het is niet anders. Ik moet wel eerlijkheidshalve erbij zeggen dat de dienstdoende referee niet voor beide partijen niet echt lekker floot. En in mijn ogen volkomen ten onrechte diverse gele kaarten gaf voor onbenulligheden. En dat is dus iets... Dat is niet leuk. Maar goed, we moeten het ermee doen. En volgende week gaan we er weer tegenaan. Het is afgelopen. Het is 2-3. En we hebben pakweg... Ik denk dat we 4 minuten verlenging hebben gehad of iets dergelijks. Dat weet ik niet precies meer.
0: Dankjewel, Wim.
3: Ik wens iedereen een uitstekend weekend.
0: Goed weekend gewenst, Wim. Dankjewel. Jurgen, terug naar jou.
4: Ja, maar dus... waarschijnlijk iedereen denkt dat er een penalty wordt gegeven voor Ona. Maar die bal die ging dus via een van de... verdedigers ging dus eigenlijk naar voren toe, waarbij dus waarschijnlijk werd hands werd gemaakt, maar die bal ging werd teruggefloten. Werd ook gegeven aan de verdediging van WDS, omdat er gewoon niks aan de hand was. Nu opnieuw een ingooi aan die rechterkant voor Ona. En alles moet naar voren toe. En nu is het opnieuw Ruben Ernst die de bal naar de rechterkant speelt. Waar dus Ennis staat. Ennis probeert er doorheen te komen. En je zou zeggen van, speelt die bal dan eerder. Maar die bal wordt gewoon heel makkelijk afgegeven aan de verdediging van WDS. En dan is het opnieuw eigenlijk Ona in balbezit. Via Steven Kaptein. Bal gaat heel hard naar voren toe. Waarin dus een mogelijkheid komt op de... Oh! Nou, nee. Dus je zou zeggen, dit wordt een overtreding. Want dan moet ik even kijken wat er nu aan de hand is. En ik denk dat die afluit. Ik zie dus Amin Amanassou zie ik op de grond liggen. En ik zie iedereen zie ik omheen staan. Ik denk dat hij afsluit. Dus hier is het afgelopen. Ja, enigszins verdiende overwinning van BDS, want dat mag best gezegd worden. Maar ik vond het technisch gewoon heel goed. Ik vond Ola vond ik heel stordig in hun verdedigen. Maar goed, het is hier afgelopen. Eindstand tussen Ola en BDS. 1-2 in voordeel van BDS.
0: Dank je, Jurgen. En we spreken elkaar misschien zometeen nog eventjes voor een korte nabeschouwing. Even nog snel terug naar het veld in Bodegraven. Inmiddels afgelopen, vermoed ik. Wij nou die wedstrijd?
5: Zeker. De scheidsrechter had goed in de gaten dat het verder eigenlijk niks meer zou gebeuren. Die vloot exact op 90 minuten af. En dus de wedstrijd geëindigd. De laatste paar minuten heb ik me kostelijk gemaakt met een leuk gesprek met Tess Schouten, wereldkampioen zwemmen en Olympisch brons winnares op de 200 meter schouwslag. En dat was eigenlijk het leuke van de laatste wedstrijd. Voor de rest was het voor Roda uitermate teleurstellende zaterdagmiddag. Ik heb me gewoon een hele zaterdag. Want er waren drie wedstrijden tegen STO, die EO 8, het tweede en het eerste. En alle drie gingen die vandaag verloren. Maar over de wedstrijd van het eerste kunnen we kort en duidelijk zijn. STO was 2 maten te groot voor dit Roda. En heeft daarom, wat ons betreft, volkomen terecht hier met 0-3 gewonnen. En eigenlijk mag Roda nog blij zijn dat het 0-3 gebleven is. En ik moet me ook nog wel even corrigeren, want dat Pim Maalder die 2 keer geel kreeg. En niet Levi Oudenaarde. Dus dan heb ik dat ook weer rechtgezet. Tot de volgende keer, Paul.
0: Tot de volgende keer, Wijno. En dankjewel voor je bijdrage van vandaag.
5: Graag gedaan.
0: Ik wens je een goed weekend. Wijno van Wij was dat. En die spraken we dus vandaag bij de wedstrijd van Roda tegen Ersto. Eindstand daar 0-3. Het is nog steeds 1-0 bij HBS tegen Jodenboys. Jodenboys wel een beetje weer aan het terugkomen. En ook wat kansen gehad. Zojuist een kans van Rick Wils. Helaas nog steeds geen doelpunt, maar de stand blijft nog steeds dus op het scorebord staan. 1-0. Zo werden 2 minuten over 4:30. Het is tijd voor de dagartiest van vandaag. We kiezen voor Bryan Adams, zoals u weet. Vorige uur kozen wij voor Run To You. Nu kiezen wij voor een duet. Hij heeft er meerdere gemaakt, onder andere met Tina Turner, It's Only Love. En deze maakte hij in het jaar 2000, denk ik, eind jaren 90 was het denk ik zo. Met Mel C van The Spice Girls. When You're Gone is dit.

0: Bryan Adams. En Mel C van de Spice Girls. When You're Gone was de tweede keer dat we Bryan Adams hoorden. Volgende uur draaien we nog een keer. Dat draaien we weer op de solo, met zijn solo plaat die hij maakte. Ik denk in ieder geval eentje uit de jaren 90. Die komt dan voorbij. Even kijken. We gaan zometeen nog even kijken naar een van de velden toe. Misschien dat ik al Jurgen aan de lijn heb. Zou zomaar kunnen. Kan dat?
1: Ja, je hebt mij aan de lijn.
0: Ik spreek je zometeen dan, denk ik, of niet?
1: Ja, ik kom zo meteen. Maar ik denk over een minuut of 10 is het goed.
0: Ja, dat is helemaal goed. Dan komen we over een minuut of tien elkaar weer tegen. Dus dat is helemaal goed, Jurgen.
1: Nee, hij komt wel bij me.
0: Nou, dat kan ook. Kon er maar meteen in. Jurgen, met het trainer van Ona, Bert Potuit.
1: Ja, klopt helemaal. We gaan dus nu even de deur in doen. Anders zit iedereen mee te praten. Ga ik even zitten. Ik noemde soms het voetbal qua verdediging redelijk druistig. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt. Kijk, we kwamen op een gegeven moment de eerste helft. Stonden we niet goed. Hun deden het heel slim. Speelden met twee hele hoge backs. En daar gingen wij in twijfelen. Moesten we doordekken of niet? En daar ontstond er veel ruimte voor.
1: Maar ik vond verdedigend soms ook heel slordig. Gewoon eigenlijk de bal doorspelen. Hè, waarin je eigenlijk verwachtte dat de bal in de voeten werd gespeeld van je eigen medespeler. Maar dat ging heel vaak mis, hè?
2: Ja, klopt. Ja, maar daar waren we ooit weer niet streed genoeg in wezen. We juist op een gegeven moment op het kunstgras, op een gegeven moment probeerden we dat zoveel mogelijk na te bootsen. Ja, in de opbouw. Ja, dat kwam nu, waren we er heel slordig in.
1: Maar ik sprak net de trainer van BDS en zei van, tweede helft kwamen ze eigenlijk onwijs goed terug. En ik denk dat ze dus ook kansen maken. Ik praat even over Sven die dus gewoon eigenlijk voor open doel missen.
2: Nee, klopt. Dat was duidelijk. Nou ja, goed. Ik heb de club ook een compliment gemaakt, de ploeg. Ja, vanuit de tweede helft. Maar de hele wedstrijd. We moeten op een gegeven moment ook als owner zijn. Dan moeten we wel heel realistisch zijn. Vorige week hebben we een enorme stap gezet weer naar positiviteit. Ja, en dan moeten we gewoon nu doortrekken. Dat we vandaag 2-1 verliezen. Ja, is gewoon jammer. Maar tegen gewoon een goede ploeg.
1: Nou, je geeft wel aan, ik vond ze technisch gezien heel goed. Maar ook gewoon qua spel. Want ze wisten precies altijd de juiste persoon te vinden.
2: Ja, klopt, dat zie je. Ik had die trainer voor de wedstrijd ook. En die man die zit al 3 jaar zit hier bij deze club. Dus ik denk dat het een redelijk standvastig elftal is. Nou goed, en Ona moet daar nog stappen in maken, denk ik. We komen van best wel ver. Nou goed, ik denk dat je nu de tweede wedstrijd op een gegeven moment. Vorige week win je dan ruim. En vandaag verlies je net met 2-1. En denk ik gewoon uiteindelijk mooi daar tevreden mee zijn.
1: Ik praat ook even over de jongeren in je ploeg. Die hebben zich eigenlijk best goed gehouden.
2: Ja, klopt. Je ziet het maar goed. Het is wel mooi. We hebben natuurlijk ook die jongens van onder 23. En dan zie je op een gegeven moment dat het tempo, ja, ondanks dat op een gegeven moment dat zijn allemaal talenten, maar het tempo is even net wat anders in seniorenvoetbal. En daar moeten we wel in stap in maken.
1: Is dat voor jou trainbaar?
2: Ja, tuurlijk. Het is op een gegeven moment. Ik probeer op een gegeven moment de jongens ook aan te geven dat ze op een gegeven moment, ja, vanuit de bal, over de bal, kijk naar de situatie waar je in begeeft. En dat is wel eens op een gegeven moment. Ona heeft op een gegeven moment vorig jaar natuurlijk een lastig seizoen gehad. Nu zie je ook wezen dat we heel automatisch dan wezen vanuit de zone stappen we op een gegeven moment naar de 16 meter toe. En daar wachten we ze op. Ja, daar ben je altijd te laat.
1: En de automatisme die je dus eigenlijk moet hebben, die ontbreekt een klein beetje.
2: Ja, dat is ook zo. Dat mis je wezen gewoon. Maar dat gaat zeker komen. Absoluut.
1: Volgende week weer een clubje, hè? GSV, hè?
2: Ja, nee, absoluut. Kijk, het is natuurlijk een prachtige competitie. Ja, volgende week hebben we weer een derby tegen GSV. Ja, Ona moet gewoon zijn rug rechten vandaag en gewoon weer verder kijken.
1: Bedankt, Bert. Veel succes in je seizoen. En wij spreken elkaar.
2: Oké, dankjewel, man.
1: Oké, dit was voor de laatste keer Jurgen Veldman. En ik ga nu even rustig een biertje drinken, want ik ben compleet schor vanwege die wedstrijd.
0: Even de stem smeren, Jurgen. Dankjewel, hè. Goed weekend gewenst. En bedankt voor je bijdrage van vandaag.
1: Oké, bedankt, Paul.
0: Yo, groetjes. Dat was Jurgen Veldman dus. Hij sprak met de trainer van Ona, Bert Potuit. Vandaag dus Ona verloren met 1-2 van WDS. We zijn bezig met het verzamelen van de uitslagen van vandaag. U hoort ze natuurlijk uiteraard zometeen hier in het programma. Ondertussen ook nog even muziek van Crowded House.

Crowded House, Weather With You in Sport op zaterdag, 17 minuten voor 5 uur. Ik heb voor u weer een nieuwe tussenstand vanuit Den Haag. HBS tegen Yodan Boys staat inmiddels 2-0. Geklungel in de defensie van Yodan Boys wordt keihard afgestraft. Dat ziet ik inmiddels staan op het kanaal wat het doorgeeft. Dus ja, achterstand voor de ploeg uit Gouda. Dat is een achterstand met 27 minuten op de klok. Is niet fijn natuurlijk. Dus benieuwd wat daar allemaal nog gaat gebeuren vanuit Den Haag. We kunnen het uiteraard nog volgen hier in het programma. Tot 6 uur vanavond zijn wij bij u. Dit is de nieuwe van Douwe Bob. Note to Self, zo heet het. I can still see.

Zo, we gaan weer verder met de uitslagen van vandaag. Voor zover we die inmiddels hebben kunnen achterhalen. Want ja, er is niet alles nog binnengekomen. Maar ik heb er al een behoorlijk aantal voor u kunnen achterhalen. En die deel ik uiteraard met u in dit programma. Vierde divisie B. Capelle tegen Kwik 4-2. Schravenzande tegen ASWH 3-0. Smitshoek Westlandia, dat is 2-0. Valken 68 tegen Scheveningen is 4-0. Xerxes DZB tegen Spijkenissen 4-2. Dan hebben we nog een stand op het scorebord staan van Sportclub Feyenoord tegen HVV. Dat is op dit moment 0-1. En bij HBS tegen Jodan Boys is het 2-0. Bijna rust daar bij die eerste helft van de wedstrijd die om 4 uur is begonnen. Ik heb geen stand nog binnengekregen van RKVV tegen Heerensdam. Dus die moet u nog eventjes missen. Maar als u die weet, dan hoort u die uiteraard ook in dit programma. Dan kijken we naar de tweede klasse C. Wat is daar binnengekomen? Inmiddels hebben we Nieuwkoop tegen Argon staan, 2-1. Den Horen tegen Alfia, 0-0. Wippolder tegen Oliveo, 1-1. Berkel tegen Graaf Willem 2, 3-0. En de andere standen zijn nog niet binnengekomen. Sterker nog, er moeten er twee nog worden begonnen. Dat geldt voor RKDEO tegen Noordorp en Olympia tegen UVS. Olympia straks om 16:45 spelend hier in Gouda aan de Bodegraafse Straatweg. Dan de tweede klasse K vanmiddag. Parkhout tegen de Meren 0-3. VVI tegen de Bilt 7-1. Montfort tegen de Merino's 1-2. Zeist tegen Deltasport 3-0. PVCV tegen Achterberg 3-0. Oudewater tegen Breukelen, we waren erbij. Oudewater op achterstand na de rust met 0-3. En maakt uiteindelijk toch nog 2-3 van. Maar ja, wel verloren vandaag dus hier in Oudewater. En de stand van Jonathan CFV heb ik nog niet voor u binnengekregen. Dan kijken we naar Soccer Boys tegen Alexandria 66. Inmiddels zitten we in de derde klasse B. Dat is 4-2 geworden. Roda tegen Ersto, de derby in Bodegraven 0-3. Donk tegen Groeneweg 5-1. CKC tegen Omhoort 3-2. Neptunus tegen Zwarte Pijl 1-2 geworden vandaag in de derde klasse B. Vierde klasse D. Ik heb nog geen stand van Haastrecht IJsselmonde. Wel de uitslag van Lopik tegen Lekkerkerk 2-0. RVC tegen Bergambacht 1-1. SVS tegen Kabau werd 0-7. Bolnes tegen Moordrecht 6-1. Swift Boys tegen Dilettant werd 2-1. En dan even kijken nog. LMO tegen de Zwervers heb ik nog niet binnengekregen. Vijfde klasse B. Daar heb ik wel het standaard natuurlijk van ontvangen. Even kijken, dan moet ik het lijstje erbij pakken. Die staat op een andere scherm. Dat is onder andere de wedstrijd van Reewijk tegen Stolwijk. Dat is 0-3 geworden. Als ik het zo goed zie. Gouda tegen Kamerik 0-2. Gouda Kamerik 6-2 moet ik zeggen. Goudrak 7-over, dat is 1-1. ONA WDS 1-2. SPV tegen de Rijnstreek werd 4-1. En VEP tegen GSV, dat werd vandaag maar liefst 6-0. Straks ook nog uiteraard nabeschouwen in het laatste uur. Dan spreken we met de ploegen die we vandaag niet hebben kunnen horen. Stand bij de wedstrijd van HBS tegen Jodan Boys nog steeds 2-0. Bijna werd het zojuist nog 3-0, maar Roy Rondeltap voorkwam dat. En die redde dus het schot van de speler van HBS. Dan gaan we richting het nieuws. Daarna zijn we bij u terug. Nog een klein stukje van deze plaats van Robbie Williams, Something Beautiful. Tot zometeen over een paar minuten.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in het westen van het land op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen Knoop het Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: staat. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
1: Dit is Sport op Zaterdag.
2: En u bent weer terug bij Sport op Zaterdag. Het is deze zaterdag 26 september en... Het laatste uur is inmiddels aangebroken. We gaan straks nog eventjes nabeschouwen. Onder andere met Farid Maghoum van GSV. We spreken nog met Jeroen van Lokeren, de trainer van CVC Reewijk. Hendrik Mol, de teammanager van RVC 33. En Brian Wijker, de trainer van de Rijnstreek, komt ook nog hier in de studio. Althans, via de telefoonlijn komt hij binnen. We houden dus ook nog de stand bij van Yodan Boys. Inmiddels staan rust bij die wedstrijd van Yodan Boys uit bij HBS. Staat 2 tegen 0. Ze staan achter dus daar. Het gaat niet zo lekker als ik het zo een beetje moet volgen. Dus we houden het uiteraard in de gaten wat er allemaal gaat gebeuren. Ook als er wat gaat gebeuren in de stand van de wedstrijd van Olympia, dan nemen we het uiteraard ook nog eventjes mee. Ze spelen om 4:15 tegen UVS. Dat allemaal dus straks in dit programma in Sport op Zaterdag. Eerst nog even muziek. Het is Billy Ocean. Get out of my dreams. Get into my car in Sport op Zaterdag.

0: Taylor Swift was dat en knew it, I knew you. 11:05 hier in Sport op zaterdag. Het uur waarin we ook altijd gaan nabeschouwen met de mensen die we vandaag niet hebben gesproken. Althans, de clubs die we niet hebben gevolgd. En dat doen we in dit geval ook met Farid Maghroum van GSV. Hij is natuurlijk voorzitter, maar ook speler van GSV. Farid, goedemiddag.
1: Hey, goeiedag. Even een kleine correctie.
0: Ja?
1: Geen voorzitter, wel medebestuurder en ook een speler.
0: Ah, kijk. Dat noteren we gelijk eventjes voor de administratie. Dankjewel. Maar je stond wel dus op het veld vandaag. Je was erbij.
1: Ja, ja, dat is
0: het. Ja, je was erbij ook in dat geval. En ja, jullie speelden vandaag dus tegen een ploeg die ook behoorlijk wat doelpunten liet zien vandaag. Hoe ging het? Kun je me een beetje meenemen in het verslag van vandaag?
1: Ja, Fab is gewoon een hele goede tegenstander. En weet je, het was gewoon ook gewoon één of twee maatjes te groot. Het staat er gewoon niet scherp aan de wedstrijd. En eigenlijk krijg je meteen om je oren. En het stond organisatorisch bij ons gewoon niet goed. En weet je wel, en nogmaals, we komen ergens vandaan. En het is ook niet gek. Dus dit was gewoon een wedstrijd waar wij... Als team veel vanuit moeten leren.
0: Ja.
1: Maar goed, Pep met wat drie bepalende spelers die toch wel goed veldspel bracht qua organisatorisch en maar ook de diepgang die er was. Waardoor ze ook wel kwetsbaar waren achterin. Maar goed, wij wisten daar helaas net niet doorheen te prikken.
0: Nee, ik kan me voorstellen wat je ook zegt inderdaad. Van ja, goed, zo'n ploeg als Fab. Ja, het is voor jullie allemaal weer nieuw. Ook deze competitie is net weer begonnen. Met een hartstikke nieuw, splinternieuw team. Dus waar begin je ook aan? Je weet niet van tevoren wat je kunt verwachten. Had je van tevoren wel een beetje een beeld van wat deze ploeg ongeveer zou moeten kunnen?
1: Jawel. Kijk, zoals de voorgaande wedstrijden zie je toch ook respectievelijk vierde klasse, vijfde klasse.
0: Ja.
1: Dat we gewoon goed tegenstand kunnen bieden. Maar dan moet je vanaf minuut 1 er staan. En daar hebben we in verzaakt vandaag.
0: Ja, precies. En wat ontbreekt er op dit moment om die wedstrijden dan wel naar jullie toe te trekken?
1: Nou ja, ik denk sowieso...

0: natuurlijk het gewenning ook, hè. Als team zijnde, je moet ook weten wat je in het veld van elkaar kan verwachten. Ja, dat is nogmaals het proces waar we in zitten. Ik denk dat hoe vaker, hoe meer wedstrijden we achter de kiezer krijgen, des te beter we zullen groeien als groep.
1: Ja.
0: En die lijn houden we ook gewoon aan. Kijk, we hebben vooraf ook gezegd van, we zijn blij met elke punt. En er zullen wedstrijden bij zitten waarin we toch, er flink afgaan. En vorige week tegen HSW, ja, dat schiet je er nog twee in. Maar vandaag was dat niet zo.
1: Vorige week net tegen HSW, dus thuis, eerste thuiswedstrijd van de competitie, 2-5 toen verloren. En in dit geval ook, wat voor gevoel heb je bij deze ploeg? Want je zit ook wel in een ploeg, in een mooi team met elkaar, denk ik ook in dit geval. Wat zit er volgens jou in? Wat kunnen we gaan verwachten als we een beetje vooruitkijken?
0: Nou ja, sowieso strijd en we gaan weer door. En we hebben sowieso een speler, Umer Karabulu, die is weer aangesloten. En we moeten gewoon met elkaar minuten maken. En nogmaals, we zitten er allemaal positief in. We gaan er gewoon weer voor. Volgende week hebben we natuurlijk een derby.
1: Ja, prachtig affiche. Tegen ONA.
0: Prachtige wedstrijd, ja precies. Dus weet je, daar zit nu de focus op. En we gaan week tot week kijken waar we staan en wat we doen.
1: Ja.
0: Maar we staan er nog steeds allemaal goed onder. Natuurlijk, de verwerking mag er zijn. Maar daarna moeten we weer door. En dat begint gewoon weer dinsdag op de training. Dus dat.
1: Ja, kijk, goede motivatie ook. En zeg, een wedstrijd tegen ONA die volgende week dan op het spel staat. Dat is ook een heel mooie wedstrijd om te spelen. Ik denk dat het ook voor de spelers net een tikje even wat meer extra drive geeft om daar volgende week nog harder tegenaan te gaan, toch?
0: Ja, precies. Weet je, dat kriebelt nu al, denk ik.
1: Ja.
0: En dat hopen we gewoon ook op het veld terug te zien. En dat we uitgaan van een sportieve en presentatieve wedstrijd voor het goud voetbal.
1: Hartstikke mooi. Ja. Volgende week gewoon lekker een thuiswedstrijd voor jullie dus bij GSV tegen ONA. Volgende week dus, dat gaat ook weer plaatsvinden om 2:00. Hè. Jullie spelen jullie wedstrijd om 2:00. Dus goed, dat belooft zeker wat moois. Ik bedank je in ieder geval voor je bijdrage van vandaag, Farid. En graag tot een volgende keer.
0: Ja, heel graag gedaan. Dankjewel.
1: Alsjeblieft. En ik wens je een goed weekend.
0: Hetzelfde.
1: Dank je. Hoi. Ja. Dat is Farid Maghoum van GSV. Zoals bekend dus inderdaad vandaag verloren met 6-0. Maar goed, ze zijn natuurlijk een ploeg in opbouw en net begonnen ook aan die vijfde klasse. Dus er kan er van alles gaan gebeuren. En wellicht dus al volgende week dan tegen ONA. Dat is een mooie wedstrijd die op het programma staat hier in Gouda. Aan de Sportlaan. Dit is Ace en How Long. En daarna gaan wij verder praten. En dat doen wij dan even kijken.

0: Mooie stem van zanger Paul Carrack. Hij zat onder andere in deze band. Dat was Ace & How Long. Om 6:10 hier in Sport op Zaterdag. Het uur met de nabeschouwingen op de wedstrijden van vandaag. De wedstrijden die we dus niet konden volgen. Waar we dus niet met een verslag bij waren. Gelukkig zijn er dan de trainers aanwezig. Of de voorzitters. Of mensen uit de staf. Die we dan kunnen spreken. En dat is mooi voor de nabeschouwing. In dit geval ook bij de wedstrijd van Reewijk tegen Stolwijk. Want aan de telefoon heb ik de trainer van CVC Reewijk. Dat is Jeroen van Loken. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Fijn dat je erbij wil zijn in dit programma. We hebben jou nog niet eerder gehoord. Vorige week waren we natuurlijk zelf aanwezig bij jullie wedstrijd. Fijn dat je erbij bent.
1: Ja, leuk.
0: Zeker weten. En we gaan in dit geval dus ook altijd eventjes nabeschouwen en kijken naar hoe de wedstrijd van vandaag verlopen is. Nou, de uitslag is inmiddels dus bekend. Een nederlaag vandaag tegen Stolwijk. 0-2. Kun je ons een beetje meenemen in hoe de wedstrijd is gegaan vandaag?
1: Ja, zeker. Het was helaas weer een verliespartij voor ons. Na vorige week van WDS verloren te hebben, we weer meer de focus gelegd op het eigen spel. Voetbal proberen te spelen, dat is heel erg goed gelukt. Ik denk dat er vandaag één ploeg was die wilde voetballen en die verdient om te winnen. En dat waren wij. Helaas is dat in de voetbalwereld niet altijd degene met het beste voetbal die dan wint. Dus helaas hebben wij aan het kortste eind getrokken.
0: Ja, dus eigenlijk in dit geval, je kunt toch ook wel je verbeterpunten zien daarin. Het is ook best wel lastig, denk ik. Je bent natuurlijk net begonnen weer bij CVC Reewijk. Eerste thuiswedstrijd ook.
1: Ja, nee, klopt. We hebben een heel groot verschil gezien met vorige week.
0: Ja.
1: Vorige week was een vechtwedstrijd waarin we een heel goed begonnen. En misschien wel 2-3-0 voor hadden moeten staan in de eerste 20 minuten. Vandaag hebben we eigenlijk 90 minuten lang zijn we de betere partij geweest. Ik denk dat we 1500% kans hebben gehad. Maar ja, die moet ze wel maken. En aan de andere kant is het een verdwaalde korte corner die dan binnen wordt gewerkt. En een persoonlijk foutje. Die dan in de rebound uit het wegwerken nog binnenvalt. Ja, dat zegt alles over de wedstrijd, denk ik. Ik denk dat wij goed voetbal hebben proberen te spelen en dat het bij vlagen er leuk uitzag. Je moet er alleen wel de kansen maken.
0: Ja, precies. Ja. We zijn nu pas twee wedstrijden onderweg natuurlijk. Vorige week natuurlijk ook verloren. Vandaag verloren. Maar goed, er is nog een hele lange weg te gaan in deze competitie. Met welke verwachtingen zijn jullie aan deze competitie begonnen?
1: Ik of de club en CVC. Nee, kijk, CVC is natuurlijk vorig jaar vanuit een zevende plek na een geweldige tweede seizoenshelft hebben ze een periode binnengesleept. Hebben ze WDS gewonnen en zijn ze helaas niet gepromoveerd tegen Haaswoudse Boys, wat erg zuur was. En toen is wel in de club ook gaan leven natuurlijk dat er promotie in zit. Ik denk ook zeker dat er kansen zijn om mee te spelen om periodes. Maar we moeten ook niet vergeten dat we vorig jaar zevende zijn geworden. Hè. Welke verwachtingen is dat? Ik denk dat we een zwaar programma hebben, de openingswedstrijden. Als je vandaag niet wint, als je beter speelt, dan moeten we misschien de verwachtingen en de doelstellingen temperen, om het zo te zeggen. Meespelen om prijzen, om periodes. Ja, dat is wel de doelstelling uiteindelijk.
0: Ja, precies. Volgende week, dan speel je trouwens wederom thuis.
1: Klopt.
0: En dan speel je tegen SPV 81. Wat verwacht je van die tegenstander? Wat verwacht je van die wedstrijd? Heb je dan een beetje zicht op?
1: We kijken wel van wedstrijd tot wedstrijd eigenlijk. Maar ik weet wel dat zij een aardige spitse duo hebben. Dat zij vorig jaar heel lang mee hebben gedaan. Ook om promotie. Dus wij verwachten weer een hele stugge, goede tegenstander. En daar zullen we ons tegen moeten gaan wapenen uiteindelijk.
0: Nou, kijk, inderdaad. Volgende week dan zullen we het ongetwijfeld misschien wel langs de lijn gaan zien. Ik weet niet of we er volgende week zelf bij zijn. Zo niet, dan spreken we je uiteraard graag volgende week weer voor de nabeschouwing. Ik wens jullie in ieder geval heel veel succes bij die wedstrijd. En dankjewel voor je eerste bijdrage.
1: Graag gedaan.
0: Top. En tot de volgende keer.
1: Groetjes. Dankjewel,
0: Jeroen. Dag. Dat was Jeroen van Lokeren, de trainer van CVC Reewijk. Nieuwe trainer uiteraard. Dus ook een nieuw geluid in dit programma. En die spreken dus ook weer als er moet worden nabeschouwd. Dan is hij hier in de studio aanwezig via de telefoon. En dit is Brian Adams. Can't stop this thing we started.

We kwamen vandaag drie keer tegen. Run to You, daar begonnen we mee. Vorige uur When You're Gone. En dit was dan de derde keer dat we hem vandaag hoorden op de radio. Can't Stop This Thing We Started. Het was Bryan Adams, de dagartiest van vandaag. Om 5:55, nog steeds de stand van 2-0 in Den Haag op het scorebord. Bij de wedstrijd van HBS tegen Jodanbosch. Dat is de stand dus die daar nog steeds staat. Er is nog, zeker nog wel ruim 1/2 uur te spelen, denk ik zo. Ja, zoiets ongeveer. Dus er wordt nog wel eventjes gevoetbald bij die wedstrijd.

Een van de meest populaire stemmen van dit moment. Haar naam is Shanna Spyro. Great Expectation, zo heet de plaats die we draaiden. Hier in Sport op zaterdag, exact 5:30. We zijn er nog een half uurtje met zometeen nog een nabeschouwing met Hendrik Mol. Dat is de teammanager van RVC 33. Die spreken we straks nog. En ook nog om 5:45 aan de lijn hier in het programma Brian Wijker, de trainer van de Rijnstreek. Take the long way home. Het is muziek van Supertramp.

0: Supertramp en Take the Long Way Home. 4 minuten over 5:30, bijna 5 over 5:30 in Sport op een zaterdag. Hier op Gouwe Stad Radio, op BR6 en op Midland FM. We zijn er nog tot 6 uur vanavond. En het is het uur waarin we altijd gaan nabeschouwen met de wedstrijden van vandaag. Die we dus niet met een verslag hadden. Wel uiteraard mensen daar ter plekke die wat van over die wedstrijd kunnen vertellen. Zo ook in het geval Hendrik Mol. Hij is van RVC 33. We hebben altijd afgelopen jaar altijd vaak Michael Sip aan de lijn. Ja, die is daar dus inmiddels op de achtergrond gegaan. En we hebben Hendrik in ieder geval bereid gevonden om ook in dit geval in het programma aan te schuiven. Hendrik, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En fijn dat je erbij wil zijn in het seizoen.
1: Ja, graag gedaan.
0: Daar zijn we blij mee. En het is mooi om op die manier ook een beetje op de hoogte te blijven van de verrichtingen van jullie club, van RVC ja. 33. Vandaag spelen jullie tegen Berg Ambacht. De punten werden vandaag gedeeld. Hoe kijk je terug naar die wedstrijd van vandaag?
1: Ja, ik denk dat de afgelopen jaren wel aangetoond heeft dat Berg Ambacht RVC of RVC Berg Ambacht altijd een spannende wedstrijd heeft. Ploegen die aan elkaar gewaagd zijn, ploegen die ongeveer eenzelfde opvatting hebben over voetbal. Hè, dus mouwen opstropen, veel strijd, veel beleving. Dus ja, uiteindelijk was het echt wel een mooie pot waar eigenlijk wel alles in zat. En ik denk dat over 90 minuten 1-1 een prima resultaat is.
0: Ja, precies. Tevreden dus eigenlijk ook over de wedstrijd van vandaag dus.
1: Ja, ja, je ziet dat wij komen van ver. We hebben een lastige voorbereiding gehad. En dan kom je in deze wedstrijd in de tweede helft op 1-0 voor. En dat was misschien wel stiekem een klein beetje verdiend. Nou, dan maken zij ook nog 1-1. Nou, dat was ook niet onterecht. Maar dan hoop je, omdat we eigenlijk nog geen wedstrijd hebben kunnen winnen, hoop je niet dat je in de slotfase nog tegen een 2-1 nederlaag oploopt. En dat is gelukkig niet gebeurd. We hebben punten over de streep getrokken. En ja, de staf van de RVC had na de wedstrijd wel zoiets van, ja, we hadden hem eigenlijk ook wel kunnen winnen.
0: Ja.
1: Maar goed, ik denk dat we op dit moment even tevreden moeten zijn met de vooruitgang die de ploeg boekt. En dus ook even tevreden moeten zijn met een punt.
0: Je bent tevreden in het geval. En wat zou dan eventueel nog beter moeten? Waar zit het er nog net een beetje in?
1: Nou, ik denk dat wij in balbezit moeten wij nog wat rustiger gaan spelen. Het is vaak gehaast. Dan hebben we de bal veroverd en dan willen we heel snel naar voren en dan verliezen we hem weer. Ja, dat kost heel veel energie. En stiekem natuurlijk ook wel wat frustratie. Dus ja, de kunst is om te gaan ontwikkelen in balbezit. Ja, en als de tegenstander de bal heeft, ja, dan ontbreekt het niet aan strijd en beleving. De spelers zaten er echt, en eigenlijk alle 22 wel, aan het einde van de wedstrijd echt allemaal doorheen. De jongens van Berg Ambacht begonnen ook al naar de bank te kijken van, joh, heb je nog wissels over, want we zitten er wel doorheen. Bij ons was de vermoeidheid in de achterhoede met name ook wel goed zichtbaar na de wedstrijd. Dus ja.
0: Alles gegeven in het geval vandaag.
1: Ja, en dat is uiteindelijk wel de basis. Ja. Hè? Dan kan je verder bouwen en dan kan je verder kijken waar je in kunt verbeteren. Ja. Hè? Als je het echt nog moet hebben over inzet en beleving, dan wordt het een lastig verhaal.
0: Ja, precies. En waar denk je dat deze ploeg dit seizoen toe in staat is? Zijn er verwachtingen voor?
1: Nou, ik vind net wat ik vorige week zei, ik dat ook al. We hebben een hele moeizame voorbereiding gehad. We hebben vorige week toch wel een flinke nederlaag geleden. Ja. We mogen blij zijn dat je vandaag gewoon lekker 1-1 speelt. Ook al heb je stiekem misschien de hoop op meer. Wij moeten gewoon week na week kijken. We zijn wat sterke spelers kwijtgeraakt. Daarvoor heb je wat jonge, enthousiaste gasten voor teruggekregen. Maar dat moet maar passen en die moeten ook, ook nog ontwikkelen. Dus wij moeten gewoon lekker dit seizoen gaan draaien. En wie weet, als het dan allemaal lekker loopt de jongens hebben door dat je als team ook prestaties kunt leveren. Ja, wie weet kan je dan in de tweede helft van het seizoen stiekem naar een periode kijken. Maar voorlopig is het credo ontwikkelen, beter worden, gaan functioneren als team. En genieten van de mooie momenten die je met elkaar hebt.
0: Kijk, dat is een goede spirit ook in dit geval om dat zo vast te houden. Dat is denk ik wel belangrijk, ja.
1: Ja, ja, zeker.
0: Volgende week dan moet je tegen Dilettant. Of mogen jullie tegen Dilettant. Heb je een beetje idee wat voor ploeg je kan verwachten?
1: Nou, Dilettant hebben we het ook eigenlijk elk jaar wel moeilijk tegen.
0: Ja.
1: Het is altijd wel een goede ploeg. Eindigt ook vaak wel hoger dan ons in de eindrangschikking. Taaie tegenstander ook. Tegenstander die ook wel weet hoe je slimmigheidjes uit moet spelen. En dan zie je vandaag ook weer een Berg Ambacht die toch wel in staat is om de scheidsrechter een klein beetje te bespelen. En daar hebben wij toch wel en de karakters niet voor. En vaak ook nog de ervaring niet voor. Dus dat gaat ook tegen dilettanten heel moeilijk zijn. Maar als wij gewoon weer die strijd en beleving op de mat kunnen leggen. We misten vandaag trouwens in de aanval ook nog wel wat mensen. Dus als die stiekem ook weer fit worden, zou ook wel fijn zijn. Dan hebben we iets meer stootkracht. Nou, wie weet. Ik denk dat elke wedstrijd voor RVC op dit moment is. Als alles klopt, kan je hem gewoon winnen. Als er twee of drie dingen niet kloppen, dan ga je hem ook gewoon verliezen. En ik denk dat dat is op dit moment waar je staat.
0: Nou, het is ook een mooie ploeg om op die manier ook te kunnen blijven volgen. Want ja, er kan dus van alles nog wat gebeuren als je gaat kijken naar de wedstrijd van RVC.
1: Ja, zeker weten. Ja. Vandaag ook. We kregen de complimenten van het publiek. Er was strijd, er was beleving. Het was ook echt een oprecht een hele spannende wedstrijd. Wat ik al zei, er gebeurde van anders. Bergamo claimde een penalty. Wij claimden twee penalties. Dus ja, dan zie je dat er een bepaalde spanning ontstaat. En dat is wel wat voetbal natuurlijk gaaf maakt.
0: Ja, zeker weten. Dankjewel in ieder geval voor je bijdrage, Hendrik. En ik wens je succes volgende week met het team.
1: Dankjewel.
0: En graag tot de volgende keer.
1: Ja hoor, komt goed.
0: Is goed, dankjewel, Hendrik. Hendrik Mol was dat. Ja, hetzelfde, dankjewel. Hendrik Mol was dat van RVC 33. Zometeen spreken we nog met Brian Wijker, de trainer van de Rijnstreek. Eerst Pharrell Williams en Daft Punk. Get lucky.
2: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings.

leuk. Het maakte nog een kleine verwijzing naar die andere plaat van The Police, Every Breath You Take. Dat doet hij allemaal in deze plaat. Love is a Seven Wave. Het was Sting die we hoorden hier in Sport op zaterdag. En daarvoor nog Get Lucky van Pharrell Williams. En wat die andere man ook alweer? Daft Punk natuurlijk was erbij. Goed, ik krijg eventjes geen contact met Brian Wijker. Dus ja, die spreken we dan vandaag niet. De uitslag was inmiddels wel bekend. Ze hebben natuurlijk vandaag verloren. En dat heb ik eerder ook al gedeeld. Volgende week dan is er wel een heel mooi affiche voor de Rijnsteek. Want dan spelen ze tegen Gouda. Dus daar zijn we waarschijnlijk wel bij aanwezig bij die ontmoeting. Zometeen ook nog de andere wedstrijden voor volgende week. En ik kijk ondertussen ook nog even met een schuin oog naar de verrichtingen van Yoda Moyes. Staat er ook nog steeds 2-0 in die wedstrijd. Uit in Den Haag bij HBS. Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean.

Sam Fender en Olivia Dean. En Raimi In was de plaat die we draaiden. Ik zie inmiddels staan dat het 3 tegen 0 is. HBS prikt er nog eentje bij en er is niks op af te dingen als ik het zo allemaal mag volgen. De wedstrijd dus van HBS tegen Jodan Boys. 3-0 voorsprong voor de ploeg. Ja, die toch wat meer in de onderste regionen stond. En Jodan Boys is de koploper. Die gaan dus toch vandaag gewoon verliezen met 3-0 minimaal. Er zijn nog een aantal minuten te spelen, maar het ziet er niet gewoon niet positief uit voor vandaag.

Ja, dan gaan we kijken naar de wedstrijden voor volgende week zaterdag. Dan is het inmiddels alweer oktober al. Dan zitten we op de derde van de maand oktober. Dan staat er het volgende al op het programma. In de vierde divisie B speelt Jodem Boys een thuiswedstrijd tegen Schravenzande. Begint om 3:00. Spijkenisse ontvangt Valken 68. Scheveningen tegen Capelle Heerjansdam tegen het sportclub Feyenoord. ASWH tegen Smitshoek. Westlandia tegen Xerxes DZB. Kwik tegen RKAVV en HVV tegen HBS. Die laatste twee wedstrijden vinden trouwens plaats op de zondag op 4 oktober. Dan de tweede klasse C. Daarin volgende week de volgende ontmoetingen. Dan speelt Olympia uit bij Oliveo. Argon tegen Berkel. Graaf Willem II tegen Alfia. Wipolder tegen RKDEO. Wat hebben we nog meer staan? UVS tegen LFC. Forum Sport tegen Nieuwkoop en Noordorp tegen Den Horen. Dan de tweede klasse K voor Oudewater volgende week een uitwedstrijd bij Achterberg. De Bilt speelt thuis tegen Parkhout. Merino's ontvangt VVI. Montfort tegen PVCV. De Meren tegen Zeist. Delta Sports 95 tegen PVCV. En ik wil nog staan CEVV tegen Jonathan in de tweede klasse K. Derde klasse B volgende week. Dan speelt Esto thuis tegen Soccer Boys. Zwarte Pijl ontvangt Ommoord. Groeneweg tegen Neptunus Schiebroek. Biver tegen Hilligersberg. Roda 76 volgende week op bezoek bij FC Zoetermeer. Alexandria 66 is de ontvanger van Donk volgende week. Donk dus volgende week naar Rotterdam toe. HOV, DJS, SCR tegen CKC. Dat vindt dan weer plaats op die zondag, 4 oktober. Dan de vierde klasse D volgende week. Bergambacht tegen IJsselmonde. SVS tegen Lopik. Kabouw tegen LMO. Lekkerkerk tegen Haastrecht. Dilettant tegen RVC 33. Moordrecht speelt thuis tegen Swiftboys. En de Zwervers speelt ook thuis volgende week. Die ontvangt dan weer de tegenstander van Moordrecht van vandaag. Dat is Bolnes. Ja, dan heb ik het al eerder gezegd. GSV tegen ONA volgende week. Hier in Gouda gewoon. Die twee ploegen tegenover elkaar. Daar zullen ongetwijfeld ook veel mensen op af gaan komen, denk ik. Sportief tegen Kamerik. Wordt ook gespeeld. BDS speelt volgende week thuis tegen Goudrak. Zevenhoven tegen ASW. En ik denk dat we volgende week ook zeker wel aanwezig zullen zijn bij de Rijnstreek tegen Gouda. Reewijk speelt tegen SPV 81 volgende week in de vijfde klasse B. Dat zijn dus de wedstrijden voor volgende week zaterdag. De 3 oktober.

0: Ja, die stand van 3-0 staat nog steeds op het scorebord. Ik kijk af en toe even op het scherm hier naast mij. Maar HBS tegen Jodem Boys stevend dus af. Dus op die nederlaag voor de Jodem Boys. Dat mag wel duidelijk zijn, denk ik. Alle uitslagen van vandaag die kunt u sowieso ook straks vinden. Dat zal zijn over een uurtje of twee, denk ik zo, ongeveer op onze website. Ga daarvoor onder andere naar gouwenstad.nl. Maar het kan ook bij de andere collega's, onder andere bij rtvmiddenholland.nl kunt u het ook vinden. Uitslagen van vandaag uit de regio. En anders dus op de andere kanalen die u meestal wel kunt volgen. Maar wij zorgen er in ieder geval voor dat de wedstrijden uit de regio altijd wel goed te zien zijn. Met alle uitslagen en alle rangen en standen dus daarbij op een rijtje. Dat kunt u dus straks bekijken. Onder andere dus ook via gouwenstad.nl, zoals ik al eerder zei. En dat kan dus ook via TekstTV. Als u op dit moment naar de televisie kijkt, dan kunt u dat ook daar de uitslagen zien. Er komen er straks ook wel meer van op de site te staan. Ook op de tv kunt u die terugvinden. Geldt overigens ook voor alle andere sportberichten die we plaatsen. Die hebben we ook via andere kanalen, brengen we die altijd bij u thuis. Onder andere via onze Twitterkanaal, of X zoals het tegenwoordig mooi heet. Twitter.com/sportopzaterdag of X.com/sportopzaterdag. Facebook hebben we ook nog, Facebook.com/sportopzaterdag. Ook dat is een kanaal wat we gebruiken. Kortom, we zijn eigenlijk gewoon bijna niet te missen. En we zijn er dus ook in dit geval bijna 24 uur per dag, 7 dagen per week. Volgende week zaterdag zijn we er weer vanaf 2 uur tot aan 6 uur met een nieuwe editie van Sport op Zaterdag. Ik wens u sowieso een hele fijne avond toe. En wat mij betreft graag tot de volgende week. Dan ben ik weer bij u terug. Dag.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Gouwe Stad.
4: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Het nu volgende programma is een herhaling van zaterdagmiddag.
1: The following takes place between 1 p.m. and 2 p.m.
2: Zaterdagmiddag, even na enen, de herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
3: Erwin Holthuizen.
4: Wanneer gaat het op, Erwin?
5: Hoe weet u dit? Twee gouden oude

blijvend mooie en gezonde huid met een egale tint is nu voor iedereen weggelegd. Want dankzij een unieke, eenvoudige formule met een krachtige werking behoudt de huid zijn elasticiteit en jonge uitstraling. Bij dagelijks gebruik is het resultaat verbluffend. Gebruik daarom Autogordels, een gezonde gewoonte.

0: De lekkerste hits. De lekkerste hits. Op je radio. Erwin
1: Holthuizen. Gaat het een beetje daar beneden?
2: Non-stop music. Music.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30. Ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt licht gewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
1: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG groep.
2: Mandarijn, croissantje, banaan. Dit is de Lunchbox. DJ Clan en DJ Marijke brengen jouw weekend op smaak.
1: Radio.

0: alles wat je wil. Goedemiddag.
1: Een hele goeie morgen.
2: Middag.
1: Middag, ja. Ja, ik zat bijna te vertellen. Ja, joh, gekke huis op een stokkie.
2: Nou, jongens.
1: Nou.
2: Dan zegt ze het netjes, goedemiddag. En wat zeg jij, goeiemorgen?
1: Ja, goeiemorgen, daar klopt eigenlijk helemaal niks van eigenlijk.
2: Nee,
1: hè?
2: Zeker niet. Nee. Maar goed, Maiko, ja. Welkom.
1: Ja, dankjewel. We gaan jou een keer in de uitzending zit trouwens.
2: Het is al een keer gebeurd natuurlijk.
1: Ja,
2: maar,
1: ja, dat is waar.
2: Nu is het echt voor het echie, want Glenn is weer afwezig. Ja, ik vind het echt jammer. Sowieso, Glenn, als je luistert, ik hoop dat je nu wel een beetje uitgeslapen bent.
1: Ik hoop

0: excuses nogmaals. In de speciale top 30 tot en met top 10 staat op nummer 1 Monique Smit.
1: Leuk.
0: Met Ik niet naar huis.
1: Ja.
0: Dat staat er. Hè?
1: Ja, zeker. Heel goed.
0: Er zijn wel blokte artiesten jarig vandaag.
1: Ja.
0: En deze week zal Debbie Smits zangerblok Black en meer zijn. Ja, contact Angela staat erbij.
1: Oké.
0: Okay. Het staat op zwart of wit papier, heb ik
1: okay,
0: hier staan.
1: Oké.
0: De jongere van tegenwoordig. Laat het okay. duidelijk even.
1: Niet de jeugd van tegenwoordig.
0: Ja, er staat ook jeugd.
1: Oké.
0: Het lijkt een beetje op, hè?
1: Ja.
0: And place the... Zo.
1: Blulop.
0: Daar kom ik even niet uit. Recording en meer. Goed.
1: Oké. Okay.
0: In het sportnieuws...
1: Dat horen we straks van jou, maar wat, wat heb je daarin alvast?
0: Dit week is er... Ja, daar kom ik even niet uit. Daar moet je me echt even bij helpen.
1: Grand Prix of zo?
0: De Grand Prix.
1: Ja.
0: Niet op de zondag, maar op de zaterdag.
1: Klopt, want er is een uitvaart of iets, of crematie. Of,
0: ja, dat is vervelend. Ja,
1: maar dat is wel logisch dat ze dat doen. Dat is wel goed dat ze er rekening mee houden.
0: Ja, zeker, absoluut.
1: Oké, daar horen we straks meer over.
0: Ja.
1: En de jarige artiesten hoor je van mij inderdaad. En ik... Ik ga ook vertellen over de concertagenda. Dus ook van waar we naartoe kunnen allemaal.
0: Oh, dat is wel leuk.
1: Ja, zeker. En nu hoor je dan van mij ook inderdaad het weer. Het is zonnig. Lekker nazomerweer. 21 tot 23 graden. De wind is zwak tot matig. Ja, we hebben het hartstikke heerlijk hier op het terrein nu. Want er staat een kermisattractie La Bomba. En kom gewoon, als je in de buurt bent, kom gewoon lekker even hier naartoe. Weet je, dat is ook gezellig. Marco de Hollander hebben we vanmiddag. En Dave weet ik niet wie dat is, maar
0: nee,
1: dat is ook een zanger. Nou, dat zal vast wel heel leuk zijn. Dus als je zin hebt om even lekker uit je dak te gaan. Spelletjesmiddag is er ook. Dylan is daar aan het draaien. Ook lekker met muziek, gezellig. Maar goed, vanavond en vannacht is het helder. Het wordt vanavond en vannacht 13 tot 15 graden. Zaterdagochtend start de dag nog bewolkt, maar later in de middag wordt het zonnig. Het wordt morgen overdag 19 tot 21 graden. Morgenavond en de nacht is het bewolkt, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 13 tot 15 graden. Zondag, zonnig en lekker weer om op Zwettehagen met 100 minis door Zoeterwoude te gaan. Rijden om 1 uur tot 4, met daarna live Wilde Brouwer die komt zingen. Oké, leuk.
0: Nou,
1: dus heb je zin om daar ook naartoe te gaan? Nou, doe het gewoon. Ga er lekker naartoe. Het wordt zondag 20 tot 23 graden. Zondagavond en nacht 15 tot 17 en later in de week... zon en regen en 18 tot 24 graden. Nou, ik hoop dat het volgende week ook lekker weer is. Want dan is het 1, 2, 3 oktober.
0: Ja, ga je daar naartoe?
1: Natuurlijk. Ik kom uit Leiden. Dus, nou ja.
0: Oh, kijk. Dat
1: nou,
0: is
1: kijk,
0: mooi,
1: ik kom er niet vandaan, maar ik woon er wel. Dus ik ga er zeker wel even naartoe. Ja, absoluut.
0: En hoeveel mensen verwacht je daar nou eigenlijk?
1: Bij 3 oktober?
0: Ja, 3 oktober. Veel. Is een groot feest natuurlijk.
1: Heel veel.
0: Dus...
1: Ja. Nee, heel veel. Dus ik hoop dat dat wel zeker...
0: Ik denk dat er wel 1000 man komen, denk ik.
1: Nou, misschien wel meer.
0: Ja,
1: ja zeker. Want het is echt heel, heel populair. Dus, maar hij staat heel laag, die van jou. Maar goed. Maar... dus dat eigenlijk. Ja, ik heb er heel erg veel zin in. Tenminste,
0: ja,
1: ik hoop dat het gewoon mooi weer is.
0: Nou, laten we hopen dat het op dit weer blijft.
1: Dat zou heel fijn zijn.
0: Dan heb je echt top weer om naartoe te gaan.
1: Absoluut,
0: uit te leven.
1: Zeker. Maar goed, we gaan het zien. En straks hoor je dus inderdaad van mij de jarige artiesten. En het concertnieuws. Dus we gaan nu weer lekker even een plaatje draaien. En dat is niemand minder. Ja, net hoorde je toevallig Cry to Me for Me en Sugar Daddy van Rocky Dekker. En nu gaan we luisteren naar Holiday van Madhouse uit 2002.

0: Madhouse was dat met Holiday. Kende je het nummer, Michael?
1: Ja, ik heb het wel eens vaak genoeg op de radio gehoord, inderdaad. Het is wel een lekker vrolijk nummer. Holiday. Nou ja, dat zegt al meer dan genoeg, hè. Holiday is vakantie.
0: Vakantie, heel goed.
1: Ja, en wat doe je altijd meestal als je op vakantie gaat? Doe je Holiday?
0: Ik hoop het.
1: Ja.
0: Ik heb geen idee. Maar ja, hij was uit 2002. En gewoon een lekker nummer. Sowieso.
1: Klinkt ook lekker, toch?
0: Ja, het klinkt absoluut. Zeker lekker, ja. Maar goed, we gaan verder met de jarige artiesten. En daar hebben we daar ernst voor. En die kan dat heel mooi verwoorden.
1: Ja,
0: ja, zeker.
1: Absoluut.
0: Dus kom maar in, Ernst.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear listener. Happy birthday to you. Welke artiesten zijn er vandaag jarig?
3: Je hoort het van DJ Marijke.
0: Ja, dankjewel, Ernst.
4: Maar hij klinkt goed.
0: Nee, maar kijk, maar hij loopt heel zachtjes.
4: Ja, maar niet op letten.
0: Oké, nou ja, goed als het goed klinkt. Ja, dankjewel, Ernst, inderdaad, voor deze introductie. En het is Teddy Swims, Amerikaanse zanger, bekend van Lose Control. En Teddy wordt vandaag 34 jaar. Bouke Scholten, Nederlandse zanger, bekend van Killing Me Softly. Ik denk dat je die wel kent, dat nummer.
1: Ja.
0: Nou,
1: heb behoorlijk wat nummers gehoord.
0: Nou, Bouke die wordt vandaag 45 jaar.
1: Oh.
0: Will Smit, kennen we ook allemaal. Amerikaanse zanger, bekend van Getting Jiggy With It. Getting Jiggy With It. En hoe heet die andere van Men in Black ook?
1: Ja, de film daarvan.
0: De film, ja. En Will wordt vandaag 58 jaar. Gefeliciteerd, Will. James Slake, een Engelse zanger, bekend van Limit to Your Love. En James wordt morgen 38 jaar. Sean Stockman, een Amerikaanse zanger, bekend van Boys to Men en End of the Road. Sean wordt morgen 54 jaar. Brian Ferry, een Engelse zanger, bekend van Slave to Love. Brian wordt morgen 81 jaar. Stephen Jenkins, Amerikaanse zanger van Third Eye Blind, bekend van Sammy Charms Live. En Steven wordt zondag 62 jaar. Randy Backman, Canadese zanger, een Backman Turner Overdrive, bekend van You Ain't See Nothing Yet. Oh ja, die ken ik wel, ja. Wordt zondag 83 jaar. Dat waren de jarige artiesten. En ja, in ieder geval iedereen hartelijk gefeliciteerd. Oh. Ben je jarig, sowieso, kom even een taartje brengen.
1: Dat lusten wij wel, hè?
0: Ja, absoluut.
1: Wij lusten wel een slagroomtaartje of iets.
0: Ja, en? Of appelkruimel.
1: Appelkruimel is ook lekker, ja. Ja, zeker. Ja,
0: hou op, hoor.
1: Kom ze maar brengen, hoor.
0: Zeker, absoluut. We zitten klaar.
1: Zo is dat.
0: Nee, precies. Maar goed, wanneer ben jij eigenlijk jarig?
1: 11 mei 1981.
0: 81, oké. Okay. Dan ben je volgens mij... Ja, ben je ouder als ik? Ah, dus
1: ja, joh, je moet ook ouder worden.
0: 45, klopt dat?
1: Ik ben 45, ja.
0: Ja,
1: klopt. Ja,
0: goed, hè?
1: Ja,
0: ik ben van 86.
1: Nou, dan ben je net iets jonger als ik.
0: 40.
1: Ja, dat wou ik net zeggen.
0: Ja,
1: dan heb je, hè, oude mensen achter de radio.
0: Nou, er zitten wel een paar bij natuurlijk. Ja,
1: ja, inderdaad, dat wou ik net zeggen. Dat is,
0: nou, ik ben met Dylan. Dylan is de jongste volgens mij. Dylan is 1,32 volgens mij. En dan Raymond. Dan
1: een mooi trappetje op, hè? Zo,
0: ja, en dan ik. En dan jij. Ja. En dan Ernst. En dan Glenn.
1: Nou, dat zitten we in.
0: En dan Jaap.
1: Situatie. Ja, Jaap is het oudste, hè?
0: Ja,
1: dus,
0: maar niet de slimste.
1: Nee, dat is ook weer zo.
0: Kijk uit wat je zegt. Maar goed, we gaan luisteren. Hij staat hier op het terrein. Want we hebben gewoon een leuke spelletjesmiddag. Dus kom uit je schulpje, zeg maar.
1: Ja,
0: uit Zwettenhagen. Kom uit je huisje.
1: Ja.
0: En kom even kijken hier bij het terrein. Want er zijn gewoon leuke spelletjes te doen. Dylan die draait lekkere muziek. Lekker vrolijk. En straks hebben we ook een optreden van Marco den Hollander.
1: Kan je dat goed uitspreken?
0: Ja, zeker. Hollander. Ja. En dus kom gewoon lekker hier naartoe. En,
1: zo is het. Geniet er lekker van.
0: Zeker.
1: Vooral met dit mooie weer.
0: Ja, het is prachtig weer.
1: Het is weer, dus,
0: zeker.
1: Daar moet je niet voor laten.
0: En, maar zoals ik al zei, hij staat hier op het terrein. Dus je kan gewoon gratis, kan je gewoon zo vaak, zo kotsmisselijk worden als je wil.
1: Nou ja, dat zei je net ook tegen mij, maar daar gaan we niet aan beginnen hoor.
0: Nee, ik ook niet. Maar het is, ik spreek over niemand minder dan...
1: Marco Dollo?
0: Nee, La Bomba.
1: Oh ja, La Bomba.
0: La Bomba, ja, uit La 2000 Bomba. Van King Africa. En dat, die attractie, dat is een soort bank, zeg maar.
1: Nou ja, trouwens, nu dat je het zegt, zie ik het inderdaad ook staan. Ja, die attractie staat ook gewoon buiten.
0: Die staat buiten.
1: Ja, daarom heb ik hem ook toevallig.
0: Daarom heb ik hem ook gekozen.
1: Ja, heel goed van je.
0: Ik zeker, ja. Absoluut. Dus La Bomba staat buiten, hier op Zwettehagen. Kom gewoon even, want het is gratis. Je mag gewoon eventjes erin.
1: Ja, ik zou zeggen, als je maagd, kom gewoon gezellig langs.
0: Als je maag het aan kan, doe het.
1: Ja, zo is het.
0: Maar we gaan luisteren naar La Bomba van King Africa uit 2000.
1: Oh, 2000.

0: Agabalo. La Bomba was dat uit 2000 van King Africa. Lekker plaatje.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja,
1: het is, het staat ook buiten lekker rond te draaien. Nou, dat komt precies overheen allemaal.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Ja, dat gaat helemaal goed. Dus als je lekker misselijk wil worden, kom naar Zwettehagen.
1: Kom naar Zwettehagen en ga er lekker in zitten.
0: Ga er lekker in zitten.
1: Thuis en zeg, maar ik voel me niet zo lekker.
0: Ja, dank u. Ik hoef geen details.
1: Laten we het maar eventjes tezijde houden.
0: Maar goed, dat was in ieder geval King Africa met La Bomba.
1: Nou,
0: uit 2000, ja. De, Maiko die gaat nu het sportnieuws proberen te lezen.
1: Ga ik proberen? Het is altijd wel wat lastiger, maar we gaan het gewoon proberen. Oké.
0: Eerst de jingle.
2: Lunchbox Sport.
1: Ja, deze week staat er op de agenda de Pranky Race.
0: Grand Prix,
1: goed dat je het zegt. Op het programma. De race wordt gevierd op het... Nou, dat is een goede tip. Ik kom er even niet uit op de... Kan je het even zien?
0: Even kijken hoor. Ja, de stratencircuit van de hoofdstad Baku. En snel en uitdagend circuit.
1: Uitdagend. Oké, nou goed dat je het zegt. Verstappen winde hier al eerder de race.
0: Won. Raymond. Won is het, maar goed.
1: Ja, de circuit en hij hoopt morgen of zaterdag weer te kunnen winnen. De race is normaal gesproken op zondag.
0: Klopt.
1: Maar wordt door het Natali... even kijken. Ja, daar moet je me weer even bij helpen. Want dat moeten we echt samen even doen.
0: Even kijken hoor. Nationale Herdenkingsdag. Ja, door de Nationale Herdenkingsdag van omgekomen militairen en burgers tijdens de Tweede Nagorno-Karabach-oorlog in 2020. En dat is dus een... Ja. Dus dat is het eigenlijk. Van een ceremonie dingen, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja. Dat is logisch, dat ze daar even bij stilstaan.
1: Dat lijkt me logisch, ja. Als je daar heel erg mee zit, dan moet je dat gewoon doen. Toch?
0: Nou ja, dat is gewoon beter respect voor die mensen. Van
1: een ander.
0: Ja, inderdaad.
1: Hebben we nog meer?
0: Je hebt nog een blokje.
1: Oh ja.
0: Je hebt er nog één.
1: Het is eindelijk zover in Nederland. Heeft AI eigenlijk een nieuwe bioscoop, zeg ik dat goed?
0: AI?
1: Of
0: AI. AI. Even kijken. Nederland heeft een nieuwe bondscoach trainer. Het is de Spaanse voormalige trainer van FC Barcelona, Xavi Hernández.
1: Xavi Hernández, ja.
0: Hoopt
1: dat Oranje vol nieuwe regels toedoet en vervolgens met Nederland weer herkenbaar met voetbal laat zien.
0: Ja, en gisteren hadden ze de wedstrijd tegen Duitsland en dat is gelijkspel geworden.
1: Oh ja, joh. Jij kijkt heel vaak voetbal.
0: Nou, nee, je absoluut niet. Absoluut niet. Maar ik heb het toevallig gehoord vanmorgen bij Hart van Nederland dat...
1: Jij hoort ook weer alles, hè?
0: Nou,
1: ja,
0: jij
1: volgt gewoon alles op de voet.
0: Nou, ik kijk er wel naar, 's ochtends inderdaad.
1: Nou,
0: van, ja.
1: Nou, ik ben niet zo van het voetballen. Dus,
0: ik ook niet, helemaal niet zelfs.
1: Nee, eigenlijk.
0: Nee, maar dat maakt niet uit. Maar goed, we gaan verder. Dankjewel in ieder geval voor de sportnieuws. Straks hoor je van mij nog de concertagenda. En we gaan nu luisteren naar Gracie Abrams uit 2025. I love you. I'm sorry. Dat is lullig.
1: Nou, dat is lullig, ja.
0: Dus je houdt eigenlijk van iemand, maar je zegt van ja, ik hou van je, maar toch zeg ik sorry.
1: Ja, dat is een beetje raar.
0: Dat is een beetje raar. Ja, maar daar gaan we naar luisteren.

0: Ja, dat was ook weer een heerlijk nummer. Met ja. Het nummer van Love You, I'm Sorry. Ja. Weet je, dat klinkt eigenlijk toch een beetje heel raar eigenlijk.
1: Een beetje zielig eigenlijk.
0: Ja, een beetje heel zielig. Je zegt dat je van iemand houdt inderdaad en dat je dan sorry zegt. Ja. Of je dan iets hebt uitgespookt of zo, weet je, zo klinkt het dan.
1: Ja, geen idee. Ja. Van je hebt al iemand of zo van ik hou van je, maar I'm sorry.
0: Ja. Ja, een beetje raar klinkt dat inderdaad.
1: Ja, mama. Oh, dat mag niet. Ja, dat kan gebeuren, maar het mag eigenlijk niet. Maar goed, ik ga van de hak op de tak eigenlijk. Ik ga jullie wat vertellen over het volgende nummer. Dat is het nummer 9 to 5 van niemand minder dan Dolly Parton, die wij helaas in augustus hebben moeten laten gaan. Ze is overleden op 80-jarige leeftijd. En toen hadden de Amerikanen hadden zoiets van, nou, we gaan haar. Het is nu vandaag 25 september. Dat spreek je in Amerika uit als 9 to 5. Dat is heel apart eigenlijk. Maar het is wel hartstikke leuk. Want 9-25 dan inderdaad. Dat is de 25ste dag. En de 9e maand. Dus 9 september, of september is dat. En daarom hebben ze dus deze dag eigenlijk Dolly Parton dag genoemd. En het is een nummer uit 1981. En het is het iconische nummer van Dolly Parton, 9 to 5. Dus luister lekker mee, zing lekker mee, doe iets. Maar, en denk aan haar, want ze is gewoon een icoon.

0: Ja, het iconische nummer 925. Dus 925. En dat is een speciale dag geworden in Amerika. Vandaag, 25 september, wordt uitgesproken als 925. Dus 925. En dat is gewoon heel erg bijzonder. Vandaar het nummer Dolly Parton met 925. 1981 was dat. En ik ga verder met de Lunchbox concertagenda. Dus pak je agenda erbij en luister naar wat ik te zeggen heb erover.
1: De concertagenda met DJ Glenn en DJ Marijke.
0: Ja, alleen met DJ Marijke op dit moment. Maar dat maakt niet uit. Het is vrijdag 25 september vandaag. De jeugd van tegenwoordig. IJzeren Man in Vught. Om 4:30 vanmiddag tot 11:00 s'avonds. Kijk even op de website of even op Google van wat je ervoor nodig hebt. Of je de kaarten voor nodig hebt of iets of weet ik veel. En wil je daar niet naartoe, dan kan je naar Chef Special Openluchttheater in Bloemendaal. 9:30 tot 10:30. En wil je daar ook niet naartoe, dan kan je ook nog daar direct Oosterpoort in Groningen. 9:30 tot 11:15. Zaterdag 26 september Django Wagner. IJzeren Man in Vught om 3:00 tot 11:00 s'avonds. Wil je daar niet naartoe, dan kan je naar Raccoon Martini Plaza in Groningen. 8:00 tot 10:30. Zondag 27 september zijn de Pussycat Dolls te zien in de Ziggo Dome in Amsterdam. Miauw. 8:00 tot 10:30. Zondag 27 september kan je ook naar het Ambacht in Beeld Festival en DSM in de Loods Amsterdam. 10:00 tot 17:00. Dit was hem alweer voor vandaag met de concertagenda. We gaan nu luisteren naar Aqua met My Oh My.

0: Ja, het wordt een beetje nat hier eigenlijk. Waarom zeg ik dat? Omdat dit een nummer was van Aqua.
1: Ja, dat klinkt ook nat, hè?
0: Dat is water.
1: Aqua is nat.
0: Dat,
1: ja,
0: is
1: water.
0: Dat is water.
1: Een zwembad of glijbaan waar je vanaf gaat. Aqua.
0: Aqua.
1: Water.
0: Maar, dat,
1: ja.
0: Maar ken je Aqua? Of?
1: Ja, het woord zegt het al. Zwembad, nat.
0: Ja, maar ken je überhaupt de...
1: Aqua heb ik wel eens gehoord, maar...
0: Nou, dat is dus van Barbie Girl bijvoorbeeld.
1: Oh, ja, die. Nou zeg je me inderdaad wat. Ja, dat klopt, ja.
0: Dat is Aqua. Dus, en dit was ook een nummer van hun die ik heel erg leuk vond. Dus ik denk van nou, en het is jaren 90, altijd goed voor mij. 98 wel te verstaan. En het volgende nummer waar we mee gaan afsluiten eigenlijk. Ik zei het net al, je had net al Dolly Parton inderdaad met 9 to 5. En dat staat dus voor vandaag, zeg maar. 25-9. Dat, ja. Dat wordt gezien in Amerika als 9-25.
1: Oh ja, ja.
0: Dus 9 to 5.
1: Ja.
0: Snap je de...
1: Ja, ik snap het logica weer.
0: Nou,
1: ja.
0: Dat. Dus dat heb ik dus daarstraks gedaan. En nu sluit ik lekker af met twee fantastische artiesten die er niet meer zijn, helaas. Dolly Parton en Kenny Rogers met Islands in the Stream.
1: Nou,
0: mooie plaat. En bedankt in ieder geval, Maiko.
1: Ja, dankjewel.
0: En ja, we gaan stoppen. We gaan ook even lekker lunchen. En ja, hopelijk is Glenn er weer volgende week. We gaan het zien.
1: Ik hoop dat hij erbij is.
0: We gaan het zien allemaal. En ja, en jullie kunnen ook nog verder luisteren naar It Goes Like Na Na Na van Peggy Goo of Gau, weet ik veel hoe ze heet. Heat Waves, Glass Animals. Uit 2020 en Miles Away van Offenbach. Die horen jullie allemaal, maar die hoor je ons niet meer praten. Maar mij hoor je misschien straks nog om 2 uur. Ik weet niet met wie, we gaan het zien.
1: Ja, we gaan het allemaal meemaken.
0: We gaan het allemaal meemaken. Blijf gewoon lekker luisteren en ja, tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Okidoki. En straks hoor je natuurlijk Raymond en Ernst ook nog met You Want More.
1: Top.
0: Dat is om 1 uur.
1: Ja.
0: Dus nu Islands in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton uit 1983.
1: Zo, dat is oud.
0: Ja.
1: Zo, de mythes.
0: Zeker. Maar ja, wel.
1: Zeker weten.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.
2: Ja, bijzonder goede avond. Hartelijk welkom bij een fonkelnieuwe Indie 2000. Iedere dinsdagavond gewoon getrouwd op luisteren natuurlijk op Gouwestad Radio 106.2 in de Goudse Eter. En via het internet gaat daarvoor naar gouwestad.nl. En daar vind je alles wat je wil weten en dan kun je hem ook gelijk terugluisteren. Deze week is een wat afwijkende aflevering, want ik heb helaas geen gelegenheid om een heel nieuw programma te maken. Vandaar dat ik eens even gekeken heb wat ik in het afgelopen half jaar zo'n beetje allemaal gedraaid heb. Heb ik een leuke soort van uitsnede van gemaakt. En daar ga je de komende 2 uur naar luisteren als je me aan laat staan. Begin met Hum of Maybe van Apparaat.

I simply must have experiences.

I just need a little time. We're getting there. I just

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. JA21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel JA21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. En de supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden. Receivers.
1: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters krampen naar het been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer, droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriens over de stijl van Sjoerd Kuiper.
1: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
0: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog. In het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wulp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er twee mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wulp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Ze kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord... bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: dag niet.
1: Wel.
0: Nee, echt niet serieus.
1: Wel.
0: Nee, echt serieus. Het is echt mijn dag niet. Serieus, echt niet.
1: Wel.
0: Nee, echt niet.
1: Mijn dag.
0: Wel.
1: Het is mijn dag.
0: Oh, mama.
2: Echt hartstikke lachen.
3: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee.

grote onvermoede schat van ons bestaan. Zo alleen maar wil ik verder leven.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.